Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Judas de Maccabeër en zijn getrouwen gingen in het geheim de dorpen af, deden een beroep op hun verwanten en op iedereen die het Jodendom trouw was gebleven en brachten zo ongeveer 6000 man bij elkaar. Ze smeekte de Heer dat hij zou neerzien op het volk dat van alle kanten in het nauw werd gebracht. Dat hij zich zou ontfermen over de tempel die door de goddelozen was ontwijd en dat hij medelijden zou tonen met de stad die haar ondergang tegemoet ging en gevaar liep om met de grond gelijk te worden gemaakt. Ze smeekte hem om ook te luisteren naar het vergoten bloed dat tot hem om wraak riep, om de gruwelijke dood te gedenken van onschuldige kinderen en om het lasteren van zijn naam te bestraffen. De toorn van de Heer veranderde in medelijden en de Maccabeër werd met zijn leger een macht waar de naties niet tegenop konden. Onverwachts overviel hij steden en dorpen en stak ze in brand. En door het innemen van gunstige stellingen slaagde hij erin tal van vijanden op de vlucht te jagen. Voor zijn overvallen koos hij bij voorkeur de nacht. Overal praatte men over zijn dapperheid. Toen Philippus zag dat de man in korte tijd een angstaanjagende tegenstander was geworden en door het krijgsgeluk aangemoedigd steeds fellere aanvallen ging doen, verzocht hij Ptolemeus, de stadhouder van Sele, Syrië en Fenicië, schriftelijk om in het belang van de koning hulp te sturen. Deze ontbood onmiddellijk Nicanor, de zoon van Patroclus en een van de voornaamste vrienden van de koning, en stuurde hem aan het hoofd van niet minder dan 20.000 man, samengebracht uit verschillende naties, naar Judea om heel het Joodse volk uit te roeien. Bovendien stelde hij hem Gorgias terzijde, een veldheer met grote krijgservaring. Nicanor rekende erop dat hij uit de verkoop van Joodse krijgsgevangenen de 2000 talenten zou kunnen voldoen die de koning als schatting aan de Romeinen verschuldigd was. Hij nodigde daarom meteen de kuststeden uit om Joodse slaven te komen kopen en beloofde 90 stuks te zullen leveren voor 1 talent. Hij vermoedde echter niet dat de straf van de Almachtige hem weldra zou treffen. Het bericht dat Nicanor in aandocht was, bereikte Judas. Toen hij zijn mannen in kennis stelde van de komst van het leger, namen de angstigen en degenen die niet durfden te vertrouwen op Gods gerechtigheid de vlucht en zochten een veilige schuilplaats. De overigen verkochten wat ze nog bezaten en smeekten de Heer hen te redden uit de handen van de goddeloze Nicanor, die hen al verkocht had voordat de strijd begonnen was. Als zij het niet verdienden om gered te worden, laat God hen dan redden omwille van het verbond dat hij met hun voorvaderen gesloten heeft en omwille van zijn heilige en verheven naam die over hen is uitgeroepen. De Maccabeër verzamelde zijn troepen, 6000 in getal, en spoorde ze aan om niet bang te zijn voor de vijand of angst te krijgen voor de zeer vele naties die zonder gerechtigde reden tegen hen oprukten. Judas spoorde ze aan om dapper te strijden. Ze moesten de schandelijke ontwijding van de heilige plaats door de heidenen voor ogen houden, de gruwelen die in de geteisterde stad gebeurd waren en de afschaffing van de voorvaderlijke gebruiken. En hij vervolgde: ze steunen op hun wapens en hun dapperheid, maar wij vertrouwen op de Almachtige God, die niet alleen deze aanvallers, maar heel de wereld in één wenk kan vernietigen. Daarbij herinnerde hij hen aan de hulp die hun voorvaderen hadden ondervonden. Hoe onder Sanherib 185.000 man waren omgekomen. Hoe in de strijd tegen de Galaten in Babylonië een leger van slechts 8.000 man, dankzij de hulp uit de hemel, 120.000 man versloeg, waardoor het 4.000 in het nauw gedreven Macedoniërs bevrijdde en een rijke buit behaalde. Op deze wijze moedigde hij zijn mannen zozeer aan dat ze bereid waren om voor de leer en het vaderland hun leven te geven. Daarna verdeelde hij zijn leger in 4 afdelingen en stelde hij zijn broers Simon,
Johannes en Jonathan als aanvoerders aan, ieder over een afdeling van 1500 man. Vervolgens liet hij Eleazar een passage uit het heilige boek voorlezen en gaf als wapenkreet: met Gods hulp. Zelf nam hij de leiding van de eerste afdeling en bond de strijd aan met Nicanor. Omdat de Almachtige hun bondgenoot was, sloegen ze van de vijand meer dan 9000 man neer, verwonden en verminkten ze het merendeel van Nicanors soldaten en joegen ze zijn leger op de vlucht. Ze maakten het geld buit van de kooplui die gekomen waren om hen op te kopen. Ze achtervolgden hen geruime tijd, maar het gevorderde uur dwong hen terug te keren, want het was de vooravond van de Sabbat. Daarom konden ze de achtervolging niet langer voortzetten. Nadat ze de wapens en de bezittingen van de vijand hadden buitgemaakt, gingen ze de Sabbat vieren. Uitbundig prezen en loofden ze de Heer, die hen die dag had gered en daarmee was begonnen om hun weer zijn barmhartigheid te tonen. Na de Sabbat gaven ze een deel van de buit aan degene die hadden geleden door de vervolging, aan de weduwe en wezen. De rest verdeelden ze onder elkaar en onder hun kinderen. Daarna baden ze gezamenlijk tot de barmhartige Heer en smeekten hem om zich geheel met zijn dienaren te verzoenen. Ze raakten ook slags met de legers van Timotheus en Bacchides, doodden meer dan 20.000 man en maakten zich makkelijk meester van hoog ommuurde vestingen. Ze verdeelden de overvloedige buit in twee gelijke delen en bestemden het ene deel voor henzelf, het andere voor de slachtoffers van de vervolging, voor de wezen en weduwen en voor de bejaarden. De buitgemaakte wapens brachten ze zorgvuldig op geschikte plaatsen bijeen. De rest van de buit namen ze mee naar Jeruzalem. Ze doodden de bevelhebber van Timotheus' leger, een schurk die de Judeërs veel kwaad aangedaan had. Gedurende de overwinningsfeesten in de hoofdstad verbrandden ze diegenen die de poorten van de tempel in brand hadden gestoken en die met Callisthenes in hetzelfde huis gevlucht waren. Hij kreeg het verdiende loon voor zijn goddeloze daad. De aartsbooswicht Nicanor, die 1000 kooplui had laten komen om de Joden op te kopen, werd met de hulp van de Heer juist door dat volk vernederd, dat hij als het onbeduidendste had beschouwd. Hij moest zijn prachtige uitrusting afleggen en eenzaam als een weggelopen slaaf vluchtte hij dwars door het land. Zo bereikte de man, wiens grootste succes bestond in de ondergang van zijn leger, Antiochië. Hij had op zich genomen om uit de verkoop van de krijgsgevangenen uit Jeruzalem de schatting aan de Romeinen te betalen. Nu moest hij verkondigen dat de Judeërs iemand hadden die voor hen opkwam en dat ze onkwetsbaar waren, omdat ze gehoorzaamden aan de leer die hij hun had opgelegd.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. In die tijd moest Antiochus uit Perzië wegvluchten. Hij was namelijk een stad binnengedrongen die Persepolis genoemd wordt en hij had geprobeerd de tempel te plunderen en de stad in zijn macht te krijgen. Maar het volk had naar de wapens gegrepen en was tot de aanval overgegaan. Antiochus werd teruggeslagen. Zo kwam het dat hij door de bewoners van die streek op de vlucht gedreven werd en roemloos de terugtocht moest aanvaarden. In de buurt van Ecbatana vernam hij wat er gebeurd was met Nicanor en het leger van Timotheus. Razend van woede vatte hij het plan op om de Judeërs te laten boeten voor de vernedering die hem was aangedaan door het volk dat hem op de vlucht had gejaagd. Hij gaf zijn wagenminner daarom het bevel om zonder onderbreking door te rijden en de weg zo snel mogelijk af te leggen. Maar het vonnis van de hemel haalde hem in. In zijn trots had hij gezegd: "Zodra ik in Jeruzalem ben, maak ik van die stad een begraafplaats van Judeërs." De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een ongeneeslijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die woorden gezegd, of hij kreeg in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en voelde een hevig inwendig lijden. Dat was een verdiende loon, omdat hij anderen met allerlei doortrapte folteringen in de ingewanden had gepijnigd. Toch volhardde hij in zijn overmoed. Van trots vervuld spuwde hij in zijn woede vuur en vlam tegen de Judeërs en beval nog sneller te rijden. Terwijl ze met onstuimige vaart voortreden, viel hij opeens van de wagen en werd zo ongelukkig tegen de grond gesmakt dat al zijn ledematen ontzet waren. De man die zo even nog in zijn bovenmenselijke verwaandheid gemeend had de golven van de zee te kunnen bevelen en zich verbeeld had hoge bergen op een schaal te kunnen wegen, moest nu van de grond worden opgeraapt en in een draagstoel worden gezet. Zo was hij een sprekend bewijs van Gods macht. Het werd zo erg met hem dat de wormen uit zijn ogen kropen en dat onder vreselijke pijnen het vlees in stukken van zijn levend lichaam afviel. Zijn rottend lichaam verspreidde zo'n stank dat heel het leger er last van had. Bij de man die pas nog gemeend had de sterren van de hemel te kunnen grijpen, kon niemand het meer uithouden door de ondraaglijke stank. Pas toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige hoogmoed af te leggen door Gods tuchtiging, elk ogenblik ten prooi aan hevige pijnen, kwam hij tot inzicht. Toen hij tenslotte zijn eigen stank niet meer kon verdragen, zei hij: "Een sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en zich niet zijn gelijke wanen." En de boosdoener beloofde in zijn gebed aan de Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, dat hij de heilige stad, waarheen hij overhaast op weg was gegaan om ze met de grond gelijk te maken en in een begraafplaats te veranderen, de vrijheid zou schenken. De Judeërs, die hij zelfs geen begrafenis waardig gekeurd had en die hij met hun kinderen als aas voor de roofvogels en wilde dieren had willen werpen, zou hij dezelfde rechten geven als de burgers van Athene. De heilige tempel, die hij vroeger had geplunderd, zou hij met de prachtigste offergaven versieren, alle heilige vaten ruimschoots vergoeden en de ongedekte kosten, verbonden aan de offerdienst, zou hij voor zijn rekening nemen. Bovendien beloofde hij Jood te worden en de hele bewoonde wereld rond te zullen trekken om Gods macht te verkondigen. Maar de pijnen verminderden in het geheel niet, want Gods rechtvaardig vonnis werd aan hem voltrokken. In zijn wanhoop schreef hij de Judeërs de volgende brief, die de vorm van een smeekschrift had. Hij luidde aldus: "De Judeërs, wakkere burgers, wens de koning en veldheer Antiochus vreugde, gezondheid en voorspoed. Als het u en uw kinderen goed gaat en alles bij u naar wens verloopt, breng ik God daarvoor mijn enige dank, want mijn hoop is op de hemel gevestigd. Ik lig nu ziek te bed en denk met liefde terug aan de blijken van hoogachting en welwillendheid die ik van u heb ontvangen.
Toen ik bij mijn terugkeer uit Perzië door een zware ziekte werd overvallen, vond ik het noodzakelijk maatregelen te treffen die de algemene belangen veilig stelden. Niet omdat ik wanhoop over mijn genezing. Ik heb zelfs de beste verwachtingen dat ik deze ziekte te boven zal komen. Maar ik heb het voorbeeld van mijn vader voor ogen. Telkens als hij een veldtocht ondernam naar de landen aan de overkant van de Eufraat, wees hij zijn opvolger aan. Dan hoefde men zich in het Rijk geen zorgen te maken als er onverwacht iets mocht gebeuren of verontrustende dingen gemeld zouden worden, omdat men wist aan wie het bestuur was toevertrouwd. Bovendien is het mij niet ontgaan dat de vorsten van de landen die aan mijn koninkrijk grenzen de ontwikkeling van de gebeurtenissen volgen en op het gunstige ogenblik wachten. Daarom heb ik mijn zoon Antiochus als koning aangewezen. Ik heb hem al meermalen tijdens mijn tochten in de provincies aan de overkant van de Eufraat vol vertrouwen bij de meesten van u aanbevolen. Ik heb hem een brief geschreven waarvan ik de inhoud hieronder laat volgen. Ik verzoek u derhalve dringend de weldaden die ik u in het algemeen of ieder van u in het bijzonder heb bewezen, indachtig te blijven en in uw goede gezindheid tegenover mij en mijn zoon te volharden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mijn wensen zal eerbiedigen en een milde en menslievende houding tegenover u zal aannemen. De moordenaar en godslasteraar, die anderen verschrikkelijk had laten lijden, stierf zelf ten prooi aan de gruwelijkste pijnen een ellendige dood ergens in de bergen van een vreemd land. Philippus, zijn vertrouweling, bracht het lijk terug. Uit vrees voor de zonen van Antiochus ging hij naar Egypte, waar hij Ptolemeus Philometor zijn diensten aanbood.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 38. De Maccabeër en degene die bij hem waren namen met de hulp van de Heer bezit van de tempel en de stad. De altaren die de vreemde stammen op de markt hadden opgericht en de kapellen vernielden ze. Ze reinigden de tempel en bouwden een nieuw brandofferaltaar. Met stenen sloegen ze vuur en ze ontstaken daarmee het eerste offer dat ze na een onderbreking van 2 jaar weer konden opdragen. Ze brandden wierook, verzorgden de lampen en legden toonbroden neer. Daarna wierpen ze zich ter aarde en smeekten de Heer dat hij hen voortaan voor zulke rampen zou sparen, dat hij, als ze ooit weer zouden zondigen, hen dan genadig zou straffen, maar niet meer zou overleveren aan goddeloze en barbaarse naties. De tempelreiniging had plaats op de 25e van de maand Kislev, dezelfde dag als die waarop hij door de vreemde stammen ontwijd was. Vol vreugde vierden ze 8 dagen lang feest, zoals dit voor het loofhuttefeest gebruikelijk is. Ze dachten daarbij terug aan het loofhuttefeest dat ze kort geleden gevierd hadden toen ze nog in de grotten in de bergen huisden, de verblijfplaats van de wilde dieren. Daarom droegen ze met loof versierde stokken, groene takken en palmen en zongen ze lofliederen ter ere van hem die hun plan om zijn tempel te reinigen had laten slagen. Bij algemene verordening en volksbesluit werd voor heel de Joodse natie bepaald dat de dagen van de tempelreiniging jaarlijks geheiligd zouden worden. Dat waren de omstandigheden waaronder Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, gestorven is. Nu zullen we spreken over de gebeurtenissen onder Antiochus Eupator, de zoon van die goddeloze Antiochus. Daarbij zullen we het verhaal van de ellende die door de oorlogen veroorzaakt is, kort samenvatten. Toen Antiochus de regering had overgenomen, vertrouwde hij de behartiging van de belangen van het rijk toe aan een zekere Lysias en hij benoemde hem tot stadhouder van Celesyrië en Fenicië. Na al het onrecht dat de Judeërs was aangedaan, was Ptolemeus, bijgenaamd Macron, de eerste die hun recht in acht wilde nemen. Hij probeerde hun aangelegenheden op vreedzame wijze te regelen. Op grond daarvan werd hij door enkele vrienden van de koning bij Eupator aangeklaagd. Bovendien werd hij bij elke gelegenheid uitgemaakt voor verrader, omdat hij het eiland Cyprus, dat hem door Philometor was toevertrouwd, verlaten had en naar Antiochus Epiphanes was overgelopen. Hij slaagde er niet meer in om naast macht ook respect te genieten en maakte door vergif een einde aan zijn leven. Toen Gorgias bevelhebber van deze landen was geworden, nam hij huursoldaten in dienst en greep elke gelegenheid aan om de oorlog tegen de Judeërs op gang te houden. Tegelijkertijd vielen ook de Idumeërs, die in het bezit waren van gunstig gelegen vestingen, de Judeërs lastig. Ze namen degenen die uit Jeruzalem verdreven waren op en probeerden de oorlog aan te moedigen. De aanhangers van de Maccabeër smeekten God in een gemeenschappelijk gebed om hun bondgenoot te zijn en trokken naar de vestingen van de Idumeërs. Door een krachtige aanval kregen ze de stellingen in handen, sloegen iedereen die vanaf de muren vocht terug en brachten iedereen die hun in handen viel om het leven. Ze doodden niet minder dan 20.000 man. Minstens 9.000 man hadden hun toevlucht gezocht in 2 zeer sterke torens, die van alles waren voorzien om een belegering te kunnen doorstaan. De Maccabeër vertrouwde de belegering van deze torens toe aan Simon, die hij met Jozef, Zacchaeus en voldoende soldaten daarachter liet om zelf naar plaatsen te gaan waar de nood hoger was. Maar de soldaten van Simon waren hebzuchtig en lieten zich door enkele belegerden omkopen. Voor de som van 70.000 drachmen lieten ze een aantal van hen ontsnappen. Toen de Maccabeër dat hoorde, riep hij de aanvoerders van het leger bijeen en beschuldigde hen ervan dat ze hun broeders voor geld hadden verkocht door vijanden die tegen hen de wapens hadden opgenomen te laten ontsnappen. Hij liet degenen die dat verraad gepleegd hadden terechtstellen. Daarna maakte hij zich onmiddellijk meester van de twee torens. Hij behaalde met zijn wapenen een volledig succes en doodde meer dan 20.000 man. Timotheus, die vroeger door de Joden verslagen was, had een groot leger van buitenlandse soldaten geworven en veel Aziatische paarden. Hij viel Judea binnen om het stormenderhand te veroveren. Toen hij in aantocht was, richtte de groep van de Maccabeër gebeden tot God. Ze strooiden aarde op hun hoofd en omgorden hun lendenen met zakken. Ze wierpen zich neer aan de voet van het altaar en smeekten God dat hij zich over hen zou ontfermen en volgens de woorden van de leer de vijand van hun vijanden en de verdrukker van hun verdrukkers zou zijn. Na hun gebed namen ze hun wapens, trokken ver van de stad weg en hielden pas halt toen ze in de nabijheid van de vijand waren. Bij het aanbreken van de ochtend gingen de twee legers tot de aanval over. Als waarborg voor het succes van de overwinning had de ene partij, naast dapperheid, haar vertrouwen in de Heer. De andere liet zich slechts leiden door haar strijdlust. In het heetst van de strijd zagen de vijanden hoe vanuit de hemel 5 prachtig uitgedoste mannen, gezeten op paarden met gouden teugels, de leiding namen over de Judeërs. Ze namen de Maccabeër in hun midden, beschermden hem met hun wapens en zorgden ervoor dat hij niet gewond raakte. Op de vijanden schoten ze bliksemschichten af, waardoor ze verblind werden en in grote verwarring raakten. In de strijd werden 20.500 man voetvolk en 600 ruiters gedood. Timotheus zelf vluchtte naar een zeer sterke vesting, Gezer genaamd, waarover Gereas het bevel voerde. De groep van de Maccabeër belegerde in een opgewekte stemming 4 dagen lang de vesting, terwijl de belegerden, in blind vertrouwen op de sterkte van de stad, godslasteringen en andere ergerlijke taal uitten. Bij het aanbreken van de 5e dag bestormden 20 jongelingen van de Maccabeër, brandend van woede over de godslasteringen, onverschrokken en verbeten de muur en sloegen iedereen neer die op hun weg kwam. Anderen deden een aanval op de bezetters, legden het vuur aan de torens en staken opgestapeld hout in brand, zodat de godslasteraars levend verteerd werden door de vlammen. Ze sloegen de poorten stuk en lieten de rest van het leger naar binnen trekken en de stad bezetten. Timotheus, die zich in een zekere put verborgen hield, doodde ze, evenals zijn broers Gereas en Apollophanes. Na deze krijgsdaden prezen ze met lof en dankliederen de Heer, die Israël weldaden bewezen had en hun de overwinning had geschonken.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 38. Lysias, de voogd en bloedverwant van de koning, die met het bestuur van het rijk belast was, was zeer ontstemd over het verloop van de gebeurtenissen in Judea. Hij bracht ongeveer 80.000 man voetvolk en heel zijn ruiterij bijeen en trok, heel kort na wat hierboven verteld is, op tegen de Joden met de bedoeling om van Jeruzalem een Griekse stad te maken en om de tempel op dezelfde wijze als de heiligdommen van de andere naties te belasten en het hoge priesterschap jaarlijks te verkopen aan de meest biedende. Daarbij hield hij volstrekt geen rekening met de macht van God, maar had hij het volste vertrouwen in zijn duizenden ruiters en zijn 80 olifanten. Hij viel Judea binnen, trok naar Betsur, een versterkte plaats, ongeveer 5 stadien van Jeruzalem verwijderd, en belegerde het. Toen de groep van de Maccabeër vernam dat Lysias de vestingen had belegerd, smeekte ze tezamen met het volk met zuchten en tranen de Heer dat hij zijn goede engel zou zenden om Israël te redden. Daarop greep de Maccabeër als eerste naar de wapens en spoorde de anderen aan om met hem het gevaar te trotseren en hun broeders te helpen. Vol moed braken ze samen op. Ze waren nog niet ver van Jeruzalem toen ze een in het wit geklede ruiter zagen die met een gouden zwaard en schild zwaaide en zich aan hun hoofd stelde. Eenstemmig prezen ze toen de barmhartige God. Ze voelden zich zo sterk dat ze in staat waren om niet alleen mensen, maar ook de wildste dieren neer te slaan en ijzeren muren omver te lopen. In slagorde trokken ze op, vergezeld van de hemelse bondgenoot die de barmhartigheid van de Heer hun had gegeven. Als leeuwen stormden ze op de vijand af, sloegen 11.000 man voetvolk en 1.600 ruiters neer en dreven de overigen op de vlucht. Het merendeel van degenen die zich wisten te redden was gewond en naakt. Ook Lysias zelf vluchtte in schande weg om zich te kunnen redden. Maar Lysias was geen onverstandig man. Hij dacht na over de nederlaag die hij geleden had en begreep dat de Hebreeën onoverwinnelijk waren omdat de machtige God hun bondgenoot was. Hij stuurde dus afgezanten om ze over te halen om vrede met hen te sluiten en beloofde dat hij elke billijke voorwaarde zou aanvaarden. Met dat doel zou hij ook druk uitoefenen op de koning om hun vriend te worden. De Maccabeër stemde met alle voorstellen van Lysias in, omdat hij dacht dat dat in hun belang was. Van zijn kant willigde de koning alle Joodse eisen in die de Maccabeër schriftelijk aan Lysias had voorgelegd. De brief van Lysias aan de Judeërs luidde als volgt. Lysias aan de Joodse gemeenschap, heil. Uw afgevaardigden, Johannes en Absalom, hebben het door u ondertekende stuk aan mij overhandigd en me verzocht de dingen die erin vermeld worden toe te staan. De punten waarvan de koning op de hoogte gebracht moest worden, heb ik hem meegedeeld en wat aanvaardbaar was, heeft hij ingewilligd. Als u volhardt in uw welwillende houding met betrekking tot de belangen

woord aan hun belangen kunnen wijden. Nadat mijn vader onder de goden is opgenomen, hebben we vernomen dat de Judeërs er niet in toestemmen tot de Griekse zeden over te gaan, zoals mijn vader dat van hen gevraagd heeft, maar dat ze aan hun eigen levenswijze de voorkeur geven en daarom om de erkenning van hun wet verzoeken. Omdat het ons verlangen is dat ook deze natie ongestoord zijn leven kan leiden, bepalen we dat de tempel aan hen wordt teruggegeven en dat ze hun leven kunnen inrichten volgens de zeden van hun voorvaderen. U doet er dus goed aan hun dit te laten weten en hun de hand te reiken. Na kennisneming van ons besluit zullen ze zich weer vol goede moed en met plezier wijden aan de behartiging van hun eigen belangen. De brief van de koning aan het volk luidde als volgt. Koning Antiochus aan de raad van de oudsten en de overige Judeërs. Heil. Als het u goed gaat, zijn onze wensen vervuld. We zijn zelf goed gezond. Menelaus heeft ons in kennis gesteld van uw verlangen om u weer aan uw eigen belangen te wijden. Daarom krijgen zij die voor de 30e Xanticus naar hun huis terugkeren, de verzekering dat de Joden hun eigen spijswetten en voorschriften mogen volgen zoals vroeger. Geen van hen zal op welke manier dan ook worden lastiggevallen vanwege zijn vroegere tekortkomingen. Tegelijkertijd zend ik Menelaus naar u toe die u zal geruststellen. Vaarwel. In het jaar 148, de 15e dag van de maand Xanticus. Ook de Romeinen stuurden naar de Joden een brief met de volgende inhoud. Quintus Memmius en Titus Manius, gezanten van de Romeinen, aan het volk van de Judeërs. Heil. We gaan akkoord met hetgeen Lysias, de bloedverwant van de koning, u heeft toegestaan. Maar u moet nader overleg plegen over de zaken die hij gemeend heeft aan de koning te moeten voorleggen en ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen, dan kunnen wij op passende wijze voor uw belangen opkomen, want we zijn op weg naar Antiochië. Zend daarom met spoed enkele personen om ons van uw zienswijze op de hoogte te stellen. Gezondheid. In het jaar 148, de 25e dag van de maand Xanticus.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We willen tijdens dit uur, waarop we worden uitgenodigd om ons met een biddend hart tot de Heer te richten, willen wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor alle intenties die u wenst toe te vertrouwen aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we samen hebben gebeden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Beste luisteraars in de reeks Heilige Getuigen. De lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. We hebben al gezegd dat de levensduur van de Ayate-vezels ongeveer 20 jaar is. En toch vertoont de tilma na 450 jaar nog altijd niet het minste teken van verval. Zijn kleuren blijven even helder en fris als toen ze getoond werden aan de verwonderde blik van bisschop Zumarraga. En dit ondanks het feit dat het de heilige beeltenis gedurende meer dan een eeuw onbeschermd door glas in een vochtige, tochtige kapel heeft gehangen ter grootte van een woonkamer, waar ze rechtstreeks blootgesteld was aan onophoudelijke rook en wierook, verbrand reukwerk en tienduizenden votiefkaarsen die daaronder stonden te branden. Brandende was werkt, zoals bekend, uitzonderlijk vernietigend, omdat hij corroderende koolwaterstof in ionisatie en roet bevat. Deze pollutievormen samen zouden de beeltenis in zo'n kleine ruimte zwart moeten gemaakt hebben. We moeten maar alleen denken aan de zwart berookte rots van de grot in Lourdes, die openstaat aan de wind om zich de pollutie voor te stellen waaraan de heilige beeltenis gedurende al die jaren bloot stond. Toch bewaarde ze tot verbazing van iedereen haar oorspronkelijke schoonheid en betoverende frisheid. Professor Philip Callahan, een biofysicus aan de Universiteit van Florida, die de hemelse beeltenis in 1979 bestudeerde, die schreef in zijn rapport dat hij eens meer dan 600 microwatt ultraviolet licht gemeten heeft van één votiefkaars. Vermenigvuldig dit getal met honderdduizenden of meer aantal kaarsen en we hebben een ondraaglijke omgeving voor gelijk welk schilderij. Overdaad aan ultraviolet licht, schreef hij, verbleekt spoedig de meeste kleuren, zowel organisch als niet-organisch, vooral de blauwachtige. Maar de heilige beeltenis blijkt onverwoestbaar te zijn, alsof ze immuun was voor de meest schadelijke gevolgen van menselijke mishandeling. Tijdens de jaren toen ze onbeschermd in de vochtige stenen kapel van Tepeyac hing, werd ze bijvoorbeeld door miljoenen liefhebbende handen aangeraakt. Hetzelfde onophoudelijk aandringende contact van verering dat de rots van de grot in Lourdes gladgeschuurd heeft. Mannen raakten ze aan met hun zwaard, vrouwen met hun sieraden, anderen gedreven door vurigheid omhelsden ze en grepen daarbij het delicate materiaal met hun handen vast en liefkoosden het alsof het een levend iets was. Talloze zieke personen legden de tilma om hun zieke of vervormde lichamen en vele extra ijverige trokken ongezien draden uit het kledingstuk om ze te gebruiken als onbetaalbare reliquieën. Zelfs nadat de heilige beeltenis achter een beschermende glazen scherm was geplaatst, werd dat laatste dikwijls verwijderd om te voldoen aan de onophoudelijke smeekbeden van duizenden vurige, devote mensen die daarnaar verlangden ze nog eens aan te raken. In 1753 berichtte Miguel Cabrera dat hij bij één gelegenheid gezien heeft hoe de tilma op 2 uur tijd 500 keren werd aangeraakt met verschillende voorwerpen. De buitengewone broosheid van de tilma wordt onmiddellijk duidelijk uit de ene katoendraad beneden het midden ervan die de twee delen van Ayate, samenhoudt. Deze broze draad, verklaarde Cabrera, weerstaat en heeft gedurende meer dan 2 eeuwen weerstand geboden aan de natuurlijke wet van de zwaartekracht en het gewicht van de twee stukken die hij samenhoudt en die op hun beurt gemaakt zijn uit zwaarder en ruwer materiaal. De omgeving van Tepeyac was en is nog altijd verre van ideaal voor de bewaring van bijna elk kunstwerk. De streek is blootgesteld aan winden die dikwijls geladen zijn met vocht of stof. De niet gedraineerde moerassen die Mexico City omgaven verspreiden een corroderende vochtigheid die zich in alles invrat, van weefsels tot steen en cement.
Dat deze alles indringende, vernietigende invloed zou weerstaan worden door de frele Tilma alleen, merkte pater Lee op, is reden tot terechte bewondering. En het hoogtepunt van dit wonder is de bewaring van de delicate kleuren in hal, hun rijke frisheid. De weerstand biedende krachten van de heilige beeldenis hebben meer dan één rationalist het hoofd doen buigen voor het klaarblijkelijk bovennatuurlijke waarmee hij werd geconfronteerd. In 1976 bijvoorbeeld vroeg een agnostische architect genaamd Ramirez Vasquez, die aangezocht was om een ontwerp te maken voor de nieuwe basiliek, de toestemming om de heilige beeldenis te onderzoeken. Hij deed het zo grondig dat hij katholiek werd. En dan het hoofdstukje Een bom ontploft onder de beeldenis. Een ander feit dat wijst op de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeldenis is de onverklaarbare bewaring gedurende de talrijke rampen die haar in de loop der eeuwen bedreigd hebben. In 1791 stortte een werkman die de goud- en zilveren lijst rond de beeldenis schoonmaakte er per ongeluk een fles salpeterzuur over uit. In plaats van het delicate weefsel te vernielen, liet het zuur tot grote opluchting van de werkman slechts een nauwelijks te onderscheiden watervlekje op het materiaal na. Een nog dramatischere bescherming kreeg de heilige beeltenis gedurende de hevige vervolging van de kerk in Mexico in de 20er jaren onder het bewind van de despoot Plutarco Calles. Kerken werden gesloten, veel priesters gemarteld, inbegrepen de heilige pater Miguel Pro, die voor het vuurpeloton vier, terwijl hij uitriep: lang leve Christus koning. Maar het regime durfde het geliefde heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe niet sluiten, uit vrees voor een onberekenbare weerslag. In plaats daarvan besloten ze tot de duivelse strategie te proberen het hart van het geloof uit het Mexicaanse volk te rukken. Op 14 november 1921 werd een krachtige tijdbom verborgen in een vaas met bloemen die onder de heilige beeltenis werd geplaatst. Om 10:30 gedurende de hoogmis ontplofte de bom met een reusachtige knal, rukte marmer, metselwerk aan stukken en versplinterde de prachtige brandglasramen van de basiliek. Een zwaar ijzer kruis dat op het verroeste altaar stond werd geplooid. Dat kan u zien op een foto op deze bladzijde. Als boetseerklei. Maar toen de wolk van stof en rook was weggetrokken, ontsnapte kreten van verwondering. En die verwondering was er, en geruststelling aan de celebrant en de gelovigen van wie niemand ernstig gewond was. De kostbare beeltenis was volledig onaangeroerd. En het dunne beschermende glas was zelfs niet gebroken, alsof een onzichtbare hand de monsterachtige ontploffing had afgeweerd. Nadat de vervolgingen opgehouden hadden, werd de hemelse portret achter kogelvrij glas geplaatst en werd een speciale kapel van ererstel aan het heilig sacrament geopend om deze en andere gewelddaden gepleegd tijdens het bewind van Calles weer goed te maken. Het verwrongen ijzeren kruis werd in een glazen kast gezet die in de nabijheid werd geplaatst om de bedevaders te herinneren aan de verbazingwekkende bescherming die de heilige beeltenis kreeg bij die verschrikkelijke ontploffing. Onze lieve vrouw is zeer geliefd in de basiliek van Guadalupe, zegt Henry F. Unger. Maar haar zoon is beslist niet vergeten. De onophoudelijke stroom van Mexicanen die de kapel van ererstel bezoeken, getuigt hiervoor. Als gevolg van het kwaad begaan in de reusachtige basiliek van Mexico City, toen Onze Lieve Vrouw de voornaamste bedoeling van een booswicht overleefde, is nu een glorierijke kapel van ererstel ontstaan om troost te brengen aan de Eucharistische Heer en wel in de buurt van de plaats waar Juan Diego voor het eerst de gezegende maagd ontmoette. Straks lezen we verder over de bovennatuurlijke oorsprong van de beeltenis.

De bovennatuurlijke oorsprong van de beeltenis. Door in de eeuwen is de heilige beeltenis het voorwerp geweest van gedetailleerde onderzoekingen, grondige studies door experten op het gebied van de kunst en door wetenschapslui met het doel na te gaan of er een natuurlijke verklaring voor het ontstaan ervan mogelijk is. Maar elk onderzoek tot op heden uitgevoerd, zowel met de microscoop, infraroodstralen of met computergestuurde fotografie, heeft op haar bovennatuurlijke oorsprong gewezen. Infraroodfotografie is, zoals we zullen zien, bijzonder onthullend, omdat ze de penseelstreken kan ontdekken, geschilderde retouches kan onthullen en wat van bijzonder belang is, de eventuele voorafgaandelijke tekening onder de verflaag kan blootleggen. Een manier van werken die op bijna alle schilderijen te vinden is. In 1936 werd een Duits professor, die in Mexico woonde, Fritz Hahn, door zijn regering uitgenodigd de Olympische Spelen in Berlijn bij te wonen. Juist voor hij naar Europa vertrok, gaf dokter Ernesto Palanyes hem twee vezels van de heilige beeltenis, een rode en een gele, die hij op zijn beurt gekregen had van Don Feliciano Echavarria, een priester van de basiliek, voor de reliquieënverzameling van de bisschop. Samen met de twee vezels nam professor Hahn ook een aanbevelingsbrief mee voor Marcellina Junco, rustend professor in de organische scheikunde aan de Nationale Universiteit van Mexico. Gericht aan de Duitse Nobelprijswinnaar voor scheikunde Richard Kuhn, directeur van de afdeling scheikunde aan het Keizer Wilhelm Instituut in Heidelberg. Kuhn onderzocht de vezels met zijn gewone grondigheid en legde toen een ongelooflijke verklaring af. Er was geen kleurstof van welke soort dan ook in de vezels. De stoffen gebruikt om voor te brengen wat op kleur leek, waren aan de wetenschap onbekend. Vermits ze niet van dierlijke, plantaardige of minerale oorsprong waren. Het gebruik van synthetische kleurstoffen kon uitgesloten worden, vermits die pas 3 eeuwen later na het ontstaan van de heilige beeltenis waren ontwikkeld. De veronderstelling dat de heilige beeltenis een schilderij was, werd nog eens ontkracht in 1946, toen een microscopisch onderzoek aan het licht bracht dat er geen penseelstreken aanwezig waren. Er was evenmin enig spoor van handtekening van een kunstenaar die zoals gebruikelijk in de rechter benedenhoek zou moeten staan. In 1954 en nog eens in 1966 ondernam de Mexicaanse professor Francisco Camps Ribera een grondige studie van de heilige beeltenis. En hij kwam tot hetzelfde besluit. Als nu het portret geen schilderij was, wat was het dan? Zijn materiële samenstelling moet iets bepaalbaars zijn, vermits het waarneembaar en tastbaar was. Maar als het van bovennatuurlijke oorsprong was, hoe kon het dan geëvalueerd worden in termen van natuurwetenschap? In de ogen van de beeltenis zijn personen weerspiegeld. Reeds in 1929 legde de beroepsfotograaf Alfonso González verschillende keren de heilige beeltenis op de gevoelige plaat vast. Hij was verbaasd bij de ontdekking van wat een menselijk gelaat bleek te zijn in de ogen van onze lieve vrouw. Zijn bevindingen werden vertrouwelijk gehouden omdat ze een nader onderzoek vergden. Maar de implicaties van deze ontdekking maakten nooit enig echte indruk op de autoriteiten en de zaak werd geclasseerd en vergeten. Op 29 mei 1951 onderzocht een tekenaar, genaamd J. Carlos Salinas Chavas, een grote foto van het gelaat van de heilige beeltenis onder een sterk vergrootglas. Toen zijn vergrootglas het rechteroog bereikte, ontdekte de tekenaar tot zijn verbazing het gelaat van een gebaarde man. En dit verschijnsel deed de aartsbisschop van Mexico City, Luis Marie Martinez, ertoe besluiten een speciale onderzoekscommissie te installeren. De ontdekking werd bevestigd op 11 december 1955 openbaar gemaakt samen met de dramatische ontdekking dat het menselijk gelaat in het oog van onze lieve vrouw beslist identiek was aan een schilderij dat bij het leven van Juan Diego gemaakt was.
In de daaropvolgende maand juli onderzochten twee oculisten, de Javier Troello Bueno en Rafael Torrifa Lavoignet, de ogen van de heilige beeltenis van dichtbij, oorspronkelijk zonder vergrootglas. En sommige details verwonderden me, vooral de lichtreflexen, zei Lavoignet tegen broeder Bruno Bonnet-Aimard. Dan onderzocht de dokter de ogen van met een krachtig vergrootglas. Ik wist dat een menselijke buste ontdekt was in de ogen van de beeltenis van Guadalupe, bekende hij aan broeder Bruno. Ik observeerde met de grootste oplettendheid en inderdaad merkte ik dat een menselijke buste te zien was op het hoornvlies van beide ogen. Ik keek eerst in het rechteroog en dan in het linker. Verwonderd achtte ik het nodig het feit te onderzoeken door middel van wetenschappelijke procedees. Op 23 juli 1956 ondernam dokter Lavoignet een minutieus onderzoek van de ogen met een oogspiegel op het hoornvlies van de ogen, zegt hij aan broeder Bruno, is een menselijke buste te zien. Dat zie je ook op een foto in het boek Het Wonder van Guadalupe. De vervorming en de plaats van het optisch beeld zijn identiek aan wat in een normaal menselijk oog te zien is. Als het licht van een oogspiegel gericht wordt op een menselijk oog, ziet men een lichtreflex op de buitenste cirkel daarvan. Wanneer men deze lichtreflex volgt en de lenzen van de oogspiegel op een passende manier verandert, is het mogelijk het beeld achter in het oog te krijgen. Door het licht van de oogspiegel op de pupil van het beeld van de Heilige Maagd te richten, verschijnt dezelfde lichtreflex. Als gevolg van deze reflex licht de pupil op een diffuse wijze en geeft de indruk van een hol relief. Deze reflex is onmogelijk te verkrijgen op een vlak oppervlak en daarboven één dat ondoorzichtig is als dat in een portret. Daarna onderzocht ik met de lichtspiegel de ogen van verscheidene schilderijen, geschilderd zowel met olieverf als met waterverf en die van de foto's. In geen daarvan, allemaal van verschillende personen, was ook maar de minste reflex te zien. Terwijl de ogen van de Heilige Maagd van Guadalupe de indruk van leven geven. Om dit fascinerend relaas verder te zetten, kunnen we niet beter doen dan de woorden van broeder Bruno zelf aanhalen. Het ziet er allemaal uit alsof een lichtstraal de oogholte binnendrong en er de oogbol vulde, zodat die van binnenuit een diffuus licht uitstraalde. Ik deed het experiment zelf met een oogspiegel. Het bronskleurige lichtbruine oog van de Heilige Maagd ligt op en op het oppervlak ervan verschijnt zeer duidelijk zichtbaar een menselijke buste. Het hoofd ervan is driekwart geneigd naar de rechterzijde van de Heilige Maagd en licht voorovergebogen. De borstkas is omraamd en verlengd door een beweging van de armen die naar voren gericht zijn als om iets te tonen. Het leek allemaal alsof op het ogenblik dat de foto ontstond een man die tegenover de Heilige Maagd stond en weerspiegeld is in de hoornhuid van haar oog zelf mee gefotografeerd werd op deze indirecte manier. Er is meer, ging hij verder. Het beeld van de buste vertoont een vervorming die conform is aan de wetten van zo'n weerspiegeling in werkelijkheid. Een andere geneesheer, dokter Javier Troello Bueno, nam het waar. Als we een vierkant stuk papier nemen en dat voor het oog plaatsen, zei hij tegen broeder Bruno in 1979, stellen we vast dat het hoornvlies niet vlak is en ook niet bolvormig. Want de teweeggebrachte beeldvorming staat in functie van de plaats op de hoornhuid waarop ze weerspiegeld wordt. Verder, als het papier op een zekere afstand gehouden wordt, wordt het eveneens weerspiegeld in de tegenovergestelde hoek van het andere oog. Dat wil zeggen, als een beeld weerspiegeld wordt in de buitenste regio van het rechteroog, zal het gereflecteerd worden in de binnenste regio van het linkeroog. Dit experiment wordt in onze beeldenis bewaarheid in omgekeerde voorwaarden. Het silhouet van dezelfde gebaarde man wordt weerspiegeld in de neusregio van het rechteroog en verschijnt ook in de wangkant van het linkeroog.
De vervorming van het gereflecteerd beeld is nog meer opvallend. Het is volstrekt in overeenstemming met de wetten van de bolvormigheid van het hoornvlies.

0: zoals een voor opname klaarstaande kleurfilm. Zoals te voorspellen was, veroorzaakte het nieuws een verbazingwekkende schok in Mexico. Het mysterie lag daar open voor iedereen die zich de moeite getroostte het te onderzoeken. De vervorming en de asymmetrie van de twee afbeeldingen stemden precies overeen met de wetten van de optica. Bij gevolg voorkwam dat elke verklaring alsof de toeschouwer het slachtoffer zou zijn van een persoonlijke indruk, ofwel toevallig ofwel door het stof veroorzaakt. Het was alsof de Tilma van Juan Diego een belichte kleurenfilm geweest was die de Heilige Maagd gefotografeerd had. Zij het dan onzichtbaar voor het menselijk oog. Op het ogenblik zelf dat hij in haar ogen weerspiegeld werd. Een ongelooflijk feit dat gedurende meer dan 400 jaar verborgen was geweest. En dat uiteindelijk ontdekt en bevestigd was door de moderne wetenschap. Deze buitengewone bevindingen werden in 1962 gevolgd door een andere opzienbarende ontdekking. Dr. Walich, oogspecialist, en zijn echtgenote Isabelle, opticienne, onderzochten een foto van de heilige beeltenis die 25 maal vergroot was. En vonden niet alleen nog twee andere gezichten die weerspiegeld werden in de ogen, maar toen ze de wetten van weerspiegeling in convexe spiegels toepasten, slaagden ze erin de precieze omstandigheden te reconstrueren, waaronder het hemelse portret ontstond. De hoornhuid werkt als een convexe spiegel met een radius van ongeveer 7,5 mm, die licht verschilt van persoon tot persoon, verklaarde dokter Walich in een verslag uit september 1963. Onze schoonzoon Edward Gebhardt heeft een ervaring op het gebied van fotografische technieken en stelde twee manieren voor om de reproductie te maken. De eerste was het oog fotograferen van op korte afstand om zo een duidelijk weerspiegeling te krijgen van de mensen die voor het oog stonden. En de tweede methode bestond erin een persoon van op afstand van verscheidene meters te fotograferen. Daarna deze foto te vergroten tot het oog het hele beeld vulde. Daarna de weerspiegeling te bestuderen van de mensen die voor de persoon stonden wiens oog gefotografeerd was. We besloten de foto's te maken volgens de eerste methode, ging hij verder. Met een camera speciaal gebouwd om close-ups te maken, namen we foto's van onze familie, zo opgesteld als we dachten dat de aanwezige personen stonden op het ogenblik dat de weerspiegeling in de ogen van onze lieve vrouw werd vastgelegd. En daar zijn foto's van in het boek. Onze dochter Mary poseerde als onze lieve vrouw en het was haar oog dat werd gefotografeerd. Mijn vrouw, ikzelf en onze dochter Carol namen plaats voor Mary en onze afbeeldingen verschijnen op de hoornhuid van haar oog, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's. Op het tijdstip dat Juan Diego aan de bisschop zijn bloemen aanbood, was onze lieve vrouw in feite aanwezig, maar verkoos onzichtbaar te blijven. In plaats daarvan, met het doel een zichtbaar en blijvend teken van haar aanwezigheid te geven, verkoos ze op de tilma van Juan Diego een authentiek portret van zichzelf te drukken, terwijl ze het gebeuren in het oog hield. Het portret is in elk geval volledig, tot zelfs de weerspiegeling in haar oog van Juan Diego en de twee andere mensen die naast hem staan en van iemand die blijkbaar over zijn schouder kijkt. Het blijkt uit de houding van Diego en de andere twee dat ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van onze lieve vrouw. De twee schijnen naar Juan Diego te kijken en hij, mogen we aannemen, kijkt naar de bisschop. Het is van belang te weten dat aan weerspiegelingen op het hoornvlies geen wetenschappelijk onderzoek werd gewijd, tot baron von Helmholtz ze behandelde in een uitgebreide studie over het oog, gepubliceerd in de 1880er jaren. Aangezien het onmogelijk was ze vast te leggen voor de uitvinding van de camera, krijgen we te maken met een wetenschappelijk onverklaarbaar verschijnsel. Namelijk, wie kon ze gekend en gebruikt hebben in 1531? Het verslag van dokter Walich ging verder. Er is veel gezegd in betrekking tot het feit dat de eerste vergrotingen van de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe alleen gemaakt werden van het rechteroog. Waar de beeldvorming van een individu zou worden weerspiegeld, worden in beide ogen, zouden er kunnen, en in feite zijn er omstandigheden die verhinderen dat ze aan elkaar gelijk zijn. Er zouden zelfs nog grotere verschillen tussen de weerspiegelingen in de twee ogen van de heilige beeltenis zijn, te wijten aan de samenstelling van de stof, zoals afwijking in het weven, onvolmaaktheden van het doek zelf, enzovoort. Om praktische redenen werden de weerspiegeling in het rechteroog gebruikt, omdat ze meer uitgesproken is dan die in het linkeroog. Dr. Valich toonde zich erkentelijk voor de medewerking van een indrukwekkend aantal gerenommeerde specialisten bij dit technisch moeilijk experiment. Onder hen waren Dr. Francis Avignon, een praktiserend oogspecialist en voormalig docent in de praktische optica en optometrie aan de Universiteit van Columbia. Edward Gebhardt, een televisie-ingenieur bij de Nationale Omroep die de foto's nam. Michael Valich, dokter in de scheikunde, zijn zoon. En dokter Alexander Valich, zijn broer en oogspecialist. Wijlen dokter Noyes, specialist in de oogheelkunde en voormalig docent in de optische wetenschappen aan de Columbia Universiteit in New York. Dokter Glenn Frey, dokter in fysica, belast met de optische onderzoekingen voor de regering van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dokter Italo Manelli, professor in fysica en hoofd van de afdeling fysica aan de Universiteit van Pisa in Italië en de echtgenote van dokter Valich, licentiate en, zoals we opgemerkt hebben, een ervaren opticienne. Kort na de ontdekking van dit alles werd de tweede figuur, weerspiegeld in de ogen van Onze Lieve Vrouw, geïdentificeerd als die van Juan González, de tolk die naast Juan Diego stond toen die de tilma opende voor bisschop Zumárraga. Deze identificatie was mogelijk dankzij de ontdekking in 1960 van een lang verloren gewaandschilderij dat het mirakel afbeeldde van de dode man die tot leven werd gewekt. Dit schilderij dat rond 1533 werd gemaakt door drie artiesten die persoonlijk gekend waren met de hoofdfiguren van het gebeuren rond Guadalupe en die daarom in staat waren hun trekken nauwkeurig weer te geven, werd ontdekt achter het altaar van de oude kerk uit 1622, toen die in 1960 hersteld werd. Deze ontdekking was belangrijk uit meer dan één oogpunt, omdat in Mexico de veronderstelling de ronde had gedaan dat de drie afbeeldingen in het oog van Onze Lieve Vrouw allemaal die van Juan Diego waren, en waarbij de derde afbeelding omgekeerd stond in overeenstemming met de wet van Purkinje-Sanson over de fysische optica. Dat de tweede afbeelding in het rechteroog van Onze Lieve Vrouw een sterke overeenkomst vertoont met Juan González wordt onmiddellijk duidelijk als men ze bekijkt met een sterk vergrootglas. De derde afbeelding, alhoewel zeer onduidelijk, herinnert sterk aan de figuur van bisschop Ramírez y Fuenical, van wie we zeker weten dat hij op dit ogenblik in de kamer aanwezig was. Het aan het licht komen van het bestaan van dat schilderij precies op dat ogenblik had een bijzondere betekenis, stelde dokter Valich vast. Het was of het een onderdeel vormde van een plan om het portret van Onze Lieve Vrouw aan al diegenen die in onze tijd leven voor te stellen als een wetenschappelijk erkend bovennatuurlijk verschijnsel. Toen het bestuderen van de weerspiegelingen in de ogen van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in haar beeltenis in 1962 werd voortgezet, leverde de ontdekking van de schilderij uit 1533 twee jaren vroeger een betrouwbaar middel tot identificatie. Dr. Valich bevestigde dat het derde portret een sterke gelijkenis vertoont met bisschop Ramírez y Fuenlial, die juist tot algemene administrator van Mexico was benoemd. Deze onthulling vult de andere ontdekkingen van wetenschappelijke aard aan, besloot dokter Valich, die op frappante wijze de woorden bevestigen van de personen die honderden jaren geleden leefden, de historici. namelijk dat de heilige beeltenis werkelijk een portret uit de hemel is. In een brief gericht tot de schrijver van dit boek, gedateerd op 6 december 1979, verklaarde dokter Valich: "We hadden een zekere mate van voldoening door het schilderij van Miguel Cabrera, Mexico's grootste koloniale schilder, maakten we van het tafereel toen de heilige beeltenis ontstond, schilderij dat de drie personen toont in zowat dezelfde positie als die waarop ze weerspiegeld zijn in de ogen van onze lieve vrouw. Dit schilderij werd gemaakt rond 1750, wat aantoont dat er een sterke traditie moet bestaan hebben over de omstandigheden waarin het heilige beeltenis ontstond. Het bedoelde schilderij hangt op dit ogenblik in de oude basiliek van Guadalupe en toont bisschop Zumárraga, die tegenover Juan Diego staat, Juan González en bisschop Fuenleal. Onze lieve vrouw moet daarom aanwezig geweest zijn en onmiddellijk achter bisschop Zumárraga gestaan hebben, met haar gelaat gekeerd naar de drie mannen die voor hem stonden en wier beeld is weerspiegeld in haar ogen. Een verbazingwekkende schikking van de voorzienigheid die vier eeuwen later in een tijd van ongeloof de ontdekking door de wetenschap zou mogelijk maken." Tot zover vandaag de lectuur uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw kerkelijk document, namelijk de encycliek Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Over de verhouding van geloof en reden. De paus begint met de volgende inleiding. Ken jezelf. Zowel in het oosten als ook in het avondland kan men een weg traceren die in de loop van de eeuwen de mensheid in toenemende mate tot de ontmoeting en het gesprek met de waarheid geleid heeft. Een weg die zich, anders kon het immers niet, binnen de horizon van het zelfbewustzijn van de menselijke persoon heeft ontvouwen. Hoe meer de mens de werkelijkheid en de wereld leert kennen, des te beter leert hij zichzelf kennen in zijn onvergelijkelijkheid, terwijl bij hem steeds indringender de vraag naar de betekenis van de dingen en van zijn eigen bestaan opkomt. Alles wat zich als voorwerp van onze kennis voordoet, wordt aldus zelf een deel van ons leven. Op de architraaf van de tempel van Delphi was de vermanende oproep uitgehouden: ken jezelf. Als getuigenis van een fundamentele waarheid die als minste regel door iedere mens moet worden aangenomen, die zich binnen de schepping juist als mens wil onderscheiden doordat hij zichzelf kent. Overigens toont ons een eerste blik op de geschiedenis van de oudheid duidelijk dat in verscheidene streken van de aarde, met heel verschillende culturen, op hetzelfde ogenblik dezelfde grondvragen opdoken, die de gang van het menselijke bestaan karakteriseren. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Waarom is er het kwade? Wat zal er na dit leven zijn? Deze vragen bevinden zich in de heilige geschriften van Israël, maar ze duiken ook op in de Veda's en ook de Avesta. We vinden ze in de geschriften van Confucius en Lao Tse, als ook in de verkondiging van Tirthankara en bij Boeddha. Ze verschijnen ook in de gedichten van Homerus en in de tragedies van Euripides en Sophocles, als ook in de wijsgerige traktaten van Plato en Aristoteles. Het zijn vragen die hun gemeenschappelijke oorsprong hebben in de zoektocht naar zin, die de mens sedert de vroegste tijden in de ziel beroert. En van het antwoord op deze vragen hangt inderdaad de richting af die het bestaan zal stempelen. De kerk is geen vreemdeling op deze zoektocht. En kan dat ook helemaal niet zijn. Sinds de paasdag waarop zij de laatste waarheid over het leven van de mens als geschenk heeft ontvangen, is zij tot pelgrim op de straten van de wereld geworden, om te verkondigen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, zoals wij horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Onder de verschillende diensten die zij de mensheid aan te bieden heeft, is er één die haar verantwoordelijkheid op heel bijzondere wijze doet blijken. De dienst
aan de waarheid. Deze zending maakt enerzijds de gelovige gemeenschap tot deelhebber aan het gemeenschappelijke streven dat de mensheid volbrengt om de waarheid te bereiken. Anderzijds legt zij haar de verplichting op zich te bekommeren om de verkondiging van de verworven zekerheden. Dit echter in het besef dat iedere verworven waarheid steeds slechts een etappe is op de weg naar die volledige waarheid, die in de laatste openbaring van God zal worden onthuld. Zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 12. Thans kijken wij in een spiegel en zien slechts raadselachtige omtrekken. Dan echter zien wij van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik onvolmaakt, dan echter zal ik door en door kennen. De mens bezit veel mogelijkheden om de vooruitgang in de kennis van de waarheid te bevorderen. En zo zijn bestaan steeds menselijker te maken. Daaronder blinkt de filosofie uit, die er onmiddellijk toe bijdraagt de vraag naar de zin van het leven te stellen en het antwoord daarop te ontwerpen. Zo vormt zij een van de voornaamste opgaven van de mensheid. Naar haar Griekse afleiding betekent het woord filosofie liefde voor de wijsheid. Het ontstaan en de ontwikkeling van de wijsbegeerte valt inderdaad juist in de tijd toen de mens begonnen is vragen te stellen over oorzaak en doel van de dingen. Ze laat op verschillende wijzen en in diverse vormen zien dat het streven naar de waarheid tot de natuur van de mens hoort. Het is een eigenschap die zijn verstand is aangeboren. Naar de betekenis van de dingen te vragen. Ook wanneer de in de loop der tijden gegeven antwoorden zich voegen in een perspectief dat duidelijk maakt dat de verschillende culturen waarin de mens leeft elkaar aanvullen. Het feit dat de wijsbegeerte een sterke invloed had op de vorming en ontwikkeling van de culturen van het avondland mag ons niet blind maken voor de invloed die ze op de bestaansvoorstellingen waaruit de Oriënt leeft, heeft uitgeoefend. Ieder volk bezit immers zijn eigen oerwijsheid, die er als echte culturele rijkdom naar streeft, zich ook in puur wijsgerige vormen uit te drukken en tot rijpheid te komen. Hoezeer dat het geval is, bewijst de omstandigheid dat een tot in onze dagen aanwezige grondvorm van wijsgerige kennis zelfs aanwijsbaar is in de postulaten die de verschillende nationale en internationale wetgevingen inspireren bij de regeling van het maatschappelijk leven. Er moet echter beklemtoond worden dat hierachter één enkel begrip verschillende betekenissen schuilgaan. Daarom blijkt een verklarende uiteenzetting nodig. Aangespoord door het streven de laatste waarheid over het bestaan te ontdekken, probeert de mens die universele kennis te verwerven die hem in staat stelt zichzelf beter te begrijpen en vooruit te komen in zijn zelfverwerkelijking. De fundamentele kennis komt voort uit de verwondering,
die bij hem opkomt door de beschouwing van de schepping. De mens wordt door verbazing gegrepen, zodra hij ontdekt dat hij deel is van de wereld en in betrekking met anderen staat die op hem lijken en wier lot hij deelt. Hier begint de weg die hem dan zal leiden tot de ontdekking van steeds nieuwe horizonten van kennis. Zonder de verwondering zou de mens vervallen in de monotonie van de herhaling. En zeer spoedig zou hij niet meer werkelijk als persoon kunnen bestaan. Het aan de menselijke geest eigen vermogen tot speculatief denken leidt door zijn wijsgerige werk tot de ontwikkeling van een vorm van streng denken en aldus door de logische consequentie van de uitspraken en de organische eenheid van hun inhoud tot de opbouw van een systematische kennis. Dankzij dit proces werden in verschillende culturele omstandigheden en in verschillende perioden resultaten behaald die tot de uitwerking van echte denksystemen hebben geleid. Daardoor was men in de loop van de geschiedenis steeds weer blootgesteld aan de verleiding om één enkele stroming gelijk te stellen met het complete wijsgerige denken. Heel duidelijk treedt in deze gevallen echter een zekere wijsgerige hoogmoed op, die er aanspraak op maakt de uit zijn eigen perspectief voortkomende onvolmaakte visie tot de alomvattende duiding van de werkelijkheid te maken. Feitelijk moet elk filosofisch systeem, ook als het zonder enige instrumentalisering in zijn volheid wordt erkend, voorrang geven aan het wijsgerige denken waaruit het voortkomt en dat het loyaal moet dienen. Zo is het mogelijk om ondanks de veranderingen van de tijd en de vooruitgang van de kennis een kern van filosofische inzichten te erkennen, die in de geschiedenis van het denken steeds aanwezig zijn. Zo denkt men, om een enkel voorbeeld te noemen, aan de beginselen van de non-contradictie, van de doelgerichtheid, van de oorzakelijkheid en ook aan de opvatting van de persoon als vrij en verstandelijk begaafd subject en aan zijn vermogen om God, de waarheid en het goede te kennen. Verder denkt men ook aan enkele morele principes die algemeen gedeeld worden. Deze en andere thema's geven aan dat er afgezien van de onderscheiden denkrichtingen een geheel van kennis bestaat, waarin men zoiets als een geestelijk erfgoed van de mensheid kan zien. Net alsof we ons voor een impliciete wijsbegeerte bevinden, op grond waarvan iedereen zich ervan bewust is, deze beginselen, zij het in onduidelijke, niet doordachte vorm, te bezitten. Deze kennis zou, juist omdat zij op enigerlei wijze door allen gedeeld wordt, een soort referentiepunt van de verschillende wijsgerige scholen moeten zijn. Wanneer de rede in staat is de eerste en algemene beginselen van het zijn te vatten en te formuleren en daarop op juiste wijze consequente, logische en ethische conclusies te ontwikkelen,
dan mag zij een rechte reden of, zoals de antieke denkers haar noemden, orthos logos, recta ratio heten. De kerk van haar kant moet de inzet van de reden om doelen te bereiken, die het menselijk bestaan steeds waardiger maken, wel erkennen. Want zij ziet in de wijsbegeerte de weg om fundamentele waarheden te leren kennen die de existentie van de mens betreffen. Tegelijkertijd beschouwt zij de wijsbegeerte als onontbeerlijke hulp om het begrip van het geloof te verdiepen en om de waarheid van het evangelie aan allen die haar nog niet kennen mee te delen. Aansluitend aan soortgelijke initiatieven van mijn voorgangers wil ook ik daarom de blik richten op dit bijzondere werk van de rede. Daartoe noopt mij de waarneming dat vooral in onze tijd het zoeken naar de laatste waarheid vaak vertroebeld lijkt. De moderne filosofie heeft zonder twijfel de grote verdienste dat zij de aandacht op de mens heeft geconcentreerd. Daaruit heeft een met steeds meer vragen belaste rede haar streven naar steeds meer en steeds diepere kennis verder ontwikkeld. Zo werden complexe denksystemen opgebouwd, die op de verschillende kennisterreinen vruchten hebben voortgebracht, omdat ze de ontplooiing van cultuur en geschiedenis bevorderden. De antropologie, de logica, de natuurwetenschappen, de geschiedenis, de taal, in zekere zin het totaal van de kennis werd daarin betrokken. De positieve resultaten die behaald werden, mogen echter niet leiden tot een voorbijzien aan het feit dat dezelfde rede, bezig met eenzijdige onderzoeken naar de mens als subject, vergeten schijnt dat deze mens er ook altijd toe geroepen is zich tot de waarheid te richten die boven hem uitstijgt. Zonder betrekking tot deze waarheid blijft een ieder afhankelijk van eigen goeddunken en zijn status als persoon wordt tenslotte volgens pragmatische, ten diepste op empirische gegevens berustende criteria beoordeeld in de valse overtuiging dat alles door de techniek beheerst moet worden. Zo kwam het dat de rede, in plaats van de menselijke oriëntatie op de waarheid zo goed mogelijk te verwoorden, onder de last van de vele kennis zich over zichzelf heeft gebogen en steeds minder in staat was de blik omhoog te heffen om het avontuur aan te gaan tot de waarheid van het zijn te komen. De moderne filosofie heeft de vraag naar het zijn verwaarloosd en haar zoeken geconcentreerd op de kennis van de mens. In plaats van gebruik te maken van de mogelijkheid die de mens heeft om de waarheid te kennen, gaf zij er de voorkeur aan de grenzen en condities daarvan te accentueren. Daaruit zijn veel vormen van agnosticisme en relativisme ontstaan, die tenslotte ertoe leiden dat het wijsgerige zoeken terechtkwam in het drijfzand van een algemeen scepticisme. In de jongste tijd hebben verschillende leerstellingen aan belang gewonnen, die zelfs die waarheden trachten te ontkrachten die de mens als zekerheid had verworven.
Een gewettigde pluraliteit van stellingnames in het denken heeft plaatsgemaakt voor een indifferent pluralisme. Dat stoelt op de opvatting dat alle stellingnames gelijkwaardig zijn. Dat is een van de meest verbreide symptomen van het huidige gebrek aan vertrouwen in de waarheid. Ook sommige Oosterse levensovertuigingen maken dit voorbehoud. Daarin ontzegt men namelijk aan de waarheid haar exclusieve karakter. Daarbij gaat men uit van de opvatting dat de waarheid in verschillende, ja, zelfs elkaar tegensprekende leerstellingen tegelijkertijd optreedt. Binnen dit raam is alles teruggebracht tot mening. Men heeft de indruk van een beweging die zich als een golf naar boven en naar beneden beweegt. Terwijl het wijsgerig denken er enerzijds in geslaagd is om op de weg te komen die het steeds dichter bij de menselijke existentie en haar uitdrukkingsvormen brengt, werkt het er anderzijds aan om existentiële, hermeneutische of linguistische zienswijzen te ontwikkelen, die niet ingaan op de radicale vraag naar de waarheid van het leven als persoon, van het zijn en van God. Dientengevolge zijn bij moderne mensen, en dat niet enkel bij enkele filosofen, houdingen van een wijdverbreid wantrouwen tegenover het geweldige menselijke vermogen tot kennis ontstaan. Met valse bescheidenheid stelt men zich tevreden met voorlopige deelwaarheden, zonder zelfs nog maar te proberen om radicale vragen over de zin en de grondoorzaak van het menselijke, persoonlijke en maatschappelijke leven te stellen. De hoop om van de wijsbegeerte definitieve antwoorden op deze vragen te krijgen is dus verdwenen. Zeker van haar competentie als draagster van de openbaring van Jezus Christus, wil de kerk nu de noodzaak van het nadenken over de waarheid opnieuw bekrachtigen. Daarom heb ik besloten mij zowel tot de medebroeders in het bisschopsambt te wenden, met wie ik de zending deel openlijk de waarheid te verkondigen, zoals weer klinkt in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, vers 2. Als tot de theologen en filosofen, wier taak het onderzoek naar de verschillende aspecten van de waarheid is, alsook tot alle mensen die op zoek zijn. Ik wil hen laten delen in enige overwegingen met betrekking tot de weg die tot de ware wijsheid voert, opdat ieder die de liefde voor haar in het hart draagt, de juiste weg kan inslaan om haar te bereiken en om in haar rust te vinden, in zijn inspanningen en geestelijke vreugde. De drang tot dit initiatief is voor mij vooral het door het Tweede Vaticaans Concilie geformuleerde inzicht dat de bisschoppen getuigen van de goddelijke en katholieke waarheid zijn. Getuigen van de waarheid is dus een taak die aan ons bisschoppen is opgedragen. Daarvan kunnen wij niet afzien zonder het ambt dat wij hebben ontvangen te verwaarlozen. Door een nieuwe bekrachtiging van de geloofswaarheid kunnen we aan de mens van onze tijd weer echt vertrouwen geven in zijn kenvermogens en aan de wijsbegeerte een uitdaging bieden
opdat zij haar volle waardigheid herkrijgen en ontplooien kan. Nog een ander motief noopte mij deze overwegingen te formuleren. In de encycliek Veritatis Splendor heb ik enkele fundamentele waarheden van de katholieke leer in herinnering gebracht, die in de huidige context het risico lopen vervalst of ontkend te worden. Met het voorliggende schrijven wil ik nu die gedachten verder ontwikkelen en daarbij de aandacht juist op het thema waarheid en op haar grondslag in relatie tot het geloof concentreren. Want men kan niet ontkennen dat onze tijd met zijn snelle en ingrijpende veranderingen vooral de jonge generaties, aan wie de toekomst toebehoort en van wie zij afhangt, blootstelt aan het gevoel dat ze zonder echte referentiepunten zijn. De behoefte aan een fundament waarop het bestaan van ieder afzonderlijk en van de samenleving kan worden gebouwd, wordt vooral dan indringend duidelijk, wanneer men moest vaststellen hoe versnipperd het aanbod is dat het vergankelijke tot waarde verheft, waarbij de mogelijkheid om te komen tot de ware betekenis van het bestaan wordt weggemoffeld. Zo komt het dat velen hun leven voortslepen tot bijna aan de rand van de afgrond, zonder te weten waar ze eigenlijk heen gaan. En dat hangt ook samen met het feit dat degenen wier roeping het was om de vrucht van hun denken in culturele vormen uit te drukken, de blik van de waarheid hebben afgewend en aan onmiddellijk succes de voorkeur hebben gegeven, boven de inspanning van het geduldige zoeken naar wat de moeite waard is om te leven. De wijsbegeerte, die de grote verantwoordelijkheid heeft om vorm te geven aan het denken en aan de cultuur door steeds te wijzen op het zoeken naar de waarheid, moet met alle kracht haar oorspronkelijke roeping herwinnen. Daarom heb ik niet enkel de behoefte gevoeld, maar het ook als mijn plicht beschouwd mij over dit thema uit te spreken, opdat de mensheid op de drempel van het derde millennium van de christelijke tijdrekening zich duidelijker bewust wordt van de geweldige mogelijkheden die zij heeft ontvangen en zich met nieuwe moed inzet voor de verwezenlijking van het heilsplan waarin haar geschiedenis is ingebed.

Hoofdstuk 1. De openbaring van Gods wijsheid. Jezus, die de Vader openbaart. Aan al het denken van de kerk ligt het besef ten grondslag dat zij de draagster is van een boodschap die haar oorsprong in God zelf heeft, verwijzend naar de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 4, versen 1 tot 2. De kennis die zij de mens aanbiedt, komt niet uit haar eigen denken voort, al was het nog zo verheven, maar uit het gelovig luisteren naar Gods woord. Zoals ook staat in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 2, vers 13. Aan het begin van ons leven als gelovigen staat een unieke ontmoeting, die het openbaar worden van een eeuwig verborgen, maar nu onthuld geheim markeert. God heeft in zijn goedheid en wijsheid besloten zichzelf te openbaren en het geheim van zijn wil bekend te maken. Dat de mensen door Christus, het vlees geworden woord, in de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader en deelachtig worden aan de goddelijke natuur. Opnieuw verwijzing naar de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 7, de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16, versen 25 tot 26, en de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, vers 9. Daarbij gaat het om een volledig onverschuldigd initiatief dat van God uitgaat om de mensheid te bereiken en te redden. Als bron van liefde wil God zich laten kennen. En de kennis die de mens van hem heeft, brengt alle andere ware kennis over de zin van zijn eigen bestaan tot de voltooiing, waartoe zijn verstand kan komen. Met een bijna woordelijke overname van de door de dogmatische constitutie Dei Filius van het Eerste Vaticaans Concilie gepresenteerde leer en met inachtneming van de door het Concilie van Trente voorgelegde principes heeft de constitutie Dei Verbum van Vaticanum II de tocht van het geloofsinzicht Intelligentia Fidei door de eeuwen voortgezet, terwijl het nadacht over de openbaring in het licht van de Bijbelse leer en van de hele traditie van de kerkvaders. De concilievaders van Vaticanum I hadden de nadruk gelegd op het bovennatuurlijke karakter van Gods openbaring. De rationalistische kritiek die destijds op grond van wijdverbreide valse stellingen tegen het geloof naar voren werd gebracht, betrof de ontkenning van alle kennis die niet voortkwam uit de natuurlijke vermogens van het verstand. Deze situatie had het concilie verplicht tot de nadrukkelijke vaststelling dat er buiten de kennis van het menselijke verstand, dat krachtens zijn natuur de schepper kan ontdekken, een kennis bestaat die eigen is aan het geloof. Deze kennis is de uitdrukking van een waarheid die stoelt op het feit van de zich openbarende God zelf. Een waarheid die zeker is, omdat God nog bedriegt,
nog bedriegen wil. Het Eerste Vaticaans Concilie leert dus dat de waarheid die verkregen is door wijsgerig denken en de waarheid van de openbaring nog zich met elkaar vermengen, nog elkaar overbodig maken. Er bestaat een tweevoudige orde van kennis. Niet alleen onderscheiden in hun vertrekpunt, maar ook in hun object. Ten aanzien van de bron, omdat we in de ene kennen door het natuurlijke verstand, in de andere door het goddelijk geloof, ten aanzien van het object, omdat er naast die dingen die het natuurlijke verstand kan bereiken, geheimen voorgelegd worden die in God verborgen zijn, en die, als ze niet door God geopenbaard waren, niet bekend zouden kunnen worden. Het geloof dat stoelt op Gods getuigenis en dat de bovennatuurlijke hulp van de genade geniet, is inderdaad van een andere orde dan de wijsgerige kennis. Want deze steunt op de zintuigelijke waarneming, op de ervaring, en beweegt zich alleen in het licht van de reden. De wijsbegeerte en de wetenschappen dwalen rond door het gebied van het natuurlijke verstand, terwijl het geloof, door God verlicht en geleid, in de heilsboodschap de volheid van de genade en waarheid erkent, die God in de geschiedenis definitief door zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Het zijn achtereenvolgens verwijzingen allen uit onder meer het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14, en hoofdstuk 5, versen 31 tot 32, als ook een verwijzing naar de eerste brief van de Heilige Apostel Johannes, hoofdstuk 5, vers 9. De concilievaders van Vaticanum II hebben de blik vast op de openbarende Jezus gericht en daarbij het heilskarakter van Gods openbaring in de geschiedenis aangegeven. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Verwijzingen naar de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 15. De eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 17. Het boek Exodus, hoofdstuk 33, vers 11. Het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, versen 14 tot en met 15, en tot slot de profeet Baruch, hoofdstuk 3, vers 38. We hernemen even. Door deze openbaring spreekt dus de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde de mensen aan als zijn vrienden en gaat met hen om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Deze bedeling van de openbaring geschiedt door daden en woorden die innerlijk met elkaar verbonden zijn, zodat de werken door God in de heilsgeschiedenis verricht, de leer en de werkelijkheden
die door de woorden worden betekend, tonen en bevestigen, en de woorden de werken verkondigen en het geheim dat daarin vervat ligt in het licht stellen. Door deze openbaring verschijnt ons in Christus, die tegelijk de middelaar en de volheid van de gehele openbaring is, de meest innerlijke waarheid. Zo is de openbaring ingebed in tijd en geschiedenis. Ja, de menswording van Jezus Christus geschiedt, zoals staat in de brief aan de Galaten, in de volheid van de tijd. Hoofdstuk 4, vers 4. 2000 jaren na die gebeurtenis zie ik het als mijn plicht nadrukkelijk naar voren te brengen dat in het christendom aan de tijd een fundamentele betekenis toekomt. Want in de tijd treedt het hele werk van de schepping en de verlossing aan het licht. En bovenal wordt zichtbaar dat wij door de menswording van de Zoon van God reeds nu de toekomstige voleinding van de tijden beleven en daarop vooruitlopen. Verwijzing naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 2. De waarheid die God aan de mens over zichzelf en over zijn leven heeft gegeven, is daarom ingebed in tijd en geschiedenis. En zij is eens voor altijd in het mysterie van Jezus van Nazareth verkondigd. En dat zegt de Constitutie Dei Verbum welsprekend. Citaat. Na echter vele malen en op velerlei wijze gesproken te hebben door de profeten, heeft God nu op het einde der tijden tot ons gesproken door de Zoon. Want hij heeft zijn Zoon gezonden, het eeuwige woord namelijk dat alle mensen verlicht, opdat deze onder de mensen zou wonen en hun het meest innige van God zou doen kennen. Jezus Christus dus, het vlees geworden woord, als mens tot de mensen gezonden, spreekt Gods eigen woorden en volbrengt het heilswerk dat de Vader hem te doen gegeven heeft. Hij dus die zegt, wie mij ziet, ziet de Vader, vervult de openbaring, brengt haar tot voltooiing en bekrachtigt haar met goddelijk getuigenis.

0: 10 vers 4 en op het einde uiteindelijk ook nog hoofdstuk 14 vers 9. De geschiedenis wordt zo voor het volk van God een weg die moet worden gegaan, zodat de geopenbaarde waarheid, dankzij het onophoudelijke werken van de Heilige Geest, haar inhoud volledig tot uitdrukking kan brengen. Dat leert opnieuw de Constitutie Dei Verbum, wanneer ze vaststelt, citaat, de kerk streeft in de loop der eeuwen onafgebroken naar de volheid van de goddelijke waarheid, totdat in haar Gods woorden in vervulling gaan. Einde citaat. De geschiedenis wordt aldus tot de plaats waar wij Gods handelen voor de mensheid kunnen vaststellen. Hij bereikt ons in hetgeen voor ons het vertrouwdste is en gemakkelijk verifieerbaar, omdat het om onze dagelijkse omgeving gaat, zonder welke wij onszelf niet zouden kunnen begrijpen. De menswording van God laat ons de eeuwige en definitieve synthese voltrokken zien worden, die de menselijke geest zich vanuit zichzelf niet eens had kunnen voorstellen. Het eeuwige treedt binnen in de tijd. Het geheel verbergt zich in een fragment. God neemt de gedaante van een mens aan. De in de openbaring van Christus tot uitdrukking gekomen waarheid is aldus niet meer opgesloten in een nauw, begrensd, territoriaal en cultureel gebied, maar opent zich voor iedere man en iedere vrouw die haar als het absoluut ware woord wil aannemen, om het bestaan zin te geven. Nu hebben alle mensen in Christus toegang tot de Vader. Door zijn dood en zijn verrijzenis heeft Hij het goddelijk leven geschonken, dat de eerste Adam had afgewezen. Met deze openbaring wordt de mens de laatste waarheid over zijn leven en over het lot der geschiedenis aangeboden. Alleen in het mysterie van het mens geworden woord ligt het mysterie van de mens op, stelt de Constitutie Gaudium et Spes vast. Buiten dit zicht blijft het geheim van de menselijke persoon een onoplosbaar raadsel. Waar anders dan in het licht dat afstraalt van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, zou de mens het antwoord kunnen zoeken op zulke dramatische kwesties als die van de pijn, het lijden van onschuldigen en de dood. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Fides et Ratio, over de verhouding van geloof en rede, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan wij verder met het tweede deeltje van het eerste hoofdstuk, het verstand voor het mysterie. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux, onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie, er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan Onze Lieve Vrouw samen met

0: Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Panneu op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezing en dienst op deze zaterdag 5 september, zaterdag in de 22e week door het jaar, waarop wij ook de heilige Teresa van Calcutta, maagd, mogen gedenken. Agnes Gongsa Boyaksu werd geboren te Skopje op 26 augustus 1910, trad in 1929 met eerbiediging van haar missionaire roeping in bij de congregatie van de zusters van Loreto, voordat zij naar India werd gezonden. Op 10 september 1946 deed zij de belofte Christus te dienen in de armste der armen, om vervolgens na 2 jaar haar apostolaat te beginnen onder het volk en de laagste bevolkingsklasse en de congregaties te stichten van zowel vrouwelijke als mannelijke missionarissen van liefde. Terwijl ze de smartelijke innerlijke duisternis sereen aanvaarde, liet ze in sterke mate de overwinning van het licht van Christus zien, totdat ze zich op 5 september 1997 te Calcutta gelovig overgaf aan de eeuwige rust. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 980. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in 3 personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed, vervul met liefde ons gemoed, dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn, opdat wij zingen tot uw eer in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Wonderwerken deed de Heer alleen, eeuwig is zijn genade. Dank de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade. Dankt de God aller goden, want eeuwig is zijn genade. Dank de Heer aller Heren, want eeuwig is zijn genade. Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade. De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade. Hij maakte de grote hemel lichten, want eeuwig is zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderwerken deed de Heer alleen. Eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijten deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veilig erdoor, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn, want eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen, want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood, want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade. Og, de heerser van Bazan, want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dank dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veel geliefde, ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap, verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten, en zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan uw dienst. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Doe uw best om spoedig bij mij te komen. Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft mij in de steek gelaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië. Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me. Ga Marcus halen en breng hem met u mee. Ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als gij komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen. En ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Neem ook gij u voor hem in acht, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Allen hebben mij in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. Zo werd ik verlost uit de muil van de leeuw. En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huisgezin van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trophimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Doe uw best nog voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Lenus, Claudia en alle broeders groeten u. De Heer zij met uw geest. De genade zij met u allen.

Verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas. Weerleg, berisp, bemoedig. Geef uw onderricht met groot geduld. Blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw lijden. Doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan uw dienst. Weerleg, berisp, bemoedig. Geef uw onderricht met groot geduld.

uit de geschriften van de heilige Therese van Calcutta, brief aan pater Joseph Neuner, verzonden rond het jaar 1960. In Loreto, pater, was ik heel gelukkig. Ik denk zelfs de gelukkigste zuster. Toen kwam de roeping. De vraag van onze Heer kwam rechtstreeks. De stem was duidelijk en vol overtuiging. Telkens opnieuw kwam zijn vraag in 1946. Ik wist dat hij het was. Angst en vreselijke gevoelens. Bang dat ik werd misleid. Maar aangezien ik altijd in

eenheid van die 6 maanden zijn maar al te snel voorbij gegaan. En toen begon het werk in december 1948. Nu, pater, sinds 49 of 50, ervaar ik dit vreselijke gevoel van verlies, deze onnoemelijke duisternis, deze eenzaamheid, dit voortdurende verlangen naar God dat me diep in mijn hart die pijn geeft. De duisternis is zodanig dat ik werkelijk niet kan zien, nog met mijn geest, nog met mijn verstand. De plaats van God in mijn ziel is leeg. God is niet in mij. Wanneer de pijn van het verlangen zo groot is, verlang en verlang ik alleen maar naar God. En dan voel ik, Hij wil mij niet, Hij is er niet. Hemel, zielen, waarom zijn dit alleen maar woorden die niets voor mij betekenen? Mijn eigen leven lijkt zo tegenstrijdig. Ik help zieken om waarheen te gaan. Waarom dit alles? Waar is de ziel in mijn eigen wezen? God wil me niet. Soms hoor ik alleen maar mijn eigen hart uitschreeuwen, mijn God. En iets anders komt er niet. De marteling en pijn kan ik niet uitleggen. Vanaf mijn kinderjaren heb ik een zeer tedere liefde voor Jezus in het Heilig Sacrament gehad. Maar ook die is verdwenen. Ik voel niets als ik bij Jezus ben, en toch zou ik de Heilige Communie voor niets ter wereld willen missen. Pater, u ziet de tegenstrijdigheid in mijn leven. Ik verlang naar God, ik wil van Hem houden, veel van Hem houden, alleen leven uit liefde voor Hem, alleen maar liefhebben, en toch is er alleen maar pijn, verlangen en geen liefde. Jaren geleden, nu ongeveer 17 jaar, wilde ik God iets heel moois geven. Ik verplichtte mezelf, op straffe van doodzonde, om Hem niets te weigeren. Sindsdien heb ik me aan deze belofte gehouden. En als de duisternis soms erg donker is en ik op het punt sta om nee tegen God te zeggen, trekt de gedachte aan die belofte me omhoog. Ik wil alleen God in mijn leven. Het werk is echt en alleen van Hem. Hij heeft me gevraagd. Hij heeft me gezegd wat ik moest doen. Hij leidde elke stap, stuurt elke beweging die ik maak, legt me woorden in de mond, laat me de weg leren aan de zusters. Hij is dat allemaal en Hij is alles in mij. Daarom, als de wereld mij prijst, raakt het mijn ziel echt niet, zelfs niet oppervlakkig. Wat het werk betreft, ben ik ervan overtuigd dat het geheel en al het zijne is. Vroeger kon ik urenlang voor onze Heer doorbrengen, van Hem houdend, met Hem pratend. En nu gaat zelfs mediteren niet zoals het hoort. Er is niets dan mijn God. En zelfs dat komt soms niet eens. Toch blijft ergens diep in mijn hart dat verlangen naar God door de duisternis heen breken. Als ik buiten ben tijdens het werk, of als ik mensen ontmoet, is er een aanwezigheid van iemand die heel dichtbij leeft, in mijn diepste binnenste. Ik weet niet wat dit is, maar heel vaak, zelfs elke dag, neemt die liefde in mij voor God echt toe. Ik merk dat ik onbewust de meest vreemde blijken van liefde aan Jezus vertel. Pater, ik heb mijn hart voor u geopend. Leer mij om van God te houden. Leer mij om veel van Hem te houden. Ik ben niet geleerd. Ik weet niet veel over de dingen van God. Ik wil van God houden zoals en wat Hij voor mij is, mijn Vader. Mijn hart, ziel en lichaam behoren alleen toe aan God, die het kind van zijn liefde heeft weggegooid als ongewenst. En hiertoe, Pater, heb ik dat besluit genomen in deze retrette, om tot zijn beschikking te staan. Laat Hij met mij doen wat Hij wil, zoals Hij wil, zolang Hij wil. Als mijn duisternis licht is voor een of andere ziel, zelfs al is het niets voor niemand, ben ik volmaakt gelukkig om Gods bloem op het veld te zijn.

Ik heb mijn zielsbeminde gezocht. Ik heb hem gezocht, maar niet gevonden. Ik heb hem geroepen, maar hij antwoordde niet. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe. Verlaat u op hem, hij zal ervoor zorgen. Ik heb mijn zielsbeminde gezocht. Ik zal opstaan en de stad doorkruisen, op pleinen en straten zoeken naar mijn zielsbeminde. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe. Verlaat u op hem, hij zal ervoor zorgen. Laat ons bidden. God, die de heilige maagd Teresa hebt geroepen om met buitengewone liefde voor de armsten der armen te beantwoorden aan de liefde van uw zoon, die dorst leed op het kruis, wij vragen u op haar voorspraak, laat ons in onze broeders en zusters die gebukt gaan onder lijden, Christus dienen, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria. Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen u voor uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. Zonder erbij na te denken begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat dan ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. Maximus, zijn slaaf Achilles en zijn trouwe vriend Titus raken verzeild in de kelders van het Colosseum en komen een bende op het spoor. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, waarbij ze Junia ontmoeten. Ondertussen proberen ze te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Een spannend avontuur in het oude Rome rond 300 na Christus, waarin vriendschap en moed centraal staan. De auteur Sophie de Mullenheim is een veelgeprezen Franse auteur van talrijke bestsellers voor kinderen en jongeren, die in meerdere talen verschenen zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. Het boek begint met een proloog. Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind, ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. Ga, Junia, herhaalde Cornelius, je bent vrij. Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur, zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. Doe open, of ik zal... Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: Wat kan ik voor je doen? De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. Vuile christen, zei de soldaat, je weet heel goed waarom ik hier ben. Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: Doorzoek alles. De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. Het is niet nodig om alles te plunderen, zei Cornelius na een paar minuten rustig. Ik ben het die je moet hebben. De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. Had ik je toestemming gegeven om te spreken? Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar en hij was aan het bidden. Wat doe je? Donderde de kapitein. Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan. Wat doe je? Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs. Doe afstand van je geloof, riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord. Zweer het af! Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar. Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden, fluisterde de kapitein met honingzoete stem. Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: Ik geloof. De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging. Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Toen begonnen ze hem nog harder te slaan.
Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee. Meester Cornelius! Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht! Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen. Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen. In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen zonder dat soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden.

We lezen het eerste hoofdstuk, Slechte voortekenen. Toen Titus bij zijn vrienden kwam staan, keek hij somber. Is er iets mis? Vroeg Maximus. De voortekenen zijn niet goed. Grijnzend keek Maximus in de richting van de man met wie zijn vriend net gesproken had. De toga van de man was gerafeld, zijn sandalen versleten, zijn vingernagels vuil, zijn baard warrig en zijn haar onverzorgd. Ongelooflijk, zei Maximus tegen zijn vriend. Je bent zo slim. Hoe kun je je dan zo laten misleiden door die bedrieger? Iets verderop telde de man met een tevreden glimlach zijn munten

haalde zijn schouders op en aaide peinzend zijn kleine aapje Dux, dat op zijn schouder zat. Je begrijpt er niets van, bromde hij toen. Zoals veel Romeinen was Titus bijgelovig. Na zijn geboorte rammelden zijn ouders met belletjes in zijn buurt om kwade geesten te verjagen. 'S Ochtends stapte hij nooit met zijn linkervoet het huis uit. Als iemand onheilspellende woorden uitsprak, spuugde hij 3 keer op de grond. Nou, antwoordde Maximus, ik hoop dat het je eetlust niet heeft verminderd, want ik ben in elk geval geen spook of geest, en ik heb honger als een paard. Naast hem stond zijn slaaf Achilles, die instemmend knikte. Hij en Titus volgden Maximus toen hij recht op een straatverkoper afliep, die zijn kleine kraampje tegen de menigte probeerde te beschermen. Als een onoplettende voorbijganger de grote, dampende ketel zou omstoten die op een houten onderstel balanceerde, zouden zijn verdiensten van die dag in rook opgaan. Het was zonder twijfel het drukste moment van de dag. Je zou bijna denken dat de hele wereld hier op het Forum Romanum was. Het was lawaaierig en het stonk vreselijk. Mensen duwden tegen elkaar, probeerden voor te dringen en stonden op elkaar stenen. Straatverkopers probeerden schreeuwend hun koopwaar aan te prijzen. Gedroogd fruit, klein wild dat net gevangen was, knoflookbrood, vis, worstjes die dropen van het vet en verse groenten en vruchten. Maar ook allerlei spullen als olielampen en goedkoop aardewerk. Je kon van alles vinden op het Forum. Soms zelfs acrobaten, dierentrainers en bedrieglijke zieners die mensen maar wat graag hun geld aftroggelden. Een paar worstjes en wat van je stoofpot alsjeblieft, zei Maximus tegen de man. Hij kende hem goed. De verkoper haalde de deksel van de ketel en doopte zijn lepel erin. De sterke geur van kikkererwten en vlees rees op. De beste kok van het Forum, riep Maximus toen hij zijn dampende kom aanpakte. Hij pakte ook wat brood dat ingewreven was met knoflook. Nadat Titus en Achilles hun bestelling hadden geplaatst, betaalde Maximus de rekening. Bedankt, Maximus, zei de verkoper met een buiging. Mogen Jupiter en alle goden je familie zegenen. Maximus boog ook. Ik zal de kommen terugbrengen, zei hij terwijl hij wegliep. We ontvluchten de menigte even. Het is hier zo benauwd. Als het iemand anders geweest was, had de koopman dat niet toegestaan. Vele klanten maakten misbruik van de drukte door zijn kommen te stelen, hoe gebarsten ze ook waren. Maar hij kende de zoon van senator, Julius Claudius, al jaren. Het was een eerlijk joch. Hij kon hem vertrouwen. En zelfs als Maximus vergat zijn eigendommen terug te brengen, wist hij waar hij de vader van de jongen kon vinden om zijn geld terug te vragen. Julius Claudius was een rechtvaardig man. Hij betaalde altijd zonder te klagen wat hij verschuldigd was. En meer nog, hij was schul. De senator wist hoe moeilijk het voor de armen was om in Rome de kost te verdienen. Hij hielp iedereen die hem om hulp vroeg. De 3 jongens hadden een relatief rustige plek gevonden in de schaduw van een zuilengang. En niet zomaar één. Het was een zuilengang van het Colosseum, het grootste en mooiste amfitheater in Rome. Ze gingen met hun rug tegen de grote toegangspoort zitten. Meteen klauterde Dux van Titus' schouder af om een stukje brood te stelen. Hey Dux, riep Titus, geef terug! Maar het aapje keek zijn baasje alleen maar met glinsterende ogen aan. Hij klom een paar meter verder omhoog om in alle rust van zijn buit te genieten. Wat een schurk is die aap, en dan te bedenken dat ik ooit nog geloofde dat ik hem de baas zou worden. Titus' vader handelde in wilde dieren en was in de hele stad bekend. Vorig jaar had hij Titus voor zijn 13e verjaardag een aapje gegeven. De jongen had hem meteen Dux genoemd, wat generaal betekent. Het leek hem namelijk leuk om een legerofficier commando's te kunnen geven.
maar het liep niet helemaal zoals

Wacht, Dux deed zijn naam eer aan, want hij was het die de commando's gaf. Hij was ongehoorzaam, ondeugend, gulzig en een dief. Maar Titus en hij waren onafscheidelijk. Waar Titus ook heen ging, zijn aapje ging op zijn schouder met hem mee. Laten we even stilstaan bij de drie vrienden, terwijl ze hun lunch opeten in de schaduw van het Colosseum. De grootste en sterkste, bijna een reus vergeleken met de andere twee, was Achilles. Hij kwam uit Numibië in Noord-Afrika, waar hij gedwongen was om de slavernij in te gaan. Hij had een donkere huid, zwarte krullen en diep donkere ogen. Hij wist zijn leeftijd niet precies, maar gokte dat hij 16 of 17 was. Het enige wat hij over zijn geboorte wist, was dat hij ter wereld kwam op de dag dat zijn vader een leeuw had gedood. Daarom werd hij Achilles genoemd, want in zijn moedertaal, het Berbers, betekent dat jonge leeuw. Achilles was pas een paar maanden in dienst bij Maximus. Hij was een cadeau geweest voor Maximus' 15e verjaardag, zijn eerste slaaf. Maar inmiddels was hij ook zijn beste vriend geworden. Hij was loyaal, betrouwbaar, onverstoorbaar en ontzettend sterk. Achilles was qua uiterlijk de complete tegenpool van Maximus, die er heel anders uitzag dan zijn naam deed vermoeden. Als baby was Maximus groot en mollig geweest en vol energie. Wat een kracht zit er in hem, riepen de vrouwen die bij zijn geboorte hielpen. Dus noemde zijn trotse vader hem Maximus. Zijn zoon zou een bijzondere jongen worden. Maar Maximus verloor zijn babyvet al snel en bleef achter in de groei. Hij was nogal klein en mager voor zijn leeftijd, had lichtblauwe ogen, een bleke huidskleur en zulke blonde haren dat ze bijna wit leken. Maar uiterlijke schijn bedriegt soms. Maximus was bijna nooit ziek, kon heel snel rennen, at alsof hij daarna nooit meer iets zou krijgen en was voor bijna niets bang. Hij compenseerde zijn lengte met zijn ongelooflijke energie. Een zeldzame intelligentie, waardoor hij soms een beetje verwaand overkwam. En zijn enorme honger naar avontuur. Titus zag er qua lengte en gewicht juist heel gemiddeld uit voor iemand van 14. Zijn ronde gezicht, omlijst door kastanjebruin krullend haar, straalde een grote levenslust uit. Hoewel hij bijgelovig en bangig was, had hij veel zelfvertrouwen, maar ook een kort lontje. Hij was de vlotste prater van de drie, iemand die zijn mening gaf en plannen maakte, maar te bang was om die uit te voeren. Omdat zijn vader zo beroemd was, kende hij veel mensen in Rome. Dankzij al deze contacten en zijn eigen vindingrijkheid wist hij voor bijna elk probleem wel een oplossing te bedenken. Wat me stoort aan die voorspellingen is dat ze zo vaag zijn, zei Titus, hardop denkend. Wat? Zei Maximus, die aandachtig had zitten kijken naar een wit geschminkt acrobaat die op een koord balanceerde. Ik zei dat voorspellingen altijd zo onduidelijk zijn. Zieners zijn oplichters, maar ze zijn niet dom. Wat bedoel je? Als een ziener iets te precies voorspelt, zei Maximus, loopt hij het risico dat het nooit zal gebeuren. Maar als hij het vaag houdt, kun je het interpreteren zoals je wilt. Maximus wees naar de koorddanser en zei, neem hem nou, misschien is hij wel je spook. Titus keek naar de man en zuchtte. Waarom kun je die voorspellingen nooit serieus nemen? Waarom zou ik? Vroeg Maximus. Titus fronste en speelde met de ronde amulet om zijn nek dat kwade geesten moest verjagen. Het was nutteloos om hier met zijn vriend over te praten, dacht hij. Ze zouden het nooit eens worden. Titus vereerde vol overgave alle Romeinse goden en raadpleegde de orakels, terwijl Maximus alleen een paar offers bracht aan de huisgoden van zijn familie. Hij vond dat meer dan genoeg. En wat de orakels betrof, die vertrouwde Maximus niet. In zijn ogen waren ze waardeloos, of erger nog,
gevaarlijk. Hij had gemerkt dat mensen hun beoordelingsvermogen verloren en de vrijheid om te doen wat ze wilden als ze te veel over de toekomst te weten wilden komen. Maximus kon zien dat zijn vriend zich zorgen maakte en hij vroeg zich af of dat verhaal over het spook soms hun hele dag zou verpesten.

Houd de dief. Plotseling schoot er een jongetje op Titus af, griste de amulet van zijn nek en maakte zich pijlsnel uit de voeten. Kom hier, gemeenrik, riep Titus terwijl hij met zijn vuist zwaaide. Achilles en Maximus sprongen overeind, lieten hun eten op de grond vallen en renden achter de jongen aan. Houd hem tegen, schreeuwde Titus naar zijn vrienden. Houd de dief, riep hij naar de mensen om hem heen. Maar zijn geroep ging verloren in het lawaai van de mensenmassa. Op dit moment van de dag gonsde het forum van het lawaai. Mensen waren druk in gesprek en maakten ruzie. De lucht was gevuld met stemmen die naar elkaar riepen, zongen en gedichten voordroegen. En natuurlijk klonk er het gekletter van potten en pannen, en af en toe viel ergens iets op de grond. In deze herrie was het onmogelijk om gesprekken te onderscheiden of te horen dat er iemand riep. Terwijl Maximus en Achilles in de menigte verdwenen, rende Titus achter hen aan en riep: Hé, wacht op mij! Hij voelde iets op zijn rug springen en naar zijn schouder klimmen. Dux was van de zuilengang geklauterd om zich bij de achtervolging aan te sluiten. De kleine dief zigzagde als een haas tussen de mensen door, maar Achilles had moeite om zich een weg te banen door de menigte. Hij botste tegen allerlei mensen aan, stootte tegen een paar stalletjes, zodat de manden met fruit rondvlogen en vanaf alle kanten werd er naar hem geschreeuwd. Achter hem kwam Maximus, die de mensen zo goed als hij kon probeerde te kalmeren. Hij raapte snel een omgevallen tafeltje op, ving een wankelende vrouw op en bood links en rechts zijn excuses aan. Ondertussen probeerde hij zijn vriend bij te houden. Titus haalde hem in, terwijl hij nog steeds naar de dief riep. Hoewel die nu al veel te ver weg was om hem te horen. Geef me mijn bulla terug, schooier! Mogen Jupiter je met de bliksem treffen! Titus was enorm gehecht aan de bulla. Hij had de amulet gekregen op de dag van zijn geboorte en hij had hem nog nooit een dag hoeven missen. De amulet was natuurlijk te groot voor hem geweest toen hij een baby was, maar zijn ouders hadden hem aan zijn kleertjes vastgepind. Titus was ervan overtuigd dat zijn sieraad hem tot nu toe had beschermd. Als hij hem verloor, zou hij de bescherming van de goden verliezen. Hij moest hem hoe dan ook terug zien te krijgen. Plotseling stopte Achilles. Hij speurde de menigte af en tuurde alle kanten op. Eén straat leidde weg van het Colosseumplein. Was de kleine dief die kant op gegaan? Of was hij teruggeglipt om zich in de mensenmassa te verstoppen? Maximus en Titus kwamen bij een vriend staan. Ben je hem kwijtgeraakt? Vroeg Titus buiten adem. Achilles gebaarde dat hij stil moest zijn en kneep zijn ogen tot spleetjes. Omdat hij langer was dan de meeste Romeinen, kon hij over de hoofden heen kijken. Hij keek alle kanten op, in de hoop iets te ontdekken. Daar is hij, zei hij, en hij wees naar mensen die opzij leken te gaan om iemand door te laten. Deze kant op. Hij sprintte weer weg en Maximus en Titus volgden zonder zelf de dief te zien. De drie jongens renden een straat in en kwamen daarna in een rustiger straatje terecht. Een kleine gestalte verdween links om een hoek. Achilles begon nog harder te rennen. Toen hij bij de hoek kwam, aarzelde hij, keek achter zich en speurde de straat voor zich af. Titus en Maximus waren er nu ook. Zij tuurden ook de straat in en zagen een paar voetgangers. Mannen, vrouwen, een oude man. Maar geen kleine dief. Dat is niet mogelijk, zei Titus. Hij ging deze kant op. Ik zag het zelf. Bij alle goden, Achilles, je had hem bijna. Het is alsof hij in het niets is verdwenen. Misschien is hij een spook, spotte Maximus. Niet grappig, Max, zei Titus. Hij heeft mijn bulla gestolen. Misschien verstopt hij zich ergens, opperde Maximus. Dat is de enige verklaring.
Een sprankje hoop lichtte op in Titus' ogen. Natuurlijk, hij verstopt zich. De straat bestond uit grote gebouwen, met deuren die overkoepeld werden door portieken die op pilaren steunden. Een geweldige verstopplaats. Titus rende naar de eerste ingang en inspecteerde die. Maar hij draaide zich al snel naar zijn vrienden en schudde zijn hoofd. Hij ging naar de tweede. Maximus en Achilles volgden hem op de voet en bleven de rest van de straat in de gaten houden. Als de dief merkte dat hij in gevaar was, zou hij vast en zeker uit zijn schuilplaats tevoorschijn komen. Dan zouden de jongens snel moeten handelen. Een eindje verder zag Achilles een ijzeren poort die Titus over het hoofd had gezien. Hij liep er naartoe en schudde eraan. Het slot ging niet open, maar de poort leek los te zitten. Dus riep hij de andere jongens. Wat is er? Vroeg Titus, terwijl hij en Maximus naar hem toe renden. Maar toen hij bij Achilles kwam, vertrok zijn gezicht van teleurstelling. Oh, dat is gewoon de ingang naar een van de tunnels, naar het Colosseum, zei hij. Het is de doorgang die mijn vader gebruikt om zijn dieren doorheen te leiden als er circus is. Maximus keek naar de tunnel die verscholen lag in de schaduwen en zei: Het is de perfecte verstopplaats. Als je een sleutel hebt, voegde Titus eraan toe. Achilles greep de poort vast en schudde er nog eens aan. Dit keer was het overduidelijk dat de spijlen aan de onderkant niet goed vastzaten. Als hij er tegenaan duwde, kon hij een opening maken die groot genoeg was om er doorheen te kruipen. Titus keek verbaasd. Maximus glimlachte. Ik denk dat het tijd is voor een bezoekje. Niet nodig, zei Titus. Er is toch niemand. En hoe verklaar je dan dat de poort op deze manier open kan? Misschien zijn de spijlen in de loop van de tijd gewoon losgeraakt. Maximus fronste bedenkelijk zijn voorhoofd. Het is daar echt een doolhof, zei Titus. We zullen niets vinden als we niet weten wat we zoeken. We zijn op zoek naar je dief. Titus raakte onbewust zijn tuniek aan, op de plek waar zijn amulet altijd hing. Zonder zijn bulla voelde hij zich bijna naakt. Maar hij kan overal in het hypogeum zijn. Het hypogeum? Titus glimlachte. Maximus was net als alle andere toeschouwers in het Colosseum. Die zagen nooit iets anders dan de stenen tribune van het amfitheater. Maar Titus kende het Colosseum op zijn duimpje. Dat zijn de kelders, legde hij uit. Daar bewaren ze de decorstukken en de kooien voor de wilde dieren. Daar maken de gladiatoren zich ook klaar. En daar wachten de gevangenen tot ze horen wat hun lot is. Het is een soort miniatuurstad onder het theater. Precies wat ik zei. Wat? De perfecte verstopplek. Titus haalde zijn schouders op. Als mijn dief daar al is, wil ik wedden dat we hem nooit zullen vinden. Nou, wat gaan we doen? Vroeg Achilles ongeduldig. Erop af, riep Maximus.

het welkomstcomité. Maximus ging op handen en knieën zitten, wurmde zich door de opening en glipte de tunnel in. Hij rilde. De lucht was ijzig, de muren vochtig. Buiten aarzelde Titus nog steeds. Weet je zeker? Achilles legde een hand op zijn schouder en duwde Titus zonder een woord te zeggen naar de grond. Dux klauterde over de poort en sprong naar Maximus toe. Nou, als de generaal het bevel geeft, mompelde Titus, dan heb ik niet echt een keus. Hij wurmde zich ook door de poort en liep de tunnel in. Achilles keek nog een laatste keer achterom de straat in, om er zeker van te zijn dat niemand hen gezien had. Daarna wurmde hij zich in allerlei bochten om door de poort te kruipen. De spijlen duwde hij weer in de goede positie. Maximus kneep zijn ogen samen en tuurde naar het einde van de tunnel. Hij zag echt helemaal niets. Hadden ze maar een lichtje? Hij draaide zich naar Titus en zei: Weet je waar we heen moeten? Titus glimlachte en rechte zijn schouders. Het gaf hem een goed gevoel dat zijn vrienden hem nodig hadden. Dit is bijna mijn tweede thuis, zei hij. We moeten eerst gewoon de tunnel volgen. Dux. Het aapje piepte en sprong op de schouder van zijn baasje. Titus aaide zijn kopje, tevreden dat hij tenminste nog een beetje gezag had over zijn huisdier. Langzaam liepen de drie vrienden door de tunnel, die steeds donkerder werd. Al snel zagen ze geen hand voor ogen. Maximus tastte naar de muur om zijn weg te vinden, maar trok snel zijn hand weer terug. De muur was koud en er sijpelde slijmerig water langs. Hij voelde de rillingen over zijn rug trekken. Voor hem probeerde Titus ook op de tast zijn weg te vinden. Hij kende deze plek goed, maar had daar in het donker niet zoveel aan. Hij was gespannen en op zijn hoede, omdat er elk moment iets op hem af kon springen. Gelukkig gaf het aapje op zijn schouder hem wat steun. Achilles was net zo onverschrokken als altijd. Maximus voelde zijn stille aanwezigheid achter zich. Plotseling veranderde de grond onder zijn voeten. De aarde maakte plaats voor een gelijkmatige stenen bestrating. We zijn er, zei Titus met een zucht van verlichting. Waar? Vroeg Maximus. In het hypogeum? Wacht. Het korte, scherpe geluid deed Maximus opschrikken. Een vonk lichtte op in het duister. Daarna nog één, en toen nog één. Het was Titus, die na de derde vonk trots een brandende lamp omhoog hield. Mijn vader bewaart hier altijd een olielamp en aanmaakmateriaal. Zijn stem echoode vreemd in de lege ruimte. Hij draaide met de lamp in het rond en de kleine vlam liet de schaduwen over de muren dansen. Vleermuizen, verstoord door het licht, schoten over de jongens heen, die instinctief in elkaar doken. Daar staan de dieren, voor ze de arena ingaan, zei Titus, veel zachter nu. Hij scheen met het licht op de houten dierenkooien die tegen de muur opgesteld stonden. Ze waren open en leeg. Wat griezelig, fluisterde Maximus. Het lijkt wel een kerker. Hij begon naar voren te lopen, maar rook toen een ontzettend smerige geur. Een mengsel van bedorven eten en opgedroogd bloed. Pah! Wat zou hier ooit kunnen leven? Achilles werd steeds ongeduldiger. Welke kant gaan we op? Vroeg hij. Titus aarzelde en zei: Laten we beginnen met het verblijf voor de gladiatoren. Dat is het dichtstbij. Ik zou me daar zelf ook voor... Voor hij zijn zin kon afmaken, liet Dux een hoge schreeuw horen. Hij sprong op de grond en verdween achter een van de deuren. Toen klonk er een gesmoord geluid. Het kwam daar vandaan, wees Achilles. Hij begon te rennen, maar kreeg de deur in zijn gezicht, zodat hij bijna zijn neus brak. Dat maakte hem woedend. Hij ramde met zijn vuist tegen de houten deur, waardoor die openging.
de jongen die achter de deur verstopt zat, schrok zich naar. Voor hij kon ontsnappen, raakte Achilles' vuist hem tegen de kin. De jongen wankelde en viel op de grond. Titus rende erheen. "Goed zo, Achilles," riep hij, "je hebt hem." Hij boog zich over de gestalte en liet het licht van de lamp over het gezicht van de jongen gaan. Zijn kin werd al blauw. "Maar dat is hem niet," zei hij vervolgens teleurgesteld. "Dit is niet mijn dief. Deze is veel ouder." Precies op dat moment vloog er een voorwerp rakelings langs zijn hoofd. Het sloeg tegen de muur, zodat er allemaal kleine scherven aardewerk rondvlogen. Achilles draaide zich meteen om en rende naar de plek waar de grote kan vandaan was gekomen. Op dat moment kwamen er 3 jongens uit de schaduwen tevoorschijn gesprongen, die Maximus en Titus aanvielen. Maximus was klein en lenig, hij ontweek hun vuisten, vocht terug en schopte zijn aanvallers tegen de schenen. Hij droeg stevige sandalen met spijkers en elke schop ontlokte zijn tegenstanders een kreet van pijn. Titus verdedigde zich door met zijn lamp voor zich uit te zwaaien. Zo vatte het haar van een van de jongens vlam en een ander brandde zijn hand. Het rook naar geroosterd varken. Intussen schreeuwde hij beledigingen en bedreigingen om zichzelf moed in te spreken. "Stelletje lafaards, hadden jullie je verstopt? Waren jullie bang? Houden jullie van stiekeme en sluwe tactieken? Ik zal jullie kennis laten maken met de krokodillen van mijn vader, als jullie doorgaan. Kom op, kom maar op. Wie van jullie wil ze als eerste ontmoeten?" Iedereen werd steeds kwaader. Dux zat op het hoofd van zijn baasje en droeg ook zijn steentje bij. Hij rolde met zijn grote ogen en ontblootte zijn vlijmscherpe hoektanden. Plotseling sprong een van de aanvallers voor Titus. Hij keek hem recht aan en met een gemene grijns blies hij de lamp uit. Titus hapte naar adem en riep: "Achilles!" Aan de andere kant van de tunnel had de Numibiër juist een aanvaller tegen de muur gedrukt. Hij wist niet hoeveel anderen er nog waren, maar hij kon hun aanwezigheid voelen. Zijn jachtinstincten stonden op scherp. Hij hoorde het kleinste geluidje, de snelle ademhaling, de naar knoflook ruikende adem, de geur van zweet. Zelfs zonder dat hij iets zag, wist hij waar degene om hem heen stonden en kon hij ze raken met zijn vuisten, terwijl hij hun klappen ontweek. "Achilles!" riep Titus weer. De Numidiër keerde zich om en haastte zich naar het geluid van de stem van zijn vriend. "Titus, Maximus!" riep hij. Ze riepen allebei om duidelijk te maken waar ergens in het duister ze waren en knielden op de grond. Hier waren ze aan gewend. Zo eindigden hun gevechten meestal. "Licht!" brulde Achilles. Hij wist niet zeker welke kant hij op moest. Titus tastte om zich heen en vond de olielamp die hij dom genoeg had laten vallen toen deze uitging. Vlak ernaast was de grond vochtig. Een deel van de olie moest eruit gemorst zijn. Titus fronste, maar greep toch de lamp. Gelukkig had hij genoeg aanmaakmateriaal meegenomen. Ineens klonk er een lange fluittoon door de gangen van het Colosseum en de aanvallers renden weg. Tegen de tijd dat Titus de lamp weer aangestoken had, was de tunnel verlaten. Zelfs degenen die op de grond terecht waren gekomen, waren weg. Hun vrienden moesten ze meegesleept hebben. Maximus was een beetje beduusd. Hij ging op de vloer zitten en wreef over zijn bonkende achterhoofd. Hij had zijn hoofd gestoten tegen de stenen muur. Titus had alleen wat blauwe plekken op zijn armen en benen. Zoals gewoonlijk was aan Achilles totaal niets te merken dat hij gevochten had. "Laten we er achteraan gaan," riep hij. "Nee, laten we weggaan," zeiden Maximus en Titus tegelijkertijd.

Het ultimatum. Sufkop, riep de bendeleider, terwijl hij de kleine dief zo hard sloeg dat deze wankelde en op de grond viel. De kolossale man boog zich dreigend over de jongen heen. Hij was indrukwekkend dik en had donkere ogen, dikke lippen en kleine oren. De jongen trok zijn knieën op en kromp ineen in het stof. Waarom heb je de bevelen genegeerd? Victor, vroeg de man met zijn vuist in de lucht, klaar om weer toe te slaan. Ik, stamelde Victor. Niet zomaar iets grijpen en wegrennen, dat heb ik duidelijk gezegd. De man gaf Victor zo'n klap dat het de jongen duizelde. Victor onderdrukte een snik en klemde zijn kaak op elkaar. Zijn ogen vulden zich met tranen. Maar hij zou niet gaan huilen. Niet nu. De bendeleider, die Fulgur werd genoemd, maakte zich groot en keek met een staalharde blik elk van de jongens aan. Ze hielden allemaal hun adem in en staarden naar hun voeten. Als je iets steelt, zorg er dan voor dat niemand het doorheeft. Begrepen? De jongens knikten zwijgend. Fulgur draaide zich om en wees naar Victor. En jij? Jij moet ze voor me vinden. Ik wil weten waar ze zijn, voor ze de kans krijgen te gaan praten. Ja, Fulgur. De baas draaide zich abrupt om en liep naar de deur. En wel, voor het avond is, bulderde hij over zijn schouder. Victor slikte. Voor vanavond. Dan had hij nog maar een paar uur. Of anders? Fulgur was gewelddadig. Een pestkop. Gewetenloos. Iemand die zijn dievenbende stevig regeerde door middel van een schrikbewind. Hij werd gevreesd, gehaat, maar ook aanbeden. Want zonder hem zouden al deze jongens al gestorven zijn. Van de honger. Of in een gevecht. Of in de gevangenis. Eén voor één had Fulgur hen van de straat geplukt en getraind om voor hem te werken. Elke dag brachten ze schatten voor hem binnen. In ruil daarvoor kregen ze eten en kleding. Hadden ze een dak boven hun hoofd en iets dat op een familie leek. Victor stond moeizaam op. Zijn wang bonsde. Hij greep de bulla nog steviger vast. Hij had hem niet losgelaten sinds hij hem van de jongen afgepakt had. Die stomme bulla, was die maar niet zo mooi geweest. Toen hij hem zag, had hij hem niet kunnen weerstaan. Nog maar kort geleden was hij Fulgur tegengekomen op straat. Hij kende nog niet al zijn regels. Tot dan toe was het hem gelukt om te overleven door kleine diefstallen zoals deze. Een beetje brood hier, een kledingstuk daar, of een munt als hij geluk had. Hij streek zijn tuniek glad in een poging er weer normaal uit te zien voor de andere jongens, die allemaal naar hem stonden te kijken. Hij bond de bulla om zijn nek en verliet de ruimte. Victor? Hij stopte en draaide zich om. Niet die kant op, waarschuwde een jongen van zijn leeftijd hem. Je mag er nooit aan die kant uit. Voor het geval er een probleem is, dan worden we gezien. En Fulgur heeft het verboden. Je moet er via de Ludus Magnus uit. De jongen zocht in de zakken van zijn tuniek en haalde er een munt uit. Hier, voor de wachter, zei hij. Zorg dat je altijd een paar munten hebt om hem af te kopen. De jongen glimlachte naar Victor. Geen zorgen, je leert het wel.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met Warlito, diaken voor de pastorale zonenzaventem. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 983.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd, de dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwikt voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht, en al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans, en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam Allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met levendige klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat jij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val, verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloeien in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Ze wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppelsdauw.
2: Zoals een nu op de velden, als drauwdruppels op het gewaas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Een rots is Hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is Hij en waarachtig.
2: Ontaarde zonen deden Hem onrecht, en slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer, Gij dwaas en onnozel volk?
2: Is Hij niet uw Vader die u heeft verwekt, die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
2: Ja, braak het uw vader. Hij zal het vertellen. Uw oudsten, ze zeggen het u.
1: Toen Hij, de Hoogste, de volkeren scheidde, de zonen van Adam hun deel gaf.
2: Toen heeft Hij de grenzen der naties bepaald, naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
2: Hij heeft hem gevonden in de woestijn, de eenzame streek van geheel en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
2: Zoals een arend die oproept tot vliegen en boven zijn jongen bleef zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.
2: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde God duldde hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb jij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zet jij, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijd u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs.
2: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen vermaardig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede.
2: Gedenken wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die leed te verduren hebben. Laten wij met aandrang tot hem bidden. Heer, laat ons groeien in liefde.
1: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in allen tot vervulling komen.
2: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u de Hemelse Vader een waardige lofprijzing aan te bieden.
2: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
2: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Christus, gij zijt de ware wijnstok, en wij zijn de ranken. Laat ons in U blijven om rijke vruchten voor te brengen en God de Vader te verheerlijken.
2: Heer, laat ons gloeien in liefde. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Heer, met hart en mond, met heel ons leven, willen wij u

0: beste luisteraars. Gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Allemaal welgekomen, ook alle luisteraars van Radio Maria die de Eucharistie meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Goed om ons te verzamelen in gebed zoals Maria het verlangt. Om tijd te nemen om bij haar te zijn, ook om Jezus te ontmoeten in de Eucharistie. Vandaag gedenken we in de kerk de heilige moeder Teresa. Deze grote heilige die heel haar leven heeft gewijd aan de zorg van de armsten der armen. Moeder Teresa die een groot hart had voor hen en die alles deed om hen te helpen. Zij werd geboren op 27 augustus 1910 in Skopje. Zij had een roeping tot het kloosterleven en als ze 17 jaar was, gaat ze naar Ierland om daar in te treden in de orde van Ons Lieve Vrouw van Loreto. Daar zal ze lange tijd verblijven en ook naar Indië trekken om daar te werken, les te geven in een school. Maar toen kreeg zij op latere leeftijd een nieuwe roeping, God die haar riep om een nieuwe congregatie op te richten, de missionarissen van de naastenliefde. Deze orde die heel klein zal beginnen, maar die gaandeweg zal groeien en waar nu ongeveer 3000 kloosterzusters zijn, verspreid over meer dan 700 huizen. In het jaar 1979 kreeg moeder Teresa de Nobelprijs voor de vrede. Ze werd heilig verklaard op zondag 19 oktober van het jaar 2003. Een grote heilige, maar die ook moeilijkheden kende om haar congregatie op te richten, maar die zozeer heeft vertrouwd ook op de goddelijke voorzienigheid. Zij die ook de nacht kende van het geloof. Ze voelde de stem niet meer van Jezus die sprak in haar. Zo lange jaren heeft zij geleefd in deze duisternis, maar bleef toch trouw aan de liefde en aan haar geloof. Goed om te bidden vandaag op voorspraak van deze grote heilige moeder Teresa. Maken wij nu ons hart klaar om de Heer Jezus goed te kunnen ontmoeten en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: En laat ons nu bidden. Barmhartige Vader en uw dienares, de heilige moeder Teresa, hebt gij ons een stralend voorbeeld gegeven van liefde voor de armsten der armen en de kleinen van onze tijd. Geef ons op haar voorspraak de kracht om in dienst te staan van allen die in deze wereld verlaten en uitgestoten zijn. Maak ons tot trouwe getuigen van het hart van Jezus, uw veelgeliefde Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte, alsof alles van jouzelf kwam? Gij zijt blijkbaar al verzadigd, gij zijt al rijk, gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons apostelen heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas terwille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij sterk. Gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt en krijgen wij slagen. Zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Woord van de Heer. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: We lezen uit het Heilige Evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij Christus.
0: Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. En om te eten plukten zijn leerlingen aren die ze met hun handen uitwreven. Sommige fariseeën vroegen: waarom doet je iets dat op sabbat niet mag? Jezus gaf hen ten antwoord: heb je dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat, en er ook van gaf aan zijn metgezellen, terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten. En hij voegde eraan toe: de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Goeie mensen, al een paar dagen horen wij in de evangelies van Lucas hoe Jezus in spanning en conflict komt met de fariseeën en de schriftgeleerden. Dit kunnen wij ook nalezen bij Marcus en bij Matthäus. Marcus en Lucas gelijken goed op elkaar, maar bij Matthäus komt dit conflict op het einde van zijn evangelie in het 23e hoofdstuk, waar hij dit lang uitschrijft en 7 wee uitroepen. Wee u, fariseeën en schriftgeleerden, huichelaars. Zo zal Jezus heel scherp hen aanklagen omwille van hun schijnheiligheid. Ook vandaag horen wij zo'n stukje uit het evangelie van Lucas. Jezus die met zijn leerlingen door de korenvelden wandelt en hoe op Sabbat de leerlingen aren plukken om ze uit te wrijven en dan om de graantjes op te eten. Het treft slecht, want ze ontmoeten weer een groepje fariseeën die dit zagen en die Jezus altijd in de gaten houden, hem bespieden en die hem weer aanvallen om te zeggen: je leerlingen doen iets wat op Sabbat niet mag. Zij beschouwden het plukken van aren en uitwrijven als oogsten. En de wet van Mozes verbiedt om te werken op Sabbat. Het is de dag van de Heer. Natuurlijk een heel waardevol en goed gebod. Maar ze hadden dit helemaal uitgebreid met 39 verbodsbepalingen. 39 dingen die ze niet mochten doen op een Sabbatdag. Maar uiteindelijk ging het niet zozeer om deze regeltjes, die ook wel belangrijk waren, maar het ging om het hart. Niet werken was geen doel op zich, maar niet werken als bedoeling om zo tijd vrij te maken om bij God te zijn. Tijd te hebben voor elkaar en voor het gebed. Daarover ging het. En het is juist deze houding, deze bekrompenheid, als het ware, die Jezus zou aanklagen tegenover deze schriftgeleerden en fariseeën. Bij Lucas komt het 5 aan bod, 5 een aanval van de fariseeën. Jezus die een lamme zal genezen, die tot hem wordt gedragen. En Jezus zegt tot de lamme: uw zonden zijn u vergeven. De fariseeën zeggen: hoe durft die man dat zeggen? Hij spreekt toch wel godslasterlijk. Want God alleen kan zonden vergeven. En daarin hebben ze groot gelijk. Het is inderdaad maar God die zonden kan wegnemen. Maar Jezus is juist gezonden door zijn Vader als Gods Zoon om de liefde, de barmhartigheid te brengen naar de wereld. Jezus zal deze man helemaal genezen. Niet alleen zijn lichamelijke verlamming, maar ook zijn zonden zal hij vergeven. En zo ten diepste genezing brengen voor de mensen. Want zonden kunnen ons ook in de greep houden en ons verlammen. Ons verlamd maken, ons weghouden van de liefde van God. En dan verder zal Jezus ook mensen roepen om hem te vergezellen, zijn 12 leerlingen. En daar ook zijn de fariseeën en schriftgeleerden niet tevreden, want hij roept ook zondaars. Hij roept zelfs een tollenaar, Matthäus, om alles achter te laten om hem te volgen. Hoe is het mogelijk dat hij zoiets durft doen? Weet hij dan niet welk voor soort man dat is? Een publieke zondaar, iemand die meedoet met de Romeinse overheersing, die belastingsgeld int, maar die te veel vraagt en dan een deel van het geld in zijn eigen zakken steekt. Maar dan zegt Jezus: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, opdat zij zich bekeren. Niet de mensen die gezond zijn hebben een dokter nodig, maar wel de zieken. Jezus wil natuurlijk de zonde nooit goed praten. Hij zal de zonde scherp veroordelen, maar toch kijkt hij naar het hart van de mensen en hij ziet blijkbaar in Matthäus meer dan zijn zonden en hij roept hem om mee te gaan met hem. Fariseeën en schriftgeleerden kunnen het onmogelijk begrijpen. Zij voelen zich bedrogen en zijn ook wellicht misschien jaloers, omdat Jezus hen niet heeft geroepen. Zij die toch trouw de wet vervullen, ze zien zichzelf als de besten, de goede leerlingen,
die de wet van Mozes stipt, naleven. Zij denken van zichzelf, wij zijn de goeden, de heiligen. En daardoor stellen zij zich boven de mensen en willen niets te maken hebben met zondaars. Het zijn onreinen die moeten gemeden worden. Zo houden zij zichzelf voor rechtvaardigen, ze leven in zelfgenoegzaamheid. Alle anderen zijn onrechtvaardig en ze kijken op hen neer. Ze zijn aangekomen, ze hebben de weg van de heiligheid bereikt in hun ogen en hebben dus geen bekering en geen vergeving meer nodig. Waarom zouden ze dan nog Jezus moeten aanvaarden als de Messias, als zij zelf al de heiligheid hebben bereikt? Zo sluiten zij zich op in zichzelf, in hun eigen gerechtigheid, in hun eigen hoogmoed. Ze klagen Jezus aan, zijn leerlingen, omdat zij niet vasten en de fariseeën en de leerlingen van Johannes wel. Natuurlijk, zegt Jezus, als zij mij in hun midden hebben, de bruidegom, dan moeten zij niet vasten. Maar zij zullen wel vasten als ik van hen ben weggenomen. Bidden en vasten zijn heel belangrijk, maar geen doel op zich. Het is een middel om tot Jezus te komen. Een goede voorbereiding om dichter bij God te geraken. Niet zozeer vasten en bidden uit eigen eer, om gezien te worden, zoals de fariseeën dat doen. Niet zozeer een prestatie, kijk eens wat ik allemaal kan. Maar een middel om zich te bekeren, los te komen van veel dingen en om dichter bij God te komen. En dan ook het evangelie van volgende week, waar Jezus opnieuw een genezing zal doen op Sabbat. Een man met een verschrompelde hand. De fariseeën bespieden Jezus en kijken of hij genezing zal doen op een Sabbatdag. Want zo zeggen ze, iemand genezen is werken en op Sabbat mag er niet gewerkt worden. Dus mag je ook niemand genezen. Zozeer zijn zij opgesloten in hun bekrompen visie op de wet van Mozes. Jezus zegt, is het niet eerder toegelaten om op Sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan iemand te laten omkomen? Op Sabbat mag men natuurlijk goed doen en nooit kwaad. Goed om mensen te helpen, ook op de dag van de Heer, de dag aan God toegewijd. Zo zien wij hoe Jezus het opneemt voor de liefde van zijn vader en voor de barmhartigheid. Belangrijk om te zien wat er ook in ons hart nog leeft aan een beetje van fariseeën. We moeten opletten dat ook wij, die proberen te leven naar Gods wet, ons best doen, ons niet hoger achten dan de anderen. En dat wij altijd bereid zijn om in het eigen hart te kijken en om te zien hoe ver wij nog staan van de heiligheid en hoezeer wij Gods liefde, vergeving en barmhartigheid altijd weer opnieuw nodig hebben. Goed om te beantwoorden ook aan de oproep van Maria, de koningin van de vrede. Telkens opnieuw roept zij de mensheid op, keer toch terug naar God. Keer terug naar het gebed. Want enkel door terugkeer, door bekering en gebed, kunnen we dragers van vrede worden. Tot twee keer toe zal Maria dit herhalen in haar laatste boodschap van 25 augustus. Kindertjes, wees dragers van vrede. En bid voor al degenen die niet bidden. Het gebed komt zo dikwijls terug in haar boodschap. Bidden voor de vrede die in gevaar is. Mogen het gebed opnieuw stromen vanuit uw hart en vanuit de gezinnen. Zo belangrijk dat wij blijven kiezen voor het gebed, dat wij daar voldoende tijd voor nemen. Want door het gebed komt juist ons hart open voor de liefde van Jezus en voor alle genaden die Jezus en Maria aan ons willen geven. Enkel door onze bekering en door ons gebed kunnen wij zelf steeds meer mensen van vrede worden en kunnen wij de vrede in het hart bewaren.
Zo gemakkelijk raken wij onze vrede kwijt. We kunnen ons ergeren aan dingen die gebeuren in de wereld, in de kerk. Ons ergeren en kwaad zijn op onze medemensen. We kunnen de vrede verliezen bij moeilijkheden, bij zorgen, pijn en lijden. Maar dan moeten we de vrede halen opnieuw bij Jezus en in het gebed. In het gebed kunnen wij tot vrede en stilte komen en de liefde van God opnieuw ontvangen die wij zozeer nodig hebben om deze vrede dan opnieuw te kunnen uitdragen aan de mensen rondom ons. Het gebed dat moet opwellen uit ons hart. Zo dikwijls heeft Maria gezegd, bid, bid, bid, tot je kunt bidden met heel uw hart. Helemaal zijn overgegeven aan het gebed en aan de Heer Jezus. We kunnen wel bidden, mondgebed doen, maar zijn we dan met ons hart bij de Heer? Jezus zegt in het evangelie, dit volk eert mij wel met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Willen wij ons verder bekeren, willen wij ons hart helemaal geven aan de Heer en gaan bidden en vragen, Heer, verander toch mijn hart. Maak het zachter, milder, barmhartiger. Geef mij ook uw vrede. De vrede zij met u, zegt Jezus aan zijn leerlingen op Pasen. Horen wij nog deze stem van Jezus in ons, die zegt, ik geef u mijn vrede. Mocht gij opnieuw dit voelen in uw hart door uw dagelijks gebed. Daartoe roept Maria ons op, dragers worden van vrede en met heel ons hart aan de Heer zijn toegewijd. Vrede begint in ons eigen hart. Als wij geen vrede hebben, hoe kan er dan vrede zijn in de wereld? De vrede wordt ons ontnomen als wij vallen in het kwaad. Hoe meer wij zondigen, hoe minder vrede en liefde wij hebben en hoe verder wij geraken van God en onze medemens. Dragers worden van vrede. Dit is de opdracht die wij krijgen voor deze maand van onze hemelse moeder Maria. Mochten wij ons daarvoor inspannen, meer moeite doen voor ons dagelijks gebed, bewust kiezen voor het gebed, de rozenkrans, waardoor wij ons hart openen en waardoor Maria ook vrede kan brengen in de wereld. Amen. In geloof en vertrouwen mogen u ook al onze gebeden brengen tot bij de Heer, ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Alles wat wij ook meedragen in ons hart, zoveel mensen die ons gebed gevraagd hebben. We bidden bijzonder om de kracht, het licht van de Heilige Geest, dat de Goede Geest ons mag helpen en leiden om ons verder te bekeren, te groeien op de weg van de nederigheid, te vertrouwen op Gods liefde en barmhartigheid die wij altijd weer nodig hebben. Voor onze zieken die gebed gevraagd hebben, zij die meeluisteren vanuit hun ziekbed, allen die zijn opgenomen in het ziekenhuis om kracht en genezing. Voor zoveel mensen die getroffen zijn door kanker, voor goede therapie en genezing. We bidden bijzonder verder voor Bart, om kracht in het lijden. Ook voor Anna, voor Dirk en Nick en zoveel anderen. Voor onze gezinnen, dat ook daar het geloof mag terugkomen. Dat de ouders kiezen voor het gebed, het voorleven aan hun kinderen. Voor alle gezinnen en moeilijkheden. Dat er vrede mag komen, verzoening in de harten. Voor allen die op bedevaart zijn bij de Koningin van de Vrede, ook een groepje vanuit onze gemeenschap met enkele jongeren, dat zij ook veel kracht en genade mogen ontvangen. Voor onze dierbaren die overleden zijn, voor Marina de Loof, voor Maria Leenknecht, Lilian Maas, voor de papa van zuster Annelies, Patrick van de Bury, op zijn sterfdag. Ook voor de zielrust van Willy de Meesteren. Ook voor zuster Mia Verdru,
Een medezuster van zuster Marleen, die gisteren is overleden. En die komende vrijdag wordt begraven. Mochten zij allen door ons gebed en Gods barmhartigheid het eeuwig leven binnengaan.

Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offeren aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, aanvaard deze eenvoudige gaven en al onze gebieden die wij u aanbieden op voorspraak van de heilige moeder Teresa. Geef dat wij door onze deelname aan deze heilige geheimen de heilzame vruchten van de verlossing mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen zich geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u had ontvangen en maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn hand. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. En Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon, notre évêque Laude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
2: Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder de heilige Godelieve en de heilige moeder Teresa, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heere onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten we dan samen bidden met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
2: Lieve zusters en broeders, laten wij die vrede van de Heer ook aan elkaar toewensen.

Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heere, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.

Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die nu met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kon dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Bidden we nog samen met Maria voor haar intenties en bijzonder voor de vrede in de wereld die zo in gevaar is, zo bedreigd is. Vrede in de harten van de mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons. Nu in het uur van onze dood. Amen. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. Heer onze God, gij hebt ons gevoed in deze heilige maaltijd. Help ons steeds te leven naar het voorbeeld van Jezus en van de heilige moeder Teresa. En alle mensen dienen met een onvermoeibare liefde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: We zingen tot slot nummer 615.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is opnieuw het moment aangebroken om samen even de tijd te nemen terug te blikken op de voorbije uren van Radio Maria, voorbije dagen, waar u opnieuw tal van programma's hebt mogen ontvangen, zeer zeker nu ook onze nieuwe programmatie van start is gegaan. Het weekoverzicht blijft trouw op post. We gaan deze gelegenheid gebruiken om terug te blikken. En we vestigen u ook graag op het feit dat wij heel binnenkort op 6 oktober, dat is nog een kleine maand, op bedevaart gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. U kan dus steeds contact opnemen met Radio Maria, in de eerste plaats via onze website www.radiomaria.be. Daar vindt u de mogelijkheid om dan door te klikken naar onze pagina, waar u zich kan inschrijven op de juiste bus. En daar kan u ook de betaling doen. Het is belangrijk dat u dit via het internet doet. U heeft namelijk een zogeheten gestructureerde mededeling nodig, dat is een aantal cijfers, om uw betaling te kunnen verbinden aan uw inschrijving. Lukt dat echt niet, dan mag u natuurlijk ook altijd nog telefonisch met ons contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio, of u stuurt ons een e-mailtje naar info@radiomaria.be. We gaan onze aflevering dan ook van start met de jingle die u in de afgelopen uren verschillende keren hebt kunnen beluisteren en die u dus uitnodigen om samen met ons naar Onze Lieve Vrouw van Banneu te gaan op 6 oktober.
2: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneu. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan Onze Lieve Vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneu op 6 oktober.
1: Zo, dat gezegd zijnde en u natuurlijk uitgenodigd om met ons mee te gaan, gaan wij van start met ons weekoverzicht vandaag. En beginnen wij met de laatste dag van de augustusmaand, maandag 31 augustus. Op die dag mochten wij in Vlaanderen de heilige maagd Maria vieren, moeder en middelares van genade.
3: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige maagd Maria, moeder en middelares van genade. Laten we op haar voorspraak binnentreden in deze Eucharistie, beleiden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn.
1: In De Kerk Spreekt kon u de eerste aflevering horen van Fides et Ratio, de encycliek die door de heilige paus Johannes Paulus II werd geschreven en die dieper ingaat over de relatie tussen de rede en het geloof. En jawel, om 14:15 kon u luisteren dat wij nonkel Pater opnieuw nog eens achterna gaan. Om 14:15 kwam Jos de Kok bij u met het programma Nonkel Pater achterna. En ging het onder meer over het vertrek van Pater Jozef in 1903 in de richting van China vanuit Brugge. We gaan luisteren naar een fragment uit Nonkel Pater achterna.
4: En ik moet er slechts een 30 jaar bij tellen. En zo komen we bij een reisverslag van een paterschutist, pater Jozef de Wolf. Hij werd geboren te Brugge op 21 augustus 1878 uit een apothekersgezin aan de voet van de Sint-Salvatorskathedraal als zoon van apotheker Adolf de Wolf en Leonie van Akker, die 7 kinderen hadden. Na zijn middelbaar trad hij binnen te Scheut en werd priester gewijd in 1903. Jozef de Wolf vertrok als 25-jarige jongeman voor het eerst naar China op 13 september 1903 tot mei 1907. Een tweede reis ving aan in 1907 voor 13 jaar. Een derde reis gebeurde tussen 1920 en 1926. En tenslotte een laatste en vierde reis was van 1927 tot 1930. Hij vertoefde dus 27 jaar in China tussen 1903 en 1933. Hij overleed in 1959 in het klooster te Schilde. Ook zijn broer Jules was schutist in China, maar overleed er reeds op 3 december 1914. Een andere broer was priesterleraar en nog een broer was Karel de Wolf, in Brugge gekend voor zijn boeken in het Brugs dialect, Brugs volk. En beste vrienden, ik stel voor reeds vandaag te starten met de eerste brief. Uiteraard zijn er de vertrouwelijke zaken aan de familie gericht eruit gehaald. Ook bepaalde West-Vlaamse uitspraken heb ik toch een beetje vernederlandst. Het zijn niet enkel West-Vlamingen die naar de radio luisteren. Maar de verhalen bevatten een rijkdom op vele domeinen. Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienstbeleving in diverse culturen en gewoontes, maar vooral ook getuigenissen van diepe vroomheid, maar met de twee voeten op de grond. Een totale overgave aan de Heer, een loslaten van zichzelf. Maar alles ingebed met vele vleugjes humor, een typisch kenmerk voor deze paters.
1: In het programma Radio Vaticaan mochten we u onder meer spreken over de audiëntie die werd verleend voor de nieuwe ambassadeur van België bij de Heilige Stoel, mevrouw Carolien Vermeulen. En paus Leo XIV die deelnam aan de processie van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. In Heiligen Getuigen konden we voor een laatste keer horen over het wonder van Guadalupe. Geschreven door Francis Johnston en vertaald door Jacobs Jos. Een kort boekje dat het verhaal vertelt van de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan de heilige Juan Diego. We gaan luisteren naar een stukje uit de laatste aflevering van Heiligen Getuigen en maken wij de overgang naar dinsdag 1 september in de nieuwe maand die aanbrak.
5: De christenen tot apostolaat oproepen. Lieve zonen en dochters van Mexico. Ik ben teruggekomen naar uw land om voor u en met u allen ons gemeenschappelijk geloof aan Christus, de enige verlosser van de wereld, te uiten. Ik zou dat willen verkondigen op alle plaatsen van mijn pelgrimstocht door uw land. Vooral zou ik het hier willen doen op deze heilige plaats in Tepeyac, zegt paus Johannes Paulus II. Christus, de verlosser van de wereld, is generaties lang in de geschiedenis tegenwoordig door zijn allerheiligste moeder, welke hem in Bethlehem ter wereld bracht en hem bijstond onder het kruis op Golgotha. Christus is door de maagd Maria in het lot van alle menselijke generaties in de geschiedenis van Mexico, van heel Amerika binnengetreden. Op de plaats waar wij ons hier bevinden, de eerbiedwaardige basiliek van Guadalupe, heeft zij de reddende daad met een onovertroffen overredingskracht aan een getuige meegedeeld. Ik ben bijzonder gelukkig mijn tweede pastoraal bezoek aan Mexico te kunnen beginnen op deze plaats, waarnaar zich alle blikken en harten van de kinderen van het Mexicaans vaderland, waar ze ook zijn, wenden. Daarom zou ik vanuit dit heiligdom mijn liefelijke groet willen richten aan alle inwoners van Mexico, van Tijuana en Rio Bravo tot het half-eiland Yucatan. Ik zou willen dat de hartelijke groet van de paus zou doordringen tot in elk hoekje, tot in de harten van alle Mexicanen, om hen liefde, vreugde en moed te brengen, om alle moeilijkheden te overwinnen en verder te werken aan de opbouw van een maatschappij waarin rechtvaardigheid, waarheid en broederlijkheid regeren en van dit geliefde volk een grote familie zal maken. Ik dank hartelijk voor de liefdevolle welkomstwoorden die kardinaal Ernesto Correpio Ahumada, aartsbisschop van Mexico-stad, ook in naam van onze broeders in het bisschopsambt van de hele Mexicaanse kerk, tot mij heeft gericht. Mijn vreugde is des te groter omdat de Heer mij nu, bij het begin van die tweede pastoraal bezoek, als opvolger van apostel Petrus en als opperherder van de wereldkerk in uw land, de genade verleent enkele geliefde zonen van uw natie zalig te verklaren. Beter nog tot de eer der altaren te verheffen. Ik heb dit in de naam en met de mij overgedragen kracht van onze Heer Jezus Christus gedaan, welk ons met het bloed van zijn heilige wonden heeft verlost en daardoor de herder van onze zielen is geworden. Juan Diego, de vertrouweling van onze lieve vrouw van Tepeyac, de drie martelaarskinderen van Tlaxcala, Cristobal, Antonio en Juan, en priester en stichter José María de Yermo y Párez. Hun namen zijn reeds in de hemel opgetekend, zijn vanaf nu opgenomen in het boek der zaligen en in de geschiedenis van het geloof der kerk van Christus, welke in Mexico leeft en pelgrimeert.
1: We konden het horen in Elke Dag Telt op 1 september. Het nieuwe radioseizoen is gestart. Wat is er allemaal nieuw op Radio Maria? U hoorde het weer klinken en u gebracht door mijn collega Marian. Uiteraard ging het ook over het begin van het nieuwe schooljaar. En dan kan men wel 10 krachtige heiligen gebruiken om dat nieuwe schooljaar aan te vatten.
6: En aan wie denken we eerst? Wel, we denken aan de heilige Thomas van Aquino. Deze krachtige heilige en kerkleraar staat bekend om zijn academische inspanningen en zijn rol als patroonheilige van leerlingen en opvoeders. Zijn vele werken combineren geloof en reden en bieden een voorbeeld voor leerlingen om hun geloof te integreren in hun leeromgeving. Een andere heilige? Wel, dat is de heilige Elisabeth Ann Setten. Elisabeth Ann is een populaire heilige voor onderwijzers, omdat zij de eerste katholieke school in de Verenigde Staten heeft opgericht. En ondanks persoonlijke tegenslagen heeft zij zich aangepast en talrijke obstakels overwonnen. Haar voorspraak kent geen grenzen, vooral als het gaat om alles wat met terug naar school te maken heeft. En een bonus, de heilige Elisabeth Ann Setten was ook een echtgenote en moeder. Een andere heilige is een geweldige heilige voor alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. De heilige Dimfna. Van zenuwen op de eerste dag en verlatingsangst tot geduld en veerkracht in moeilijke situaties of onderwijsomgevingen. Wel, de heilige Dimfna is je vriendin. Bid tot haar. Een andere heilige. De heilige Jozef van Cupertino, die staat ook op onze lijst. De heilige Jozef van Cupertino staat bekend als de patroonheilige van examens, academische uitdagingen, maar ook leermoeilijkheden. En als we het hebben over de jeugd, de schoolgaande jeugd, dan hebben we het uiteraard als voorbeeld toch wel ook over de heilige Jan Bergmans. Deze krachtige heilige is de patroonheilige van studenten en misdienaars. Wat minder bekend is, is dat hij ook de patroonheilige is tegen de zonde van roddelen. Iets wat maar al te vaak het schoolsysteem teistert. Roept dit jaar zeker ook de voorspraak van de heilige Jan Bergmans aan. Een andere heilige die we zeker kunnen aanroepen bij het begin van een nieuw schooljaar is de heilige Theresia van Lisieux. En deze beschermheilige is vooral bedoeld voor studenten die last hebben van heimwee. De heilige Theresia van Lisieux had tijdens haar verblijf in het klooster heel veel last van heimwee. Haar geloof en toewijding hielpen haar deze gevoelens te overwinnen. Als je als ouder, leerkracht of leerling moeite hebt met de overgang naar de nieuwe routines van een nieuw schooljaar, wel, doe dan een beroep. Bid een gebedje op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux.
1: In een gloednieuwe aflevering van het programma Anno Domini mochten we samen met Marieke het jaar 1549 ontdekken. De heilige Franciscus Solanus werd geboren in Spanje. Keizer Karel die vaardigde de pragmatieke sanctie uit en paus Paulus III overleed op 10 november. We konden ook luisteren naar het favoriete liedje van keizer Karel, naar muziek speciaal gecomponeerd voor zijn keizerskroning. Ook muziek gecomponeerd op vraag van paus Paulus III en andere gerelateerde muziek aan het jaar 1549. U hoorde het allemaal weer klinken in deze aflevering van Anno Domini op dinsdag.
7: Na de dood van paus Paulus III werd Gia Maria Chiocci del Monte verkozen tot paus. Hij koos de naam Julius III. Hij was geboren te Rome op 10 september 1487, als zoon van een beroemde rechtsgeleerde. Zelf studeerde hij naast rechten ook theologie onder de Dominicaan Ambrosius Catharinus. In 1512 volgde hij zijn oom Antonio del Monte op als aartsbisschop van Siponto. Onder Clemens VII werd hij 2 keer benoemd tot prefect van Rome. Na de plundering van Rome in 1527 door opstandige keizerlijke troepen was hij een van de gijzelaars die door Clemens VII werden gegeven. En hij zou door de keizerlijke landsknechten op het Campo di Fiori zijn gedood, als hij niet in het geheim was bevrijd door kardinaal Pompeo Colonna. Paus Paulus III creëerde hem op 22 december 1536 tot kardinaalpriester en verhief hem op 5 oktober 1543 tot de waardigheid van kardinaalbisschop met het bisdom Palestrina. Reeds in 1542 was hij belast met voorbereidende werkzaamheden voor het bijeenroepen van het Concilie van Trente. En in een consistorie dat op 6 februari 1545 werd gehouden, werd hij benoemd tot eerste voorzitter van het Concilie. In deze hoedanigheid opende hij op 13 december het Concilie te Trente met een korte redevoering. Op het concilie vertegenwoordigde hij de pauselijke belangen tegenover keizer Karel, met wie hij bij verschillende gelegenheden in conflict kwam, vooral toen hij op 26 maart 1547 het concilie naar Bologna verplaatste, toen de plaag Trente naderde. Trente viel toen als prinsbisdom onder het Heilig Roomse Rijk en Bologna niet. De paus trouwens, paus Paulus III was niet aanwezig op het concilie van Trente. Dit om diplomatieke redenen met keizer Karel. Na de dood van Paulus III op 10 november 1549, waarover wij het daarnet hadden, traden de 48 kardinalen die in Rome aanwezig waren op 29 november het conclaaf binnen. Zij waren verdeeld in 3 facties. De aanhangers van de keizer, keizer Karel, de Fransen en de aanhangers van de familie Farnese. Ze bereikten uiteindelijk een compromis en werden het eens over kardinaal Del Monte, die op 7 februari 1550 naar behoren werd gekozen na een conclaaf van 10 weken. Hoewel de keizer hem uitdrukkelijk van de lijst van kandidaten had uitgesloten. De nieuwe paus nam de naam Julius III aan. Aan het begin van zijn pontificaat had Julius III de ernstige wens om een hervorming in de kerk tot stand te brengen. En met dit doel heropende hij het Concilie van Trente. Dit is dus de tweede fase van het concilie. Dat dit echter niet lukte, dat het concilie opnieuw werd opgeschort, was te wijten aan de omstandigheden. Zijn inactiviteit gedurende de laatste 3 jaren van zijn pontificaat kan veroorzaakt zijn door de veelvuldige en hevige aanvallen van jicht waaraan hij onderhevig was. De grote smet op zijn pontificaat was nepotisme. Hij was onder andere buitengewoon kwistig in het verlenen van kerkelijke waardigheden en benefities aan zijn familieleden. Hij overleed te Rome op 23 maart 1515. Het Concilie van Trente zou worden afgesloten onder zijn opvolger Paus Pius IV in 1563, de derde en laatste fase van dit concilie.
1: Dat ons geloof een hele grote schat is, dat moet ik u niet vertellen. Wel, rijkdom van het geloof gaat daarop in. Meer bepaald hoort u Diane Kets, die helemaal terug bij u komt, lezen uit het geestelijk geschrift van de heilige Marie de l'Incarnation, Maria van de menswording. We begonnen onze eerste aflevering met een geschiedkundige inleiding bij het leven van de heilige Marie, die we in de komende maanden veel beter zullen leren kennen. U hoort een stukje uit Rijkdom van het Geloof, u gebracht door Diane.
8: Laten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meester bakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners een van de belangrijkste steden van het koninkrijk en wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement, nog universiteit, dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat. Toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Capucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinnen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Marie Guillard 40 jaar zou wonen. Meer dan de helft van haar leven. En waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn.
1: In de wereld van Radio Maria mochten we luisteren naar een terugblik op het Rozenkransgebed dat werd uitgezonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. En hoorden we verder ook de commentaar van Padre Livio op de boodschap van de Koningin van de Vrede. Op het einde van de dinsdag, de eerste dag van de maand september, hoorden we nog een catechese en we maken zo de brug naar woensdag 2 september. In Elke Dag Telt ging het over de zeven smarten van Maria. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de septembermaand, waar we op 14 september het feest van de kruisverheffing vieren en op 15 september de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Verder werd er stilgestaan bij de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, die op 1 september plaatsvond, en konden we enkele fragmenten horen uit de homilie van Paus Leo XIV. En last but not least ging het over grootvaders, vaak de discrete steunpilaren van een familie, dragers van wijsheid, liefde en advies, de vrucht van een levenlange ervaring. In een wereld die steeds sneller gaat en steeds verandert, kan de aanwezigheid van grootvaders geruststellend en een waardevol referentiepunt zijn. U hoorde het allemaal aan bod komen. In Elke Dag Telt, we luisteren naar een fragment.
6: En de heilige Joachim leert grootvaders de waarde van geduld, geloof en vertrouwen. In de tijd van de Heer. Hij belichaamt ook de figuur van de spirituele gids binnen het gezin. Zelfs wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden of teleurstellingen. Een andere heilige grootvader is de heilige Lodewijk de IX, koning van Frankrijk en fervent katholiek. Hij was ook een liefhebbende vader en grootvader. En ondanks zijn koninklijke verantwoordelijkheden leidde hij een leven dat gekenmerkt werd door nederigheid, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan de allerarmste. Hij was persoonlijk betrokken bij de geestelijke opvoeding van zijn kinderen en speelde een belangrijke rol in de vorming van zijn kleinzoon, de toekomstige koning Filip III van Frankrijk. Lodewijk de IX herinnerde grootvaders eraan dat hun rol verder ging dan materiële steun. Door in geloof te leven en een medelevende figuur te zijn, kunnen grootvaders het karakter en de waarde van toekomstige generaties helpen vormen. En dan gaan we naar een andere heilige koning. De heilige Stefanus, de eerste koning van Hongarije. Hij was een onvermoeibare promotor van het christendom in zijn koninkrijk. Hij stichtte kerken, moedigde christelijke onderwijs aan en zorgde ervoor dat zijn familie en zijn land het geloof omarmden. Zijn kleinzoon, de heilige Ladislaus, zette zijn erfenis van christelijk bestuur voort en volgde hem zelfs op tot heilige. En de heilige Stefanus laat zien hoe grootvaders geloof en morele moed kunnen doorgeven. door hun families het belang van deugdzaamheid en christelijke opvoeding bij te brengen, kunnen zij niet alleen een positieve invloed hebben op hun nakomelingen, maar ook op de gemeenschappen die aan hen zijn toevertrouwd of waarin zij leven. En een andere grootvader die we in de kijker zetten, beste luisteraars, is de heilige Leopold III van... Hij was een Oostenrijkse militair leider die bekend stond om zijn vroomheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid. De heilige Leopold III van Oostenrijk stichtte verschillende kloosters en speelde een belangrijke rol in het bewaren van de vrede in zijn regio. Zijn toewijding aan het bevorderen van het geloof binnen zijn familie beïnvloedde generaties, waaronder zijn kleindochter, de heilige Gertrude van Nijvel, die een vereerde abdis werd. En de heilige Leopold liet grootvaders zien hoe belangrijk het is om hun invloed ten goede te gebruiken. Of het nu gaat om liefdadigheid of het stichten van vrede. Grootvaders kunnen krachten zijn voor positieve verandering in hun families en gemeenschappen.
1: Niet om 14:15, maar wel om 14:15 ligt de verandering dus. In het uur van de programmatie hoorde u Talita Koem en zuster Marie-Jeanne de Vos. Inzet en gebed voor hen die dwalen. Verwijzing naar de lezing uit het evangelie van Matteüs hoofdstuk 18 versen 15 tot en met 20. Hetgeen wij opmerken bij anderen als kwaad, laat het ons een oproep zijn om te bidden, ook voor onszelf. Misschien is er wel wat te ondernemen, opdat mensen er terug bij kunnen horen. Wie haakt af? Wie kan ons helpen om een betere gemeenschap te vormen met een nieuwe dynamiek? De vragen die werden gesteld in Talita Koem door zuster Marie-Jeanne. U hoort een fragment.
9: Jezus zegt dus: ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. We mogen ons dus niet laten ontmoedigen als het misloopt en er opnieuw spanningen opduiken. Een evangelische gemeenschap opbouwen, dat is nooit gemakkelijk. Kijk, ik zelf behoor tot een zustergemeenschap. Dat is elke dag een werkterrein. We zijn van verschillende landen en dus culturen. We zijn ook van verschillende leeftijden. We hebben lang niet dezelfde talenten. We hebben allemaal een verleden met ervaringen die pijnlijk waren, maar ook fijne ervaringen waar we zelfvertrouwen door gekregen hebben. We zijn met 6 personen, maar in oorsprong zijn er dus 5 verschillende talen. We spreken samen 1 dezelfde taal. De gezondheid en de werkkracht van de ene is totaal anders dan die van de ander. Maar we zijn van dezelfde evangelische, mariale spiritualiteit van de Annunciaten. En toch is het een grote aanpassing om iedereen juist te begrijpen. Om de inzet van de ander te waarderen zonder die absoluut te willen bijsturen. Behalve als die persoon graag raad krijgt en bereid is om het eens zo te proberen. Willen we aan elkaar gebonden zijn? Gebonden? Hoe? Vastgebonden in een soort korset, gemanipuleerd van A tot Z, zo en niet anders. De oren afgezaagd, tot je het zomaar begint te doen. Hè? Wat is het belangrijkste? Wat heeft Jezus met zijn extreem verschillende apostelen proberen te bereiken? Hij heeft af en toe wel eens moeten bijsturen. Hè? Bijvoorbeeld de haantjes de voorste, Jacobus en Johannes, die zelfs volgens hun moeder links en rechts van Jezus een plaats moesten krijgen in de hemel. En ze maakten allemaal bijvoorbeeld ruzie van wie is hier nu de belangrijkste? Net als kinderen, wie ziet de mama of de papa nu het liefste? Gebonden zijn. Of leren verbonden te leven. Is er ruimte om jezelf te zijn in respect voor het anders zijn van de ander? Wie mag er vertellen aan tafel? Hoe lang? Zijn het altijd dezelfde personen waar men 20 à 30 minuten naar luistert? Of is er ruimte om wat in te tomen en eens een interessante vraag te stellen of een geïnteresseerde vraag, een opinie te vragen aan iemand die uit zichzelf weinig aan bod zou komen?
1: En u heeft het misschien gemerkt, onze vrienden van Kerk in Nood hebben er een nieuwe directeur bij gekregen, de heer David Dessin. En hij brengt het nieuwe Kerk in Nood nieuws. We gaan luisteren naar een stukje uit dit nieuwe programma dat u op woensdag om 17:30 kon beluisteren. Zo zullen wij daarna samen kijken naar donderdag 3 september.
10: Beste luisteraars, nog geen 2 maanden later was het de beurt aan Colombia. En ook daar is Kerk in Nood al jaren aanwezig. Bouwen we kerken en ondersteunen we religieuzen. Maar op 10 augustus, 's morgens vroeg, vond er een aardbeving plaats van 7.4, de sterkste aardbeving die Colombia in de voorbije 10 jaar trof. Meer dan 170 gebouwen stortten in. Bruggen, wegens, luchthavens, overal was er enorme schade. 265 doden en bijna 3500 gewonden. Meer dan 12.000 woningen volledig verwoest en nog eens 74.000 beschadigd. In een kerk in Bogota was een priester net bezig met de consecratie toen de aarde begon te beven. De lamp boven het altaar zwaaide heen en weer, maar de priester bleef gewoon doorgaan. En de mensen bleven geknield zitten. Dichter bij het epicentrum, in de Heilige Drievuldigheidskerk in het bisdom Palmira, was pater Oscar net de communie aan het uitreiken toen het begon te beven. Hij bleef bidden, nam zelf de ciborie, het allerheiligste, en bracht ze in veiligheid terwijl hij zijn mensen naar buiten begeleidde. De toren en een stuk van de koepel stortten in, maar niemand raakte gewond. In Colombia is er ook een nationaal secretariaat en mijn collega Maria en haar ploeg trokken naar de plaatsen waar de aardbeving het zwaarst had toegeslagen om er de schade op te meten en om er de bevolking een hart onder de riem te steken.
1: U hoorde het in de Eucharistie weer klinken op donderdag. We vierden de grote paus en kerkleraar, de heilige Gregorius de Grote.
3: Broeders en zusters, vandaag mogen we in de kerk de gedachtenis vieren van de heilige Gregorius de Grote. Gregorius werd omstreeks 540 te Rome geboren. Reeds vroeg werd hij er prefect van de stad. Later werd hij monnik. Op 3 september 590 koos men hem tot paus. Als dienaar van de dienaars van God toonde hij zich ook een ware herder in zijn bestuur, in zijn zorg voor de verspreiding en versteviging van het geloof. Altijd was zijn optreden gevoed door zijn onafgebroken gebed. Gregorius was een vermaard schrijver en groot predikant. Hij stierf in 604.
1: In De rots in de branding ging het over het christendom. Na de dood van Christus rustte de toekomst van de kerk op 12 ontmoedigde en angstige apostelen. Maar in een recordtijd zien we hen verspreid over het Romeinse Rijk en daarbuiten. In de 3 delen, waarvan u het eerste kon beluisteren op donderdag, overliep Jos enkele scharniermomenten in de eerste eeuwen van het christendom. We gaan luisteren naar een stukje uit De rots in de branding van donderdag.
11: Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
8: En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds wonen. Deze apostel Thomas stierf de marteldood rond het jaar 72 in Milapore, nabij Madras in het zuidoosten van India. Daar bevindt zich de basiliek, naar zijn naam genoemd, met zijn graf.
1: In Radio Vaticaan om 17:30 mochten we het hebben over onder meer de generale audiëntie die de Heilige Vader gaf op woensdagochtend 2 september. En konden we nog eens luisteren naar de catechese over Gaudium et Spes. En op vrijdag dan, zo maken wij ondertussen de overgang naar 4 september, kon u om 7:30 luisteren naar Pelgrim in eigen land. U heeft gemerkt, dat is ook verhuisd van plaats. Vroeger was dat op donderdagavond, voortaan dus om 7:30 op vrijdag te beluisteren, met herhaling op zondag om 17:30. En dan heeft u nog eens de mogelijkheid de maandag daarop volgend te luisteren naar een herhaling om 7:45. We waren aangekomen in onze laatste aflevering van onze pelgrimstocht die ons van Kortemark naar Dadizele heeft gevoerd en meer bepaald naar de basiliek. Voor ons was het tijd om de basiliek zelf binnen te gaan, onze intenties neer te leggen bij onze lieve vrouw en onder meer in gesprek te gaan met zuster Johanna, die er dienst doet in de basiliek ten dienste van de pelgrims die er langskomen. Ook de crypte waar ridder Jan begraven ligt mag zeker niet ontbreken aan ons bezoek. We gaan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in eigen land. En dat brengt mij ertoe om u van ganser harte te danken dat u deze week hebt geluisterd naar Radio Maria, naar een deel van onze nieuwe programmatie. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Van harte dank. En graag tot volgende week.
12: En al wat je voor de mensen van de mijne hebt gedaan, heb je voor Jezus gedaan. We moeten Jezus zien in iedere mens eigenlijk. Het is gelijk van waar dan ze zijn, van welk land, van welke... Ja. Eigenlijk, we moeten eigenlijk voor iedereen liefde geven. Dat is onze grootste opgave eigenlijk. En ze zat over dat voor hem leven eigenlijk. Jezus en Maria navolgen, hè. Ja.
13: Als de mensen zouden kunnen zien hoe gelukkig dat je zijt, ze zouden allemaal Jezus navolgen, denk ik, zuster Johanna.
12: Ja. Maar ik hoop het dat er nog navolgers komen. Hè. Wij verlangen, we bidden echt voor opingen. In Kortemark, in het hoofdklooster, hebben we iedere maand een uur dat we voor de mensen uit te nodigen om te bidden voor opingen. Hier in Dadizele, de tweede woensdag van de maand, van 3:30 tot 4:30, ook een speciaal uur voor roepingen. Omdat we verlangen voor roepingen te hebben. Dat ons werk kan voortgaan eigenlijk. Ja. Want moest iedereen leven, eerst zoals de paus van ons vraagt, eigenlijk, en doet, het zou een heel andere wereld zijn, niet?

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie toe aan onze lieve vrouw samen met

Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Panneu op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. We zijn vandaag zaterdag 5 september. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u dan vanaf pagina 988. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand. Want ik vertrouw op uw woord. Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost, verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt? Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt. Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan? Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet, maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt, zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde, maar aan uw bevelen ontrok ik mij niet. Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Heer, Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister, God, naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot U. Wanneer ik beklemd ben van hart, hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, gij hebt mijn geloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn, dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken, en zeggen, niemand die het ziet, hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart, maar dan schiet God zijn pijlen op hen af, en onverhoed worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val, dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen, zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Behoed mij, Heer. Nu ik voor mijn leven vrees. Uit het eerste boek Koningen. Wees sterk en toon dat ge een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen u voor uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. Zonder erbij na te denken begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat dan ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. Maximus, zijn slaaf Achilles en zijn trouwe vriend Titus raken verzeild in de kelders van het Colosseum en komen een bende op het spoor. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, waarbij ze Junia ontmoeten. Ondertussen proberen ze te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Een spannend avontuur in het oude Rome rond 300 na Christus, waarin vriendschap en moed centraal staan. De auteur Sophie de Mullenheim is een veelgeprezen Franse auteur van talrijke bestsellers voor kinderen en jongeren, die in meerdere talen verschenen zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. Het boek begint met een proloog. Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind, ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. Ga, Junia, herhaalde Cornelius, je bent vrij. Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur, zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. Doe open, of ik zal... Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: Wat kan ik voor je doen? De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. Vuile christen, zei de soldaat. Je weet heel goed waarom ik hier ben. Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: Doorzoek alles. De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. Het is niet nodig om alles te plunderen, zei Cornelius na een paar minuten rustig. Ik ben het die je moet hebben. De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. Had ik je toestemming gegeven om te spreken? Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar. En hij was aan het bidden. Wat doe je? Donderde de kapitein. Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan. Wat doe je? Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs. Doe afstand van je geloof, riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord. Zweer het af! Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar. Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden, fluisterde de kapitein met honingzoete stem. Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: Ik geloof. De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging. Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Toen begonnen ze hem nog harder te slaan.
Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee. Meester Cornelius! Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht! Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen. Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen. In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen zonder dat soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden.

We lezen het eerste hoofdstuk, Slechte voortekenen. Toen Titus bij zijn vrienden kwam staan, keek hij somber. Is er iets mis? Vroeg Maximus. De voortekenen zijn niet goed. Grijnzend keek Maximus in de richting van de man met wie zijn vriend net gesproken had. De toga van de man was gerafeld, zijn sandalen versleten, zijn vingernagels vuil, zijn baard warrig en zijn haar onverzorgd. Ongelooflijk, zei Maximus tegen zijn vriend. Je bent zo slim. Hoe kun je je dan zo laten misleiden door die bedrieger? Iets verderop telde de man met een tevreden glimlach zijn munten, voor hij wegliep om andere voorbijgangers om de tuin te leiden. Hij is een oplichter, ging Maximus verder. Hij is net zo min een ziener als ik. Wees daar maar niet zo zeker van, zei Titus verdedigend. Hij kon mijn droom heel goed verklaren. En? Ik ben niet zo blij met wat hij zei. Hij zei dat ik vandaag een spook zal tegenkomen. Wacht even, een spook. De vorige keer was het de geest van een farao die contact met je zocht. Titus haalde zijn schouders op en aaide peinzend zijn kleine aapje Dux, dat op zijn schouder zat. Je begrijpt hier niets van, bromde hij toen. Zoals veel Romeinen was Titus bijgelovig. Na zijn geboorte rammelden zijn ouders met belletjes in zijn buurt om kwade geesten te verjagen. 'S Ochtends stapte hij nooit met zijn linkervoet het huis uit. Als iemand onheilspellende woorden uitsprak, spuugde hij 3 keer op de grond. Nou, antwoordde Maximus, ik hoop dat het je eetlust niet heeft verminderd, want ik ben in elk geval geen spook of geest en ik heb honger als een paard. Naast hem stond zijn slaaf Achilles, die instemmend knikte. Hij en Titus volgden Maximus toen hij recht op een straatverkoper afliep die zijn kleine kraampje tegen de menigte probeerde te beschermen. Als een onoplettende voorbijganger de grote, dampende ketel zou omstoten die op een houten onderstel balanceerde, zouden zijn verdiensten van die dag in rook opgaan. Het was zonder twijfel het drukste moment van de dag. Je zou bijna denken dat de hele wereld hier op het Forum Romanum was. Het was lawaaierig en het stonk vreselijk. Mensen duwden tegen elkaar, probeerden voor te dringen en stonden op elkaar stenen. Straatverkopers probeerden schreeuwend hun koopwaar aan te prijzen. Gedroogd fruit, klein wild dat net gevangen was, knoflookbrood, vis, worstjes die dropen van het vet en verse groenten en vruchten. Maar ook allerlei spullen als olielampen en goedkoop aardewerk. Je kon van alles vinden op het forum. Soms zelfs acrobaten, dierentrainers en bedrieglijke zieners die mensen maar wat graag hun geld aftroggelden. Een paar worstjes en wat van je stoofpot, alsjeblieft, zei Maximus tegen de man. Hij kende hem goed. De verkoper haalde de deksel van de ketel en doopte zijn lepel erin. De sterke geur van kikkererwten en vlees rees op. De beste kok van het forum, riep Maximus toen hij zijn dampende kom aanpakte. Hij pakte ook wat brood dat ingewreven was met knoflook. Nadat Titus en Achilles hun bestelling hadden geplaatst, betaalde Maximus de rekening. Bedankt, Maximus, zei de verkoper met een buiging. Mogen Jupiter en alle goden je familie zegenen. Maximus boog ook. Ik zal de kommen terugbrengen, zei hij terwijl hij wegliep. We ontvluchten de menigte even. Het is hier zo benauwd. Als het iemand anders geweest was, had de koopman dat niet toegestaan. Vele klanten maakten misbruik van de drukte door zijn kommen te stelen, hoe gebarsten ze ook waren. Maar hij kende de zoon van senator, Julius Claudius, al jaren. Het was een eerlijk joch. Hij kon hem vertrouwen. En zelfs als Maximus vergat zijn eigendommen terug te brengen, wist hij waar hij de vader van de jongen kon vinden om zijn geld terug te vragen. Julius Claudius was een rechtvaardig man.
Hij betaalde altijd zonder te klagen wat hij verschuldigd was. En meer nog, hij was gul. De senator wist hoe moeilijk het voor de armen was om in Rome de kost te verdienen. Hij hielp iedereen die hem om hulp vroeg. De drie jongens hadden een relatief rustige plek gevonden in de schaduw van een zuilengang. En niet zomaar één. Het was een zuilengang van het Colosseum, het grootste en mooiste amfitheater in Rome. Ze gingen met hun rug tegen de grote toegangspoort zitten. Meteen klauterde Dux van Titus' schouder af om een stukje brood te stelen. Hey Dux, riep Titus, geef terug! Maar het aapje keek zijn baasje alleen maar met glinsterende ogen aan. Hij klom een paar meter verder omhoog om in alle rust van zijn buit te genieten. Wat een schurk is die aap, en dan te bedenken dat ik ooit nog geloofde dat ik hem de baas zou worden. Titus' vader handelde in wilde dieren en was in de hele stad bekend. Vorig jaar had hij Titus voor zijn 13e verjaardag een aapje gegeven. De jongen had hem meteen Dux genoemd, wat generaal betekent. Het leek hem namelijk leuk om een legerofficier commando's te kunnen geven. Maar het liep niet helemaal zoals verwacht. Dux deed zijn naam eer aan, want hij was het die de commando's gaf. Hij was ongehoorzaam, ondeugend, gulzig en een dief. Maar Titus en hij waren onafscheidelijk. Waar Titus ook heen ging, zijn aapje ging op zijn schouder met hem mee. Laten we even stilstaan bij de drie vrienden, terwijl ze hun lunch opeten in de schaduw van het Colosseum. De grootste en sterkste, bijna een reus vergeleken met de andere twee, was Achilles. Hij kwam uit Numibië in Noord-Afrika, waar hij gedwongen was om de slavernij in te gaan. Hij had een donkere huid, zwarte krullen en diepdonkere ogen. Hij wist zijn leeftijd niet precies, maar gokte dat hij 16 of 17 was. Het enige wat hij over zijn geboorte wist, was dat hij ter wereld kwam op de dag dat zijn vader een leeuw had gedood. Daarom werd hij Achilles genoemd, want in zijn moedertaal, het Berbers, betekent dat jonge leeuw. Achilles was pas een paar maanden in dienst bij Maximus. Hij was een cadeau geweest voor Maximus' 15e verjaardag, zijn eerste slaaf. Maar inmiddels was hij ook zijn beste vriend geworden. Hij was loyaal, betrouwbaar, onverstoorbaar en ontzettend sterk. Achilles was qua uiterlijk de complete tegenpool van Maximus, die er heel anders uitzag dan zijn naam deed vermoeden. Als baby was Maximus groot en mollig geweest en vol energie. Wat een kracht zit er in hem, riepen de vrouwen die bij zijn geboorte hielpen. Dus noemde zijn trotse vader hem Maximus. Zijn zoon zou een bijzondere jongen worden. Maar Maximus verloor zijn babyvet al snel en bleef achter in de groei. Hij was nogal klein en mager voor zijn leeftijd, had lichtblauwe ogen, een bleke huidskleur en zulke blonde haren dat ze bijna wit leken. Maar uiterlijke schijn bedriegt soms. Maximus was bijna nooit ziek, kon heel snel rennen, at alsof hij daarna nooit meer iets zou krijgen en was voor bijna niets bang. Hij compenseerde zijn lengte met zijn ongelooflijke energie. Een zeldzame intelligentie, waardoor hij soms een beetje verwaand overkwam, en zijn enorme honger naar avontuur. Titus zag er qua lengte en gewicht juist heel gemiddeld uit voor iemand van 14. Zijn ronde gezicht, omlijst door kastanjebruin krullend haar, straalde een grote levenslust uit. Hoewel hij bijgelovig en bangig was, had hij veel zelfvertrouwen. Maar ook een kort lontje. Hij was de vlotste prater van de drie. Iemand die zijn mening gaf en plannen maakte, maar te bang was om die uit te voeren. Omdat zijn vader zo beroemd was, kende hij veel mensen in Rome. Dankzij al deze contacten en zijn eigen vindingrijkheid wist hij voor bijna elk probleem wel een oplossing te bedenken. Wat me stoort aan die voorspellingen is dat ze zo vaag zijn, zei Titus, hardop denkend. Wat? Zei Maximus.
die aandachtig had zitten kijken naar een wit gesminkt acrobaat die op een koord balanceerde. Ik zei dat voorspellingen altijd zo onduidelijk zijn. Zieners zijn oplichters, maar ze zijn niet dom. Wat bedoel je? Als een ziener iets te precies voorspelt, zei Maximus, loopt hij het risico dat het nooit zal gebeuren. Maar als hij het vaag houdt, kun je het interpreteren zoals je wilt. Maximus wees naar de koorddanser en zei, neem hem nou. Misschien is hij wel je spook. Titus keek naar de man en zuchtte. Waarom kun je die voorspellingen nooit serieus nemen? Waarom zou ik? Vroeg Maximus. Titus fronste en speelde met de ronde amulet om zijn nek dat kwade geesten moest verjagen. Het was nutteloos om hier met zijn vriend over te praten, dacht hij. Ze zouden het nooit eens worden. Titus vereerde vol overgave alle Romeinse goden en raadpleegde de orakels, terwijl Maximus alleen een paar offers bracht aan de huisgoden van zijn familie. Hij vond dat meer dan genoeg. En wat de orakels betrof, die vertrouwde Maximus niet. In zijn ogen waren ze waardeloos, of erger nog, gevaarlijk. Hij had gemerkt dat mensen hun beoordelingsvermogen verloren en de vrijheid om te doen wat ze wilden als ze te veel over de toekomst te weten wilden komen. Maximus kon zien dat zijn vriend zich zorgen maakte en hij vroeg zich af of dat verhaal over het spook soms hun hele dag zou verpesten.

Houd de dief. Plotseling schoot er een jongetje op Titus af, griste de amulet van zijn nek en maakte zich pijlsnel uit de voeten. Kom hier, gemeenerik, riep Titus terwijl hij met zijn vuist zwaaide. Achilles en Maximus sprongen overeind, lieten hun eten op de grond vallen en renden achter de jongen aan. Houd hem tegen, schreeuwde Titus naar zijn vrienden. Houd de dief, riep hij naar de mensen om hem heen. Maar zijn geroep ging verloren in het lawaai van de mensenmassa. Op dit moment van de dag gonsde het forum van het lawaai. Mensen waren druk in gesprek en maakten ruzie. De lucht was gevuld met stemmen die naar elkaar riepen, zongen en gedichten voordroegen. En natuurlijk klonk er het gekletter van potten en pannen, en af en toe viel ergens iets op de grond. In deze herrie was het onmogelijk om gesprekken te onderscheiden of te horen dat er iemand riep. Terwijl Maximus en Achilles in de menigte verdwenen, rende Titus achter hen aan en riep: Hé, wacht op mij! Hij voelde iets op zijn rug springen en naar zijn schouder klimmen. Dux was van de zuilengang geklauterd om zich bij de achtervolging aan te sluiten. De kleine dief zigzagde als een haas tussen de mensen door, maar Achilles had moeite om zich een weg te banen door de menigte. Hij botste tegen allerlei mensen aan, stootte tegen een paar stalletjes, zodat de manden met fruit rondvlogen, en vanaf alle kanten werd er naar hem geschreeuwd. Achter hem kwam Maximus, die de mensen zo goed als hij kon probeerde te kalmeren. Hij raapte snel een omgevallen tafeltje op, ving een wankelende vrouw op en bood links en rechts zijn excuses aan. Ondertussen probeerde hij zijn vriend bij te houden. Titus haalde hem in, terwijl hij nog steeds naar de dief riep. Hoewel die nu al veel te ver weg was om hem te horen. Geef me mijn bulla terug, schooier! Mogen Jupiter je met de bliksem treffen! Titus was enorm gehecht aan de bulla. Hij had de amulet gekregen op de dag van zijn geboorte en hij had hem nog nooit een dag hoeven missen. De amulet was natuurlijk te groot voor hem geweest toen hij een baby was, maar zijn ouders hadden hem aan zijn kleertjes vastgepind. Titus was ervan overtuigd dat zijn sieraad hem tot nu toe had beschermd. Als hij hem verloor, zou hij de bescherming van de goden verliezen. Hij moest hem hoe dan ook terug zien te krijgen. Plotseling stopte Achilles. Hij speurde de menigte af en tuurde alle kanten op. Eén straat leidde weg van het Colosseumplein. Was de kleine dief die kant op gegaan? Of was hij teruggeglipt om zich in de mensenmassa te verstoppen? Maximus en Titus kwamen bij een vriend staan. Ben je hem kwijtgeraakt? Vroeg Titus buiten adem. Achilles gebaarde dat hij stil moest zijn en kneep zijn ogen tot spleetjes. Omdat hij langer was dan de meeste Romeinen, kon hij over de hoofden heen kijken. Hij keek alle kanten op, in de hoop iets te ontdekken. Daar is hij, zei hij, en hij wees naar mensen die opzij leken te gaan om iemand door te laten. Deze kant op. Hij sprintte weer weg en Maximus en Titus volgden zonder zelf de dief te zien. De drie jongens renden een straat in en kwamen daarna in een rustiger straatje terecht. Een kleine gestalte verdween links om een hoek. Achilles begon nog harder te rennen. Toen hij bij de hoek kwam, aarzelde hij, keek achter zich en speurde de straat voor zich af. Titus en Maximus waren er nu ook. Zij tuurden ook de straat in en zagen een paar voetgangers, mannen, vrouwen, een oude man. Maar geen kleine dief. Dat is niet mogelijk, zei Titus. Hij ging deze kant op, ik zag het zelf. Bij alle goden, Achilles, je had hem bijna. Het is alsof hij in het niets is verdwenen. Misschien is hij een spook, spotte Maximus. Niet grappig, Max, zei Titus. Hij heeft mijn bulla gestolen. Misschien verstopt hij zich ergens, opperde Maximus. Dat is de enige verklaring.
Een sprankje hoop lichtte op in Titus' ogen. Natuurlijk, hij verstopt zich. De straat bestond uit grote gebouwen, met deuren die overkoepeld werden door portieken die op pilaren steunden. Een geweldige verstopplaats. Titus rende naar de eerste ingang en inspecteerde die. Maar hij draaide zich al snel naar zijn vrienden en schudde zijn hoofd. Hij ging naar de tweede. Maximus en Achilles volgden hem op de voet en bleven de rest van de straat in de gaten houden. Als de dief merkte dat hij in gevaar was, zou hij vast en zeker uit zijn schuilplaats tevoorschijn komen. Dan zouden de jongens snel moeten handelen. Een eindje verder zag Achilles een ijzeren poort die Titus over het hoofd had gezien. Hij liep er naartoe en schudde eraan. Het slot ging niet open, maar de poort leek los te zitten. Dus riep hij de andere jongens. Wat is er? Vroeg Titus, terwijl hij en Maximus naar hem toe renden. Maar toen hij bij Achilles kwam, vertrok zijn gezicht van teleurstelling. O, dat is gewoon de ingang naar een van de tunnels, naar het Colosseum, zei hij. Het is de doorgang die mijn vader gebruikt om zijn dieren doorheen te leiden als er circus is. Maximus keek naar de tunnel die verscholen lag in de schaduwen en zei: Het is de perfecte verstopplaats. Als je een sleutel hebt, voegde Titus eraan toe. Achilles greep de poort vast en schudde er nog eens aan. Dit keer was het overduidelijk dat de spijlen aan de onderkant niet goed vastzaten. Als hij er tegenaan duwde, kon hij een opening maken die groot genoeg was om er doorheen te kruipen. Titus keek verbaasd. Maximus glimlachte. Ik denk dat het tijd is voor een bezoekje. Niet nodig, zei Titus. Er is toch niemand. En hoe verklaar je dan dat de poort op deze manier open kan? Misschien zijn de spijlen in de loop van de tijd gewoon losgeraakt. Maximus fronste bedenkelijk zijn voorhoofd. Het is daar echt een doolhof, zei Titus. We zullen niets vinden als we niet weten wat we zoeken. We zijn op zoek naar je dief. Titus raakte onbewust zijn tuniek aan, op de plek waar zijn amulet altijd hing. Zonder zijn bulla voelde hij zich bijna naakt. Maar hij kan overal in het hypogeum zijn. Het hypogeum? Titus glimlachte. Maximus was net als alle andere toeschouwers in het Colosseum. Die zagen nooit iets anders dan de stenen tribune van het amfitheater. Maar Titus kende het Colosseum op zijn duimpje. Dat zijn de kelders, legde hij uit. Daar bewaren ze de decorstukken en de kooien voor de wilde dieren. Daar maken de gladiatoren zich ook klaar. En daar wachten de gevangenen tot ze horen wat hun lot is. Het is een soort miniatuurstad onder het theater. Precies wat ik zei. Wat? De perfecte verstopplek. Titus haalde zijn schouders op. Als mijn dief daar al is, wil ik wedden dat we hem nooit zullen vinden. Nou, wat gaan we doen? Vroeg Achilles ongeduldig. Erop af, riep Maximus.

het welkomstcomité. Maximus ging op handen en knieën zitten, wurmde zich door de opening en glipte de tunnel in. Hij rilde. De lucht was ijzig, de muren vochtig. Buiten aarzelde Titus nog steeds. Weet je zeker? Achilles legde een hand op zijn schouder en duwde Titus zonder een woord te zeggen naar de grond. Dux klauterde over de poort en sprong naar Maximus toe. Nou, als de generaal het bevel geeft, mompelde Titus, dan heb ik niet echt een keus. Hij wurmde zich ook door de poort en liep de tunnel in. Achilles keek nog een laatste keer achterom de straat in, om er zeker van te zijn dat niemand hen gezien had. Daarna wurmde hij zich in allerlei bochten om door de poort te kruipen. De spijlen duwde hij weer in de goede positie. Maximus kneep zijn ogen samen en tuurde naar het einde van de tunnel. Hij zag echt helemaal niets. Hadden ze maar een lichtje? Hij draaide zich naar Titus en zei: Weet je waar we heen moeten? Titus glimlachte en rechte zijn schouders. Het gaf hem een goed gevoel dat zijn vrienden hem nodig hadden. Dit is bijna mijn tweede thuis, zei hij. We moeten eerst gewoon de tunnel volgen. Dux? Het aapje piepte en sprong op de schouder van zijn baasje. Titus aaide zijn kopje, tevreden dat hij tenminste nog een beetje gezag had over zijn huisdier. Langzaam liepen de drie vrienden door de tunnel, die steeds donkerder werd. Al snel zagen ze geen hand voor ogen. Maximus tastte naar de muur om zijn weg te vinden, maar trok snel zijn hand weer terug. De muur was koud en er sijpelde slijmerig water langs. Hij voelde de rillingen over zijn rug trekken. Voor hem probeerde Titus ook op de tast zijn weg te vinden. Hij kende deze plek goed, maar had daar in het donker niet zoveel aan. Hij was gespannen en op zijn hoede, omdat er elk moment iets op hem af kon springen. Gelukkig gaf het aapje op zijn schouder hem wat steun. Achilles was net zo onverschrokken als altijd. Maximus voelde zijn stille aanwezigheid achter zich. Plotseling veranderde de grond onder zijn voeten. De aarde maakte plaats voor een gelijkmatige stenen bestrating. We zijn er, zei Titus met een zucht van verlichting. Waar? Vroeg Maximus. In het hypogeum? Wacht. Het korte, scherpe geluid deed Maximus opschrikken. Een vonk lichtte op in het duister. Daarna nog één, en toen nog één. Het was Titus, die na de derde vonk trots een brandende lamp omhoog hield. Mijn vader bewaart hier altijd een olielamp en aanmaakmateriaal. Zijn stem echoode vreemd in de lege ruimte. Hij draaide met de lamp in het rond en de kleine vlam liet de schaduwen over de muren dansen. Vleermuizen, verstoord door het licht, schoten over de jongens heen, die instinctief in elkaar doken. Daar staan de dieren, voor ze de arena ingaan, zei Titus, veel zachter nu. Hij scheen met het licht op de houten dierenkooien die tegen de muur opgesteld stonden. Ze waren open en leeg. Wat griezelig, fluisterde Maximus. Het lijkt wel een kerker. Hij begon naar voren te lopen, maar rook toen een ontzettend smerige geur. Een mengsel van bedorven eten en opgedroogd bloed. Bah! Wat zou hier ooit kunnen leven? Achilles werd steeds ongeduldiger. Welke kant gaan we op? Vroeg hij. Titus aarzelde en zei: Laten we beginnen met het verblijf voor de gladiatoren. Dat is het dichtstbij. Ik zou me daar zelf ook voor... Voor hij zijn zin kon afmaken, liet Dux een hoge schreeuw horen. Hij sprong op de grond en verdween achter een van de deuren. Toen klonk er een gesmoord geluid. Het kwam daar vandaan, wees Achilles. Hij begon te rennen, maar kreeg de deur in zijn gezicht, zodat hij bijna zijn neus brak. Dat maakte hem woedend. Hij ramde met zijn vuist tegen de houten deur, waardoor die openging.
De jongen die achter de deur verstopt zat, schrok zich naar. Voor hij kon ontsnappen, raakte Achilles' vuist hem tegen de kin. De jongen wankelde en viel op de grond. Titus rende erheen. Goed zo, Achilles, riep hij, je hebt hem. Hij boog zich over de gestalte en liet het licht van de lamp over het gezicht van de jongen gaan. Zijn kin werd al blauw. Maar dat is hem niet, zei hij vervolgens teleurgesteld. Dit is niet mijn dief, deze is veel ouder. Precies op dat moment vloog er een voorwerp rakelings langs zijn hoofd. Het sloeg tegen de muur, zodat er allemaal kleine scherven aardewerk rondvlogen. Achilles draaide zich meteen om en rende naar de plek waar de grote kan vandaan was gekomen. Op dat moment kwamen er 3 jongens uit de schaduwen tevoorschijn gesprongen, die Maximus en Titus aanvielen. Maximus was klein en lenig, hij ontweek hun vuisten, vocht terug en schopte zijn aanvallers tegen de schenen. Hij droeg stevige sandalen met spijkers en elke schop ontlokte zijn tegenstanders een kreet van pijn. Titus verdedigde zich door met zijn lamp voor zich uit te zwaaien. Zo vatte het haar van een van de jongens vlam en een ander brandde zijn hand. Het rook naar geroosterd varken. Intussen schreeuwde hij beledigingen en bedreigingen om zichzelf moed in te spreken. Stelletje lafaards, hadden jullie je verstopt? Waren jullie bang? Houden jullie van stiekeme en sluwe tactieken? Ik zal jullie kennis laten maken met de krokodillen van mijn vader, als jullie doorgaan. Kom op, kom maar op. Wie van jullie wil ze als eerste ontmoeten? Iedereen werd steeds kwaader. Dux zat op het hoofd van zijn baasje en droeg ook zijn steentje bij. Hij rolde met zijn grote ogen en ontblootte zijn vlijmscherpe hoektanden. Plotseling sprong een van de aanvallers voor Titus. Hij keek hem recht aan en met een gemene grijns blies hij de lamp uit. Titus hapte naar adem en riep, Achilles! Aan de andere kant van de tunnel had de Numibiër juist een aanvaller tegen de muur gedrukt. Hij wist niet hoeveel anderen er nog waren, maar hij kon hun aanwezigheid voelen. Zijn jachtinstincten stonden op scherp. Hij hoorde het kleinste geluidje, de snelle ademhaling, de naar knoflook ruikende adem, de geur van zweet. Zelfs zonder dat hij iets zag, wist hij waar degenen om hem heen stonden en kon hij ze raken met zijn vuisten, terwijl hij hun klappen ontweek. Achilles, riep Titus weer. De Numidiër keerde zich om en haastte zich naar het geluid van de stem van zijn vriend. Titus, Maximus, riep hij. Ze riepen allebei om duidelijk te maken waar ergens in het duister ze waren en knielden op de grond. Hier waren ze aan gewend. Zo eindigden hun gevechten meestal. Licht, brulde Achilles. Hij wist niet zeker welke kant hij op moest. Titus tastte om zich heen en vond de olielamp die hij dom genoeg had laten vallen toen deze uitging. Vlak ernaast was de grond vochtig. Een deel van de olie moest eruit gemorst zijn. Titus fronste, maar greep toch de lamp. Gelukkig had hij genoeg aanmaakmateriaal meegenomen. Ineens klonk er een lange fluittoon door de gangen van het Colosseum en de aanvallers renden weg. Tegen de tijd dat Titus de lamp weer aangestoken had, was de tunnel verlaten. Zelfs degenen die op de grond terecht waren gekomen, waren weg. Hun vrienden moesten ze meegesleept hebben. Maximus was een beetje beduust. Hij ging op de vloer zitten en wreef over zijn bonkende achterhoofd. Hij had zijn hoofd gestoten tegen de stenen muur. Titus had alleen wat blauwe plekken op zijn armen en benen. Zoals gewoonlijk was aan Achilles totaal niets te merken dat hij gevochten had. Laten we er achteraan gaan, riep hij. Nee, laten we weggaan, zeiden Maximus en Titus tegelijkertijd.

Het ultimatum. Sufkop, riep de bendeleider, terwijl hij de kleine dief zo hard sloeg dat deze wankelde en op de grond viel. De kolossale man boog zich dreigend over de jongen heen. Hij was indrukwekkend dik en had donkere ogen, dikke lippen en kleine oren. De jongen trok zijn knieën op en kromp ineen in het stof. Waarom heb je de bevelen genegeerd? Victor, vroeg de man met zijn vuist in de lucht, klaar om weer toe te slaan. Ik, stamelde Victor. Niet zomaar iets grijpen en wegrennen, dat heb ik duidelijk gezegd. De man gaf Victor zo'n klap dat het de jongen duizelde. Victor onderdrukte een snik en klemde zijn kaak op elkaar. Zijn ogen vulden zich met tranen. Maar hij zou niet gaan huilen. Niet nu. De bendeleider, die Fulgur werd genoemd, maakte zich groot en keek met een staalharde blik elk van de jongens aan. Ze hielden allemaal hun adem in en staarden naar hun voeten. Als je iets steelt, zorg er dan voor dat niemand het doorheeft. Begrepen? De jongens knikten zwijgend. Fulgur draaide zich om en wees naar Victor. En jij? Jij moet ze voor me vinden. Ik wil weten waar ze zijn, voor ze de kans krijgen te gaan praten. Ja, Fulgur. De baas draaide zich abrupt om en liep naar de deur. En wel, voor het avond is, bulderde hij over zijn schouder. Victor slikte. Voor vanavond? Dan had hij nog maar een paar uur. Of anders? Fulgur was gewelddadig. Een pestkop. Gewetenloos. Iemand die zijn dievenbende stevig regeerde door middel van een schrikbewind. Hij werd gevreesd, gehaat, maar ook aanbeden. Want zonder hem zouden al deze jongens al gestorven zijn. Van de honger. Of in een gevecht. Of in de gevangenis. Eén voor één had Fulgur hen van de straat geplukt en getraind om voor hem te werken. Elke dag brachten ze schatten voor hem binnen. In ruil daarvoor kregen ze eten en kleding. Hadden ze een dak boven hun hoofd en iets dat op een familie leek. Victor stond moeizaam op. Zijn wang bonsde. Hij greep de bulla nog steviger vast. Hij had hem niet losgelaten sinds hij hem van de jongen afgepakt had. Die stomme bulla, was die maar niet zo mooi geweest. Toen hij hem zag, had hij hem niet kunnen weerstaan. Nog maar kort geleden was hij Fulgur tegengekomen op straat. Hij kende nog niet al zijn regels. Tot dan toe was het hem gelukt om te overleven door kleine diefstallen zoals deze. Een beetje brood hier, een kledingstuk daar, of een munt als hij geluk had. Hij streek zijn tuniek glad in een poging er weer normaal uit te zien voor de andere jongens, die allemaal naar hem stonden te kijken. Hij bond de bulla om zijn nek en verliet de ruimte. Victor? Hij stopte en draaide zich om. Niet die kant op, waarschuwde een jongen van zijn leeftijd hem. Je mag er nooit aan die kant uit. Voor het geval er een probleem is...

dan worden we gezien. En Fulgur heeft het verboden. Je moet er via de Ludus Magnus uit. De jongen zocht in de zakken van zijn tuniek en haalde er een munt uit. Hier, voor de wachter, zei hij. Zorg dat je altijd een paar munten hebt om hem af te kopen. De jongen glimlachte naar Victor. Geen zorgen, je leert het wel.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 5 en wij lezen Genesis hoofdstuk 10 en 11 en Psalm 2. Sluit u nu pas aan of heeft u een uitzending gemist? Dan is dat geen enkel probleem, want op de website www.radiomaria.be worden alle uitzendingen geplaatst. En kan u dus een uitzending herbeluisteren of inhalen. Wij gaan in dit programma de verhalen, de boeken van de Bijbel na elkaar lezen, te beginnen met Genesis. Ook lezen wij op hetzelfde moment de niet-verhalende boeken. Momenteel lezen wij elke dag ook een psalm. Om de 3 maanden onderbreken wij ons schema en is het tijd voor een evangelie. Zo lezen wij heel de Bijbel gericht op de komst van de Christus, onze lieve Heer Jezus. We gebruiken de Willibrordvertaling uit 1995 en u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Voor elke lezing situeren we kort waar we ons bevinden in de Bijbel aan de hand van 11 tijdsperiodes. Onze eerste 5 leesdagen, dus tot en met vandaag, bevinden wij ons in de vroege wereld. Een tijdsperiode die zich kenmerkt door de poëtische wijze waarop de eerste hoofdstukken van Genesis geschreven zijn. En door de materie die het behandelt, de eerste mensen. Wij zijn vandaag dag 5 en lezen uit Genesis hoofdstuk 10 en 11 en wij lezen ook Psalm 2. We hebben de afgelopen dagen gelezen hoe Noah de ark bouwde en hoe daarna de zondvloed heel de aarde overspoelde. En over hoe, wanneer de zondvloed gedaan was, God een verbond sluit met Noach, dat hij nooit meer heel de aarde zou verwoesten. Vandaag lezen wij over de toren van Babel. En met het verhaal van de toren van Babel sluiten wij de tijdsperiode de vroege wereld af. Morgen starten wij de tijdsperiode patriarchen, waarin wij de stamvaderen van het volk van Israël leren kennen, te beginnen met Abraham. Beste luisteraars, laten wij eerst bidden vooraleer wij vandaag Genesis hoofdstuk 10 en 11 lezen en Psalm 2. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 10. Volkenlijst. Nu volgt de geslachtslijst van de zonen van Noach. Sem, Cham en Jafet. Dit zijn de zonen die na de vloed zijn geboren. Zonen van Jafet. Gomer, Magog, Madai. Jawan, Tubal, Mesek en Tiras. Zonen van Gomer. Askenas, Rifat en Togarma. Zonen van Jawan. Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Dodanieten. Van hen stammen al diegenen af die zich over de eilanden verspreid hebben. Dat zijn dus de zonen van Jafet volgens hun land, taal, stam en volk. Zonen van Cham. Kus, Egypte, Put en Kanaan. Zonen van Kus. Seba, Gawila, Sapta, Rama en Sapteka. Zonen van Rama, Seba en Dedan. Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer. Vandaar dat men zegt, een geweldig jager voor de Heer, net als Nimrod. Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineveh, Rehobot-Ir, Kalach en Resen, tussen Nineveh, de grote stad, en Kalach. Egypte verwekte de Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, Patrusieten, Kaslugieten en Kaftorieten, waar de Filistijnen van afstammen. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get. De Jebusieten, Amorieten, Girgassieten, Chiwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later hebben de Kanaanitische stammen zich verspreid. De grens van de Kanaïten loopt vanaf Sidon over Gerar naar Gaza en dan in de richting van Sodom, Gomara, Adma en Seboim tot Lesa. Dat zijn dus de zonen van Cham, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Ook Sem kreeg kinderen. Hij was de stamvader van alle zonen van Eber en de oudste broer van Jafet. Zonen van Sem. Elam, Assur, Arpaksat, Lut en Aram. Zonen van Aram. Us, Gul, Geter en Mas. Arpaksat verwekte Selach en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd en zijn broer heette Joktan. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd en zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobab. Allen zonen van Joktan. Hun woonplaats is het gebied vanaf Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dat zijn dus de zonen van Sem, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Dat zijn de geslachten van de zonen van Noach volgens hun afstamming. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde verspreid hebben. Hoofdstuk 11. De toren van Babel. Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden zij een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Zij zeiden tegen elkaar, kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur. De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als specie. Nu zeiden ze, laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt. Dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid. Toen de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden te zien, zei hij, nu zijn zij één volk en spreken zij allen dezelfde taal.
Wat zij nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel plan van hen meer te stuiten zijn. Laten wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt. En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten, de hele aardbodem over. En er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid. De voorvaderen van Abraham. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar was, verwekte hij Arpaksad, 2 jaar na de vloed. Sem leefde na de geboorte van Arpaksad nog 500 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Arpaksad was 35 jaar toen hij Selach verwekte. Arpaksad leefde na de geboorte van Selach nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Selach leefde na de geboorte van Eber nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Eber leefde na de geboorte van Peleg nog 430 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Peleg leefde na de geboorte van Reu nog 209 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Reu leefde na de geboorte van Serug nog 207 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Serug leefde na de geboorte van Nachor nog 200 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Nachor leefde na de geboorte van Terach nog 119 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Haran stierf nog bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland, Ur in Kasdim. Abram en Nachor huwden beiden een vrouw. De vrouw van Abram heette Sarai en de vrouw van Nachor heette Milka. Zij was de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen. Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee. Weg uit Ur in Kasdim en ging op weg naar Kanaan. Toen zij echter in Haran aangekomen waren, bleven zij daar. Heel de levensduur van Terach bedroeg 205 jaar. Toen stierf Terach in Haran. Psalm 2. Ikzelf heb mijn koning gezalfd. Waarom komen de volken in opstand en zinnen de naties op zinloze plannen? Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op? Beramen vorsten een oorlogsplan tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Wij willen hun ketens verbreken en ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel woont, lacht. De Heer spot met hen en in zijn woede spreekt hij. Zijn grimmigheid benauwt hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op mijn heilige berg, op de Sion. Ik verkondig het besluit van de Heer. Hij zei tegen mij, jij bent mijn zoon. Vandaag heb ik je verwekt. Vraag, en ik geef je volken in bezit. De uithoeken van de aarde krijg je in eigendom. Jij mag ze verpletteren met een ijzeren knots. Ze stuk slaan als waren het aarden potten. Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht. Jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen. Onderwerp je aan de Heeren diep ontzag. Kus zijn voeten met schrik en beven. Of hij ontsteekt in woede
en het is afgelopen met jullie. Ja, zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig allen die hun toevlucht nemen tot hem.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 5 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 10 en 11 en Psalm 2 gelezen. Het citaat van deze dag komt niet van een kerkvader of een kerkleraar, maar wel van Alcuinus van York. Is het geloofwaardig dat mensen zo dwaas waren om te denken dat ze een gebouw zo hoog konden optrekken dat het de hemel zou bereiken? Antwoord: hoogmoed wordt gewoonlijk gevolgd door dwaasheid en nederigheid door wijsheid. Daarom symboliseert de toren hier hoogmoed. Zo veroorzaakt de hoogmoed de verscheidenheid van tongen. Christus' nederigheid bracht de verscheidenheid van tongen samen. En zij die door de toren uiteengedreven waren, bracht de kerk samen. Beste luisteraars, morgen zijn wij dag 6, de eerste dag van onze nieuwe tijdsperiode Patriarchen. En dan gaan wij verder met Genesis hoofdstuk 12 en 13. Wij beginnen ook in het boek Job. Wij lezen morgen Job hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En in plaats van elke dag een psalm, lezen wij een paar verzen uit Spreuken. Morgen lezen wij uit Spreuken hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Beste luisteraars, wij hebben al de eerste tijdsperiode afgerond. De eerste 5 dagen zijn achter de rug. Laten wij zo voortdoen. Morgen zijn wij hier weer op post om 3:15. Hopelijk tot dan. En u weet, als u een uitzending gemist hebt, dan kan u die beluisteren op onze website. En zo weer met ons aansluiten. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur. Een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raden gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn eveneens blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster, evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen, maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van het Evangelie van Sint Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende, dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie. God komt tot ons in Christus, om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit, versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God, en uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: ge zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts, en dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat we wat we niet moeten doen: niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand, of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen, want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren, daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannesevangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem, als iemand dorst heeft, hij kome tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinke. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolging van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek, zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring, om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek. Op 25 april 1873 schrijft ze het volgende. Op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden, God alleen. Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet. En toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht. Een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren. En ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd. Een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

0: We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij verre van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid, en ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur, en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boulté. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder en leefde van kindsbeen af in een verering met God van uitzonderlijke intensiteit, zonder dat haar naasten daarvan wisten en onder de uiterlijke schijn van een heel gewoon provinciaal en burgerlijk bestaan. Op verzoek van haar pastoor en geestelijke leidsman schreef ze verslagen van haar innerlijk leven, die uiteindelijk terechtkwamen bij pater A. Poulain, in 1836 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur, niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, dezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie. Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als de Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule, ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart. Haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil. Ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van de Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing naar innerlijke eenheid, weg van ijdelheid naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven, en juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God, niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van de Navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur. met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte. Niet eerst het observeren van een afstand, maar de eenvoudige en dringende uitnodiging en ja, zelfs roeping, God alleen. Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Daardoor wordt de orde hersteld die God heeft tot stand gebracht en die opbouwt en leven geeft. Het ene dat echt werkelijkheid is en blijft, onze relatie en eenheid met God, God die alleen bron van leven is en die ons, wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Enkele secondjes voor 5:00. 5:00 op deze mooie zaterdagnamiddag, op deze 5 september. Vandaag zeer speciaal een rozenkransgebed verbonden met alle Radio Maria's wereldwijd. We gaan in het kader van de geestelijke bedevaart van Radio Maria samen voor het komende uur op bedevaart naar Radio Maria Brazilië, in het bijzonder naar de historische basiliek van Onze Lieve Vrouw van Aparecida. We gaan samen met miljoenen luisteraars de rozenkrans bidden. De rozenkrans wordt voorgebeden door Monseigneur João Justino Medeiros Silva, de metropolitaan aartsbisschop van Goiânia, Goiás, en ook de eerste vicepresident van de Nationale Conferentie van de Bisschoppen van Brazilië.
1: In the Radio Maria Network in the United States.
2: Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
3: Abagin und Maria na popolo.
0: En ook aanwezig, beste luisteraars, naast de aartsbisschop van Goiânia is pater Pablo Moreira van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser en pater Warlen Reis, de directeur van Radio Maria Brasilia.
4: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
5: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
6: Eis aqui a serva do Senhor.
5: Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
6: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
5: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
7: do Brasil e de modo muito especial.
0: En we zijn nu echt rechtstreeks verbonden met onze collega's van Radio Maria Brazilië en we horen pater Pablo Moreira. Hij zegt ons het volgende. Welkom, broeders en zusters, vanuit de historische basiliek van Onze Lieve Vrouw van Aparecida in het Nationaal Heiligdom in Aparecida, São Paulo, Brazilië. Heten wij met vreugde de gehele Radio Maria welkom. De gehele Radio Maria-familie welkom, aanwezig in meer dan 85 landen en verenigd tijdens deze wereldwijde rozenkrans. We heten ook de hier verzamelde pelgrims welkom die uit verschillende bisdommen in heel Brazilië zijn gekomen. En in het bijzonder bedanken we het aartsbisdom Goiânia en zijn pelgrims die zich bij ons voegen op dit moment van gebed, geloof en gemeenschap. We zijn een pelgrimerende kerk, één grote familie die wandelt met Maria en vandaag verenigd is door gebed. Terwijl we ons ook voorbereiden op het Nationaal Eucharistisch Congres, dat over een jaar in Goiânia zal worden gevierd, verwelkomen we nu, samen iedereen, met het zingen van de hymne van deze Nationale Eucharistisch Congres, die ons uitnodigt om levende hosties in de wereld te zijn, tot eer van de Vader. En we horen de openingshymne, beste luisteraars. En ondertussen krijgen wij ook beelden binnen van onze collega's van Radio Maria Brazilië, waar iedereen staat te zwaaien met een prachtig vlagje, waar Onze Lieve Vrouw, uiteraard, het logo van Radio Maria op staat.

0: sentados. Para dar início ao nosso Rosário Mundial, ouviremos agora o Padre Warley.
1: En we beginnen nu onze wereldwijde rozenkrans door te luisteren naar een welkomstwoord van Pater Warley Reis, directeur van Radio Maria Brazilië, die dit moment van gebed zal inleiden. Wees gegroet, Maria, begint Pater Warley. Vandaag komt de grote Radio Maria-familie samen aan de voeten van onze lieve vrouw van Aparecida. En we hadden ons geen betekenisvollere plek kunnen wensen om deze wereldwijde rozenkrans te bidden. Het was in de wateren van de Paraíba do Sul-rivier dat in 1717 drie nederige vissers het kleine beeld van de maagd vonden. Uit de handen van die mannen begon een verhaal van geloof dat van generatie op generatie is doorgegeven. En dat van Aparecida het thuis heeft gemaakt, waar het Braziliaanse volk leerde om als kinderen voor hun moeder te komen. Vandaag zijn wij degenen die hier naartoe zijn gekomen. We brengen het gebed van Radio Maria met ons mee, verspreid over de hele wereld, de intenties van onze luisteraars, hun families, hun verdriet en hun hoop. In vele talen en vanuit vele plaatsen zijn wij één familie, verzameld met Maria om Christus leven te overwegen. Dit is de schoonheid van de rozenkrans. Terwijl we het Wees gegroet herhalen, is het Christus die we overwegen door de ogen en het hart van zijn moeder. Mogen er opnieuw een grote stroom van genade vloeien uit deze kleine plaats waar een beeld werd gevonden in de wateren. Onze lieve vrouw van Aparecida, verwelkom Radio Maria. Verwelkom iedereen die met ons meebidt en leid ons steeds dichter bij uw Zoon, Jezus.
0: Dos bispos do Brasil e arcebispo metropolitano de Goiânia, que presidirá este Rosário Mundial.
1: We luisteren nu naar enkele woorden van Monsenhor João Justino Medeiros Silva, de aartsbisschop van Goiânia en vice-president van de Nationale Conferentie van de Bisschoppen van Brazilië.
2: Irmãos e irmãs que em diferentes países e continentes elevam uma mesma oração a Deus.
1: Broeders en zusters, met grote vreugde komen we vandaag samen in het huis van onze lieve vrouw van Aparecida voor deze wereldwijde rozenkrans, verenigd met zoveel broeders en zusters die in verschillende landen en continenten hetzelfde gebed tot God opheffen door de voorspraak van de maagd Maria. Van hieruit, uit het mariale hart van Brazilië, reikt ons gebed uit naar de hele wereld. We zijn verschillende volkeren, we spreken verschillende talen en we komen uit verschillende culturen en omstandigheden. Toch belijden we één geloof en vormen we in Christus één lichaam. Dit is de schoonheid van de kerk, een gemeenschap die verschillen niet uitwist, maar ze samenbrengt in de eenheid van Gods liefde. De grote Radio Maria-familie, aanwezig in zoveel landen, maakt deze gemeenschap vandaag ook zichtbaar. Terwijl we de Heilige Rozenkrans bidden in verschillende talen, herinnert elk Wees gegroet ons eraan dat de kerk werkelijk universeel is. Uit vele delen van de wereld komen onze stemmen samen om dezelfde mysteries van het leven van Christus te overwegen, vergezeld door zijn eerste en meest trouwe volgeling, Maria. De rozenkrans is een eenvoudig gebed, diep geworteld in het leven van het christelijke volk. Daarin leidt Maria ons niet naar zichzelf, maar leert ze ons om naar Jezus te kijken. Met haar overwegen we Christus. Met haar bewaren we zijn woord. Met haar leren we ja te zeggen tegen de wil van God en van ons eigen leven een offer van liefde te maken.
2: E esta dimensão da oferta nos coloca também diante de um caminho muito especial que a igreja no Brasil já começa a percorrer. No próximo ano,
1: deze dimensie van offeren houdt ons ook een heel speciale reis voor, die de kerk in Brazilië al is begonnen. Volgend jaar zal het aartsbisdom Goiânia die vreugde hebben om het 19e Nationaal Eucharistisch Congres te huisvesten, met als thema levende hosties in de wereld tot eer van de Vader. Deze roeping, geïnspireerd door de woorden van de apostel Paulus, herinnert ons eraan dat de Eucharistie die we vieren, het leven dat we leiden, moet transformeren. Gevoed door het lichaam van Christus worden ook wij geroepen om onszelf aan God en aan onze broeders en zusters te offeren. In naaste liefde, in dienstbaarheid, in broederschap, in het streven naar vrede en in de zorg voor hen die het meest nodig hebben. Maria leert ons precies deze geest van openheid en zelfgave. Zij, die het woord van God in haar schoot verwelkomde, maakte haar hele bestaan tot een offer aan de Vader. Haar mijn geschieden werd dienstbaarheid. Haar geloof werd een reis. Haar moederschap werd een gift voor de hele kerk.
2: Uma autêntica devoção mariana do seguimento de Jesus Cristo. Maria sempre nos conduz ao seu filho. E o mesmo Jesus que contemplamos.
1: En om deze reden kunnen we authentieke mariale devotie niet scheiden van het volgen van Jezus Christus. Maria leidt ons altijd naar haar zoon. En dezelfde Jezus die we overwegen in de mysteries van de rozenkrans, is degene die zichzelf voor ons geeft en bij ons blijft in het mysterie van de Eucharistie. En er is nog een vreugde die ik graag met u allen wil delen. De kerk die zich voorbereidt om Brazilië te verwelkomen op het Nationaal Eucharistisch Congres, zal ook de genade hebben om deze grote internationale Radio Maria-familie in gebed te verwelkomen. En deze keuze heeft een nog specialere betekenis voor ons. Goiânia is, behalve de stad die het Nationaal Eucharistisch Congres zal huisvesten, ook de stad waar het hoofdkwartier van Radio Maria Brazilië is gevestigd. Het zal daarom een unieke kans zijn om in het hart van onze lokale kerk en in het thuis van Radio Maria in Brazilië deze grote familie van gebed te verwelkomen, die zich vandaag vanuit zoveel plaatsen over de hele wereld bij ons voegt.
2: Hoje, de Aparecida, aos pés da padroeira do Brasil, começando.
1: Vandaag vanuit Aparecida, aan de voeten van de patroonheilige van Brazilië, beginnen we deze reis, deze spirituele reis. We zullen deze ervaring van geloof en gemeenschap, geleefd in het huis van de moeder, met ons meedragen naar Goiânia, zodat het volgend jaar een nieuwe uitdrukking mag vinden in het land dat het Nationaal Eucharistisch Congres zal huisvesten. En dat ook het thuis is van Radio Maria Brazilië. Vele volkeren, vele talen, vele culturen, maar één hart gericht op Christus. Mogen deze wereldwijde rozenkrans in ons het verlangen vernieuwen om een kerk te zijn die verenigt, missionairis, biddend. Mogen we door de voorspraak van de Maagd Maria leren om van ons leven een waar offer van liefde te maken, door in de wereld levende hosties tot eer van de Vader te worden. We vertrouwen aan de Moeder van God, onze families, volkeren die lijden, hen die oorlog en geweld verdragen, de zieken, de armen, hen die de hoop hebben verloren en alle die om onze gebeden hebben gevraagd, vertrouwen wij aan onze Moeder Maria toe. En we vertrouwen ook de grote familie van Radio Maria, verspreid over de hele wereld, dat zij een instrument van evangelisatie, gemeenschap en hoop mag blijven zijn.
2: Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil,
0: rogai por nós. Amém. Irmãos e irmãs, nos coloquemos de pé.
1: Onze lieve vrouw van Aparecida, koningin en patroonheilige van Brazilië, bid voor ons.
2: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: E do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém.
2: Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar.
1: Goddelijke Jezus, wij offeren u deze rozenkrans die we nu gaan bidden, mediterend over de mysteries van onze verlossing. Verleen ons door de voorspraak van de maagd Maria, moeder van God en onze moeder, de deugden die we nodig hebben om hem goed te bidden en de genade om de aflaten te verkrijgen die aan deze heilige devotie verbonden zijn. Wij offeren hem in het bijzonder op tot herstel van de zonde begaan tegen het heilig hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. Voor vrede in de wereld, voor de bekering van zondaars, voor de zielen in het vagevuur, voor de intenties van de Heilige Vader, voor de toename en heiliging van de geestelijkheid, voor de medewerkers van Radio Maria over de hele wereld, voor de heiliging van onze gezinnen, voor de missies, voor de zieken, voor de stervenden, voor allen die onze gebeden hebben gevraagd, voor onze landen en voor de hele wereld, voor Radio Maria en haar gehele evangelisatieopdracht en voor al onze persoonlijke intenties. En we bidden nu de geloofsbelijdenis.
0: Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
2: Este Pai Nosso e essas três Ave Marias, rezamos em honra à Santíssima Trindade. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
0: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
0: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
1: Ó meu Jesus, vergeve-nos onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Onze lieve vrouw van Aparecida, bid voor ons. En we gaan nu een korte mariale hymne horen voordat we de blijde mysteries samen gaan bidden. En opnieuw, beste luisteraars, krijgen wij beelden uit Brazilië rechtstreeks voor deze rozenkrans op deze zaterdag 5 september. En we zien dat de aanwezigen daar allemaal met een vlagje van Radio Maria zwaaien.

En vandaag, beste luisteraars, zoals bij elke rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, bidden we de litanie van Loreto. Vandaag een gezongen versie.

0: Para o nosso agradecimento final, acolhemos Fábio Leão, presidente da Rádio Maria Brasil.
1: En voor een laatste dankzegging, beste luisteraars, want we zijn aan het einde gekomen van deze rozenkrans vanuit Brazilië, horen we Fábio Leão, president van Radio Maria Brasilia. Hij zegt ons het volgende. Bij het afsluiten van deze wereldrozenkrans zijn onze harten vervuld van dankbaarheid. We danken de gehele Radio Maria-familie, aanwezig in meer dan 85 landen, die vandaag verenigd waren in één gebed. Onze speciale dank gaat uit naar bisschop João Justino, die opnieuw dit jaar voorging in deze wereldrozenkrans. Maar ook dank aan bisschop Monseigneur Danival Maligres Culo, hulpbisschop van Goiânia, en ook aan aartsbisschop Washington Cruz, de aartsbisschop emeritus van Goiânia. We danken ook allen die de mysteries hebben voorgebeden, de tientjes hebben voorgebeden en de pelgrims die uit de verschillende bisdommen van Brazilië speciaal vandaag zijn gekomen. In het bijzonder het dank aan de grote groep uit het aartsbisdom Goiânia. We danken ook nog de grote Radio Maria-familie over de hele wereld voor het schenken van dit prachtig moment van gemeenschap, waarin we de vreugde ervaren van het zijn van een kerk onderweg, wandelend met Maria door de Heilige Rozenkrans. En we kijken nu al uit naar volgend jaar, wanneer we hopen elkaar weer te ontmoeten in Goiânia, tijdens het Nationaal Eucharistisch Congres, om samen nogmaals een grote wereldrozenkrans te bidden. Mogen onze lieve vrouw van Aparecida de gehele Radio Maria-familie begeleiden en ons altijd naar Jezus leiden.
2: En nos conduza sempre a Jesus.
0: Nos coloquemos de pé, pedimos a Dom João que nos dê a sua bênção.
3: O Senhor esteja convosco.
4: Ele está no meio de nós.
3: Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre todos vós, vossas famílias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Palmas para Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva Cristo! Viva a Arquidiocese de Goiânia! Viva o Congresso Eucarístico! Meu irmão e minha irmã, muito obrigado pela sua participação aqui na Basílica Histórica.
1: En we horen nog enkele dankbetuigingen, maar ook u hoorde, ze roepen natuurlijk, leven onze lieve vrouw, leven onze lieve vrouw van Aparecida. En natuurlijk, leven Christus, en nog een derde keer, leven Christus. Ze danken nog het heiligdom van onze lieve vrouw van Aparecida, dat ze samen met de wereldfamilie van Radio Maria vandaag hebben kunnen uitzenden, beste luisteraars. Dit was een rechtstreekse rozenkrans vanuit Brazilië, samen met alle Radio Maria's wereldwijd. Miljoenen luisteraars die samen hebben gebeden voor elk van ons, beste luisteraars. Luisteraars die daar in Brazilië thuis mee volgen, zowel op het Afrikaans continent, het Europees continent en Azië, waren vandaag speciaal verbonden voor dit mooi gebedsmoment van de rozenkrans. We horen nog een klein beetje op de achtergrond een sluitingshymne. Maar ik hoor dat onze collega's van Radio Maria Brazilië ondertussen iets anders hebben opgezet. We zijn zeer dankbaar dat we met miljoenen luisteraars dus vandaag op deze zaterdag 5 september verbonden waren om samen te bidden tot onze lieve vrouw. Binnen enkele secondjes, beste luisteraars, gaan we de vespers bidden. Binnen enkele minuutjes is correcter. En dan gaan we daarna om 6:30 onze dagelijkse rozenkrans nog bidden. We wensen u van harte een zeer fijne zaterdagavond toe en nog een fijn weekend.

0: bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
2: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, we zullen nu het avondgebed van de kerk, de Vespers, bidden op deze vooravond van de 23e zondag door het jaar. De hymne kan u terugvinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 992 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden daarop volgend vanaf pagina 995. God, kom mij te hulp.
4: Heer, haast u mij te helpen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluja.
3: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die s'nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, omsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
4: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden.
3: Looft nu, dienaars des Heren, looft de naam van de Heer.
4: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
3: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
4: Want boven de volken troont de Heer, zijn glorie beheerst de hemel.
3: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
4: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
3: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
4: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
3: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Van ochtendgloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
3: Ik bleef vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
4: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
3: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
4: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
4: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
4: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
4: Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
4: De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
0: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
4: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
4: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
4: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer Jezus heeft zich vernederd. Daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven. Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus Christus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
4: Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God?
0: Alles hebt Gij in wijsheid gemaakt,
4: Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Hoe groot is het wat Gij gedaan hebt, Heer onze God? Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
0: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
4: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
4: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermedelen drijft hij uiteen.
4: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
4: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht.
3: luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
0: Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was en liet het tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
3: Heer, toon ons uw liefde. Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
0: Heer, toon ons uw liefde.
3: Licht en heil van alle volken, bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
0: Heer, toon ons uw liefde.
3: Schepper, die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
0: Heer, toon ons uw liefde.
3: Geneesheer van lichaam en geest, schenk verlichting aan uw zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
0: Heer, toon ons uw liefde.
3: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
0: Heer, toon ons uw liefde. Bieden wij samen het gebed des Heren.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: God, je hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun, die in Christus geloven, de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in het stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart, om 11 uur, hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober. Thank you.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, hoe groot is onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin. En deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgend lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

U hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied. Een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza La Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

En ja, beste luisteraars van Radio Maria, is het alweer tijd om deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heiligen. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In het opzoekwerk voor een nieuw thema stootte ik op een mooi artikel, interessant artikel, tamelijk lang, verschenen op de katholieke website Aletheia over de eerste en, zoals omschreven, merkwaardige expansie van het christendom. Eigenlijk kan deze uitzending mooi aansluiten bij de twee uitzendingen die we al regelmatig eens heruitzonden, ook omwille van de vele positieve reacties, over de historiciteit van Jezus. Jezus vermeld buiten het Nieuwe Testament. De auteur van het artikel hier is professor emeritus Michel Rouche, historicus, ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. Tevens was hij directeur van het Instituut de la Famille aan de Cathedrale School van Parijs. Hij ligt aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis. En zo ontmoette hij met andere historici paus Johannes Paulus II. Dus een man die weet waarover hij spreekt en het op een overzichtelijke wijze doet en dus ook, hoop ik toch, goed weer te geven op de radio. Hij geeft een aantal scharniermomenten uit de geschiedenis van de eerste christenen. Ik baseer me op zijn artikel, in een nogal vrije vertaling, als een leidraad, maar voeg er hier en daar interessante gegevens bij uit andere bronnen. En vandaag dus een eerste deel van de drie uitzendingen met tussendoor wat muziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. En daarmee gaan we ook starten.

0: Na de dood van Christus rustte de toestand van de kerk op 12 ontmoedigde apostelen die helemaal onbekend waren, zonder veel connecties, geen tot weinig geld en niets om de wereld te verleiden. Toch zijn zij degene die na Pinksterdag zijn gaan prediken en getuigen van de opstanding van Christus. Niets en niemand kon hen dat ooit doen ontkennen. En ze zullen allemaal martelaren worden buiten Johannes. En ze zullen vele andere discipelen opleiden en die op hun beurt het evangelie zullen prediken zonder dood of vervolging te vrezen. De eerste 19 pausen zullen ook martelaren zijn, evenals alle eerste bisschoppen van Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en uit andere grote bisschopszetels. Maar we keren terug naar deze 11 apostelen die als het ware verweest achterbleven na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus. En dan gebeurde er iets zeer sterk met Pinksteren om deze als het ware gedemoraliseerde en berooide mannen energie te geven en meteen zo'n nieuw en aantrekkelijk geloof te gaan verkondigen. Plotseling evolueerden de 12 apostelen. Matthias was erbij gekomen in de plaats van Judas Iscariot. Geholpen door de 72 andere leerlingen, van een toestand van ontmoediging en angsten over naar een nieuwe toestand van waaruit zij met buitengewone vrijmoedigheid zullen beginnen te prediken.
1: En zo lezen we in Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 15 hoe Jezus verschenen is na zijn dood aan 500 broeders tegelijk. Maar na dit wonderlijk gebeuren van Pinksteren spreken de handelingen van de apostelen van een eerste oogverblindende, exponentiële lokale vooruitgang. 3000 gedoopten op dezelfde dag. Dan 5000 een paar dagen later in Jeruzalem. En verder staat vermeld een aantal dat aanzienlijk toeneemt.
0: En zo zien we de ontwikkeling van nieuwe gemeenten in de hele omgeving. Het christendom, schrijft historicus Michel Rouche, was in de eerste en tweede eeuw na Christus een fenomeen van onbetwistbare en onverwachte nieuwigheid. Aanvankelijk bestond de kerk van Jeruzalem alleen uit Joodse bekeerlingen die geloofden dat het Jezus de Christus was die door de profeten van het Oude Testament was beloofd. En wat uiteraard zeer belangrijk was, is dat dit christelijke fenomeen geënt werd op de Joodse voedingsbodem in al zijn vormen en tendensen, met de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten enzovoort, die woonden in de toen reeds bekende wereld. En zo vertellen de handelingen van de apostelen hoe op de dag van Pinksteren er bekeringen waren onder de vele Joden, maar ook uit de Joodse diaspora, die al in de hele wereld en het Romeinse Rijk gevestigd waren. Zeer belangrijk zijn twee grote Joodse opstanden in het jaar 66 en 135, waarbij de verspreiding van de Joden nog groter werd en dus zeer belangrijk, parallel daarmee, ook de uitbreiding van het christendom. Aanvankelijk was er eigenlijk niet direct een duidelijk onderscheid tussen Joden en christenen. Het eerste beginnende feit was het martelaarschap van Stefanus rond het jaar 35. In zijn lange toespraak in het Sanhedrin bevestigde Stefanus dat het niet langer nodig was om God in de tempel, de Joodse tempel, te aanbidden. Dat dit nutteloos was omdat God niet langer in de tempel was. En deze martelaar ergerde uiteraard de fariseers, waaronder Saul, later Paulus genoemd, die ook aanwezig was. En zo stellen we vast hoe de bekeringen elkaar opvolgden in grote aantallen, want de aankondiging van de opstanding van Jezus door de 12 was onverschrokken. De kerk van Jeruzalem, geleid door haar eerste bisschop, Jacobus de Mindere, een neef van Jezus, was van een compromisloze trouw. Maar in aanvang bestond er dus nog geen groot onderscheid tussen de Joodse en christelijke praktijk. Er waren wel al een tweetal speciale bekeringen van niet-Joden, zoals de bekering van de eunuch van de koningin van Ethiopië door Filippus, verhaald in de Handelingen hoofdstuk 8, of deze van de 100-man Cornelius door Petrus, te lezen in Handelingen hoofdstuk 10. Het zal eigenlijk pas bij de oprichting zijn van de gemeente van Antiochië, met de opname van mannen en vrouwen van de Griekse cultuur en taal, dat er een diepgaande verandering begon plaats te grijpen. Dus met de bekering van vele niet-Joodse mensen.

0: Een ander element die zeker meespeelde in de grote explosie van het christelijke geloof, beginnend in Jeruzalem, was in die tijd de grote verwachting van de komst van de Messias bij de Joden. Deze verwachting leefde er, juist in de tijd van Jezus, zeer sterk. Dit vanwege de profetieën van de profeet Daniël, die de datum van de komst van de Messias juist voor die precieze tijd aankondigden, op basis van een aantal gegevens uit de Bijbel. En als men die berekende, kwam men 580 jaar later op het jaar 27 na Christus. Ook de evangeliën zoals van Lucas en verschillende oude teksten getuigen dat de Joden voortdurend in beroering waren in afwachting van de Messias. En zelfs Romeinse auteurs spreken hierover. Zo bestaat er een tekst van de Romeinse consul en historicus Publius Cornelius Tacitus uit de tweede helft van de eerste eeuw, die schreef in zijn Historia.
1: De meeste Joden waren ervan overtuigd dat in de oude boeken van de priesters stond dat het oosten in die tijd in macht zou toenemen en dat uit Judea de eersers van de wereld zouden opstaan.
0: Of Gaius Suetonius Tranquillus, uit dezelfde periode een Romeins biograaf, jurist en historicus, schreef in zijn Viris Illustribus.
1: Overal vanuit het oosten won één idee terrein. De constante en stevige oude opvatting dat het geschreven moest worden dat uit Judea de heersers van de wereld in die tijd zouden komen.
0: Zo was er een logischerwijze een sterke voedingsbodem voor de aanvaarding van Jezus als de Messias.
1: Ook was er nog een andere beïnvloeding in die richting. Er was een grote politieke onrust ten gevolge van de bezetting door de Romeinen, die extra werd aangewakkerd door de Zeloten en ook door bekeerde Joden, die extra benadrukte hoe Jezus zeker deze verwachte Messias was, maar dan eerder als de bevrijder van de Romeinen. De Zeloten waren een niet al te vaste omlijnde groepering onder de Joden in deze eerste eeuw. Zij aanvaarden enkel God boven zich en zeker geen Romeinen met hun keizer. Er waren vele vertakkingen van gematigd. Trouwens, 2 van de 12 apostelen kwamen uit de groep van de Zeloten. Tot heel radicale vertakkingen.
0: Natuurlijk, voor de Romeinen werden allen over dezelfde kam geschoren. Zo schreef dezelfde Gaius Suetonius Tranquillus: de Joden werden voortdurend opgestookt onder impuls van een zekere Christus, wat hier uiteraard verwees naar Christus. En zo weten we dat keizer Claudius de Joden, waaronder ook de christenen, rond het jaar 49-50 verplichtte om Rome te verlaten. Dit weten we ook uit de Handelingen, hoofdstuk 18. De heidense Romeinen hielden dus bij aanvang de Joden en de christenen voor een volk van eenzelfde religie.

0: Beste luisteraars, we overlopen dus als leidraad voor deze drie uitzendingen het boeiende artikel uit de website Alethea, geschreven door professor Michel Rouche, historicus over de snelle expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Hij legde ons al uit hoe de ontmoedigde apostelen met Pinksteren op slag onverschrokken getuigen werden van Jezus, met in een recordperiode duizenden bekeerlingen, beginnend in Jeruzalem. Hij legde uit dat de voedingsbodem van het christendom uiteraard in het jodendom ligt, die reeds zeer verwijd was verspreid in de toen gekende wereld. En bij aanvang was er uitwendig nog niet zoveel onderscheid tussen Joodse en christelijke praktijken, zoals bijvoorbeeld hoe de christenen nog kwamen bidden in de Joodse tempels. En tenslotte een ander element die meespeelde in de snelle verspreiding is dat men in die tijd, op dat ogenblik, de Messias echt verwachtte op basis van de profetieën van de profeet Daniël. En zo komen we bij een volgend scharniermoment in deze verspreiding van het christendom. We weten allen hoe Paulus werd getroffen door een verschijning van Jezus op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen en hoe hij zich bekeerde. Dit moet gebeurd zijn rond het jaar 34. Paulus maakte grote reizen en zo was de eerste reis naar Klein-Azië of West-Turkije. Daar wordt hij geconfronteerd met niet-Joden, heidenen. En de grote vraag was, kunnen zij zomaar christen worden? Het duidelijkste voorbeeld was de kerkgemeenschap van Antiochië, door Petrus gesticht, waar dus twee christengemeenschappen leefden. Dus één ontstaan uit het jodendom en één uit het heidendom. En dan kennen we wat er volgde. Een eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 48-50 om te bespreken of niet-Joden eerst aan de Joodse wetten moesten voldoen, zoals de besnijdenis en spijs- en reinigingswetten, om daarna gedoopt te kunnen worden als christen. En in dat concilie werd de opening gecreëerd voor de heidenen om, als het ware, rechtstreeks of met een minimum aan voorwaarden christen te kunnen worden. En alzo sloten de christenen uit het heidendom zich aan bij de christenen uit het jodendom. Het is trouwens in Antiochië dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. En deze beslissing van het concilie heeft zeker bijgedragen tot een soepeler verspreiding van het christendom. En zo komen we verder in de geschiedenis.
1: Bewaren reeds Jacobus de mindere of de jongere tegengekomen, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem rond het jaar 62. Van hem weten we hoe hij van de zuidoostelijke toren van de tempel meer dan 30 meter naar beneden werd gegooid. Toen hij weigerde om zijn geloof in Christus te ontkennen. Maar toen hij de val overleefde, werd Jacobus door zijn vijanden doodgeknuppeld. Volgens de overlevering werd hij opgevolgd door Simeon van Jeruzalem, ook een neef van Jezus. En zo stellen we vast dat met de jaren de eerste christelijke kerk meer en meer op gespannen voet kwam met de Joodse autoriteiten.
0: Maar Daarnaast waren er ook Joodse opstanden tegen de Romeinen, met het gevolg dat in het jaar 70 Titus, een militair commandant, later keizer van Rome, Jeruzalem innam, waarbij trouwens de tempel werd verwoest. Alsook de Citadel Massada, het laatste bolwerk tegen de Romeinen. Ondertussen herpakten de Joden zich en kwam er een Joods concilie van Jamnia, einde eerste eeuw, waarin nieuwe grondslagen werden vastgelegd voor de beleving van de Joodse godsdienst. Zeer belangrijk daarin was de uitsluiting van de christenen uit alle synagogen. Ook verschijnen in hun Talmud ernstige verwijten aan het adres van Jezus en de christenen. De Talmud is na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom. De Tenach is, zoals voor de christenen, het Oude Testament. De Talmud geeft commentaar op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders over bepaalde standpunten. Gevolg: de apostelen en de christenen verspreiden zich nog meer over de ganse wereld.

0: Beste luisteraars, we kunnen dus vaststellen hoe in die eerste eeuw de eerste christenen en ook de apostelen het heilig land moesten ontvluchten. En dit betekende weer een scharniermoment, een bijkomende oorzaak in de snelle verspreiding van het christendom. En zo komen we aan een volgend hoofdstuk van het artikel dat de titel draagt De Apostelen naar de vier hoeken van de wereld. Na hun prediking in Jeruzalem verspreiden de apostelen zich over het hele Romeinse Rijk en ver daarbuiten om de blijde boodschap te verkondigen en kerkgemeenschappen op te richten. Ik vul dit overlopen van het leven van de apostelen aan met een artikel van Filip Kozlowski, journalist voor Aletheia, wonende in de Verenigde Staten. Hij schrijft ook voor Webmagazine, een wereldwijde gebedsnetwerk voor de paus. Eén apostel hebben we al vermeld, namelijk Jacobus de mindere of de jongere, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem zelf rond het jaar 62. Enkele relieken van hem kan je vereren in Rome in de basiliek van de 12 apostelen. Zijn graf wordt gelokaliseerd in de Sint-Jacobus-kathedraal te Jeruzalem.
1: En zo starten we met de heilige Petrus, de eerste paus, die als eerste naar Antiochië reisde en er een kerkgemeenschap oprichtte. Vandaag Antakia, genoemd de hoofdstad van de Turkse provincie Atayi, aan het uiterste oosten van de Middellandse Zee, ten noordwesten van Syrië. Lang verbleef Petrus er niet, maar hij wordt vaak beschouwd als de eerste bisschop van Antiochië. We vinden hem ook in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en Bithynië langs het oostelijke deel van de Zwarte Zeekust. Hij zou ook Korinthië hebben bezocht, zuiden van Griekenland. Maar rond het jaar 67 ontmoeten we hem dan in Rome, waar hij op bevel van keizer Nero ondersteboven werd gekruisigd. In de vorige eeuw werd zijn graf bevestigd onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek.
0: En zo komen we bij de broer van Petrus, de apostel Andreas. Over hem is geweten dat hij verkondigde in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, Pontus en Bithynië, langs het oostelijk deel van de Zwarte Zeekust en Klein-Azië en zo verder naar Scythië, Zuid-Rusland en de Krim. Maar we vinden hem ook terug in Griekenland en Thracië, ongeveer het huidige Bulgarije. Andere bronnen vermelden ook Armenië en zelfs Midden-Rusland. Trouwens, hij is ook een van de grote patroonheiligen van Rusland. Andreas zou ten

0: Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden uitsprak. Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat eraan heeft gehangen. 2 dagen lang, tot aan zijn dood, bleef hij zijn folteraars prediken. Zijn relieken worden vereerd in de Sint-Andreas-kathedraal van de Italiaanse stad Amalfi aan de westkust een 50 kilometer ten zuiden van Napels.
1: Een volgende apostel is Jacobus de Meerdere. Volgens de Handelingen van de Apostelen en Eusebius van Caesarea werd Jacobus de Meerdere, die terugkwam uit Spanje, in Jeruzalem rond het jaar 44 onthoofd onder bevel van Herodes Agrippa I. Hij was de eerste apostel die de marteldood onderging. Het is ook de enige apostel over wiens marteldood wordt verhaald in het Nieuwe Testament. Eusebius, bisschop van Caesarea, begin 4e eeuw, die dus deze marteldood ook vermeldt, was een bijbelexegeet, aanwezig op het concilie van Nicea en raadsman van keizer Constantijn de Grote, de eerste keizer die het christendom aanhing. Deze Jacobus was dus de broer van de apostel Johannes, tevens een neef van Jezus. Het is deze apostel die vereerd wordt in het Spaanse Compostela en in Saragossa. Volgens de overlevering werd hij begraven in Compostela. Reeds eeuwen bestaan de grote populaire bedevaartstochten, de Camino de Santiago.
0: En zo komen we bij de broer van Jacobus, de apostel Johannes, schrijver van het evangelie, 2 brieven en vooral het boek van de Openbaring of de Apocalyps, die hij in ballingschap schreef op het eiland Patmos. Zoals je kan lezen: ik, Johannes, bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Hij is de enigste apostel die geen marteldood onderging. Wel weten we van sommige kerkvaders dat hij in Rome miraculeus ontsnapte aan de marteldood. Hij werd in kokende olie geworpen onder keizer Domitianus en toen verbannen naar het eiland Patmos. Hij zou rond het jaar 100 overleden zijn in Efeze en aldaar begraven. En ik stel voor terug even te verpozen met een mooie filmmelodie om daarna de lijst van de 12 apostelen verder door te nemen.

0: Beste vrienden, we overlopen dus, maar heel beperkt, het wedervaren van de 12 apostelen in hun missiewerk, gebaseerd op de traditie en de overleveringen. En zo komen we bij de apostel Filippus. Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
1: En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds wonen. Deze apostel Thomas stierf de marteldood rond het jaar 72 in Milapore, nabij Madras in het zuidoosten van India. Daar bevindt zich de basiliek naar zijn naam genoemd met zijn graf.
0: De apostel Matthäus, een van de vier evangelisten, predikte voornamelijk rond het Middellandse zeegebied en onderging de marteldood in Ethiopië rond het jaar 61. In de kathedraal van Salerno in het zuiden van Italië vind je zijn graf. Judas Thaddeus, een apostel, minder bekend misschien omdat hij dezelfde voornaam had als Judas Iscariot, die Jezus had verraden. Zeer waarschijnlijk was ook hij een familielid van Jezus en auteur van de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Hij predikte het evangelie op verscheidene plaatsen. Alleszins in Armenië, waar hij door de Armeense kerk reeds eeuwen vereerd wordt als de apostel van Armenië. Ook hij trok samen met de apostel Simon de IJveraar naar Egypte, als ook meer naar het oosten, zoals naar Babylon. Ook onderging hij de marteldood rond het jaar 65 in Beirut, samen met de apostel Simon de IJveraar. Zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.
1: En zo komen we bij de apostel Simon de IJveraar, of ook de Zeloot genoemd. Dus hij behoorde, voor hij Jezus leerde kennen, tot deze politieke beweging onder de Joden, waarvan sommigen desnoods met geweld de Romeinen het land wilden uitzetten. Hij trok dus veel op samen met de apostel Judas Thaddeus en onderging samen met hem de marteldood. Ook een deel van zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek.
0: En tenslotte komen we aan de 12e apostel die werd gekozen ter vervanging van Judas Iscariot die zich had gezelfmoord nadat hij Jezus had verraden, de apostel Matthias. Volgens de traditie stichtte hij een kerk in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en langs de kusten van de Kaspische Zee en Macedonië. Hij onderging de marteldood in Kolchis vandaag in Georgië, tussen Armenië en de Caucasus. Relieken van hem werden door de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn, naar Rome overgebracht. En professor Michel Rouche besluit: wat deze tradities en legenden die bewaard zijn gebleven ook mogen betekenen. Het is zeker dat de apostelen al hun energie en inspanningen hebben gestoken in deze enorme opdracht van evangelisatie die Christus hen had bevolen. En dit, zoals in de handelingen vermeld staat, tot aan de uiteinden van de aarde. Beste vrienden luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit eerste deel over de snelle verspreiding van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis, hemelvaart van Jezus en, vooral mogen we niet vergeten, de nederdaling van de Heilige Geest. U verstaat dat dit overzicht uiteraard niet volledig is, maar dit is ook niet de bedoeling. Het voornaamste is dat we sterk aanvoelen en ervan overtuigd zijn wat deze apostelen en de eerste christenen hebben betekend voor de verspreiding van deze blijde boodschap. Het kan maar een sterke oproep inhouden voor ons allen de dag van vandaag. En dit zal nog zeker meer tot uiting komen in de twee volgende uitzendingen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren. En tot de volgende afspraak in het Romeinse Rijk.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbijgegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Je hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heilen in Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases.
1: We waren aangekomen aan hoofdstuk 6, student in Barcelona. De pelgrim was tot het inzicht gekomen dat het niet Gods bedoeling was dat hij zijn leven in Jeruzalem zou slijten. Hij dacht daarom lang na over wat hem nu te doen stond. Hij besloot dat het beste zou zijn enige tijd te gaan studeren om de mensen beter in hun geestelijk leven te kunnen helpen. Want dat zag hij nu als het doel van zijn leven. Daarom ging hij, 33 jaar oud, eerst studeren. Zoals alle studenten van zijn tijd, zou hij moeten beginnen met de grammatica, waarna de studie van de artes, dat wil zeggen van de wijsbegeerte, kwam. Verder reikten zijn plannen niet. Toch zal er bij dit besluit om te gaan studeren, met het oog op toekomstige apostolische arbeid, ook impliciet sprake geweest zijn van een roeping tot het priesterschap. Ignatius heeft nooit verteld wanneer het verlangen naar het priesterschap bij hem is opgekomen, maar waarschijnlijk gebeurde dat in deze jaren. Waar studeren? In Manresa was hij bevriend geraakt met een Cistercienser monnik uit het klooster San Pablo. Hem achtte hij de geschikte persoon om hem in zijn studie te begeleiden. Wel kreeg hij van Isabel Rosaire het aanbod dat zij voor zijn levensonderhoud zou zorgen en van de baccalaureus Jeronimo Ardevol dat hij hem gratis les zou geven. Maar hij verklaarde liever in Manresa te willen studeren. Hij ging dus naar deze stad aan de Cardoner, maar hoorde daar dat de monnik gestorven was. Weer terug in Barcelona nam hij toen het aanbod van zijn weldoeners aan. Hij vond onderdak in het huis van Inés Pascual. Isabel Roser droeg zijn kosten en zijn leraar was Jeronimo Ardevol, afkomstig uit La Fatarella, een dorp in het bisdom Tortosa. Als baccalaureus gaf hij met anderen Latijnse les aan de Escuelas Mayores van Barcelona. Hoe was het onderwijs er georganiseerd? Alfonsus V van Aragon had in 1450 verlof gegeven om in Barcelona een Studium Generale te beginnen. In hetzelfde jaar werd dit privilege door paus Nicolaas V bevestigd. Maar desondanks was er tot 1533 geen Studium Generale in de stad. Wel waren er Escuelas Mayores tot stand gekomen door het samengaan van de scholen van de stad met die van de kathedraal. In 1507 kwam er een school voor geneeskunde bij. In 1508 werd er een studiereglement opgesteld dat nog van kracht was toen Ignatius er begon. Een van de bepalingen had betrekking op de boeken die bij het onderwijs in het Latijn gebruikt moesten worden. Daarbij wordt duidelijk dat in Barcelona het humanisme en niet langer de middeleeuwse tradities de leidraad vormde. Latijn werd niet langer onderwezen aan de hand van het Doctrinale Puerorum van Alexandre de Villieu, dat 3 eeuwen lang het leerboek voor de hele West-Europese jeugd was geweest. Nu gaf men les, volgens de moderne Introductiones in Linguam Latinam van Antonio de Nebrija, gepubliceerd in Barcelona. Als leerstof werd het meest gebruikt de Aeneis van Virgilius, de Distichia Moralia van Cato en de Contemptus van Bernard de Morlas. Zo begon Inigo Latijn te leren met als handboek de Introductiones. Maar al gauw deed zich een moeilijkheid voor. Zodra hij de verbuigingen en de grammaticale regels van buiten wilde leren, dwaalden zijn gedachten af naar geestelijke zaken, zodat er van de studie niets terecht kwam. Zoals steeds verzette hij zich hiertegen door de geestelijke onderscheiding die hem duidelijk maakte dat dit niet van God kon komen, omdat hij van de zo belangrijke studie werd afgehouden. Hij ging naar zijn leraar en vroeg hem mee te gaan naar de nabijgelegen kerk Santa Maria del Mar. Daar in een bank gezeten, vertelde Inigo aan Ardevol wat er aan de hand was en zei daarna: "Ik beloof u in de komende 2 jaar geen van uw lessen te zullen verzuimen, zolang er voor mij in Barcelona brood en water is om van te leven." Hij deed deze belofte met grote nadruk en werd daardoor van die hinderlijke beproeving verlost. Hij verkeerde in deze tijd in goede gezondheid en werd niet langer door maagpijn gekweld. Daarom nam hij zijn vroegere boetedoeningen weer op. Hij was weer schoenen gaan dragen en bleef dat ook doen, maar in de zolen sneed hij een gat dat hij geleidelijk groter maakte. Toen de winter aanbrak, was alleen het bovenstuk nog als voetbedekking over. Hij had zich voorgenomen om zich geheel aan de studie te wijden, maar zijn verlangen naar goede werken werd er niet minder om. Allereerst door het goede voorbeeld en verder door geestelijke gesprekken en werken van naastenliefde. Hij verwierf daarbij de sympathie van enige vooraanstaande dames uit Barcelona die graag met hem wilden spreken over geestelijke zaken en hem wilden helpen bij zijn werken van barmhartigheid. Hier in Barcelona schijnt hij voor de eerste keer geprobeerd te hebben de geestelijke oefeningen te geven en daaraan heeft hij naar het schijnt ook zijn eerste 3 volgelingen te danken gehad. Polanco zegt dat in die tijd het verlangen bij hem was opgekomen naar gezellen die hem zouden willen helpen bij wat hem voor ogen stond, namelijk de hervorming van de misstanden op godsdienstig gebied. Ze zouden als het ware de herauten van Jezus zijn. Het waren Calixto de Sa, Juan de Artegua en Lope de Cacheres. Ook naar de vrouwenkloosters ging Inigo's zorg uit. Hij zette zich in voor de zo noodzakelijke kloosterhervorming. Maar al de hele 15e eeuw door waren er in Barcelona misstanden op dat gebied. Van de Hieronymuszusters werd gezegd dat ze meer hadden van dames van stand dan van religieuzen. Het meest ergerde men zich aan de schandalig verslapte clausuur. De slotzusters gingen regelmatig de stad in en vrienden, verwanten en andere mensen van buiten kwamen maar al te gemakkelijk het klooster in. Voor zover we weten had Inigo met 3 van de 8 vrouwenkloosters in Barcelona contact. De Hieronymuszusters van San Matthias, de Benedictessen van Santa Clara en de Dominicanessen van Onze Lieve Vrouw der Engelen. Het is weinig waarschijnlijk dat Inigo reeds in Barcelona in contact was met de daar wonende aanhangers van Erasmus. Het was een tijd waarin theologische kwesties de gemoederen in Europa heftig in beroering brachten. Enkele inwoners van Barcelona waren als hoge beambten van de kroonraad van Aragon

Alcala zal Inigo meer gelegenheid hebben om Erasmus Leer te leren kennen, want in die stad was de beweging meer in de mode en had ze meer aanhangers. Hoofdstuk 7. Alcala en Salamanca van kwaad tot erger, 1526-1527. Na 2 jaar les in het Latijn was Inigo volgens zijn leermeester genoeg gevorderd om de artes, de filosofie, te gaan volgen. Alcala leek daarvoor de meest geschikte plaats. Om grotere zekerheid te verkrijgen, liet Inigo zijn kennis toetsen door een dokter in de theologie. Ook deze gaf hem dezelfde raad. En zo ging de pelgrim op weg naar Alcala. Studies zonder diepgang. Volgens Ignatius zelf studeerde hij 1,5 jaar in Alcala, maar zoals gewoonlijk geeft hij dit slechts bij benadering aan. Hij kan hoogstens van maart 1526 tot juni 1527 in Alcala hebben verbleven, misschien zelfs nog een paar maanden minder. Hij bestudeerde er, naar zijn eigen zeggen, Summulae of Logica van Domingo de Soto, Physicorum Libri 8 van Albertus Magnus en De Sententiarum Libri 4 van Petrus Lombardus. Uit deze woorden van Ignatius zou men opmaken dat hij inderdaad de colleges aan die universiteit heeft gevolgd, maar in een van de aldaar gevoerde processen verklaarde een getuige dat Inigo en zijn gezellen op eigen gelegenheid studeerden onder leiding van een leraar. Wat er ook van zij, Ignatius zal later erkennen dat zijn studie in deze plaats weinig diepgang vertoonde. Hij was meer met apostolaat dan met studeren bezig. Toen hij in Alcala was, oefende hij zich in het geven van de geestelijke oefeningen en de uitleg van de christelijke leer, hetgeen vrucht droeg tot eer van God. Velen die met hem in contact kwamen, maakten grote geestelijke vorderingen, anderen kampten succesvol met lastige bekoringen. Zo was er een vrouw die zich tuchtigen wilde en het niet kon. Het was als werd haar hand vastgehouden. Waar Inigo de christelijke leer uiteenzette, stroomden de mensen toe. De eerste met wie hij in contact kwam, was een jonge student uit Vitoria, Martin de Olabe geheten, van wie hij zijn eerste aalmoes ontving. Deze jonge man werd in 1544 dokter in de theologie aan de Universiteit van Parijs, trad in 1552 in de Sociëteit van Jezus, was een briljant professor aan het Romeins College tot aan zijn dood in 1556, 17 dagen na die van Ignatius. Hij raakte bevriend met 2 priesters die later ook in de Sociëteit zouden intreden. De een was de Navarrees Diego de Eguia uit Estella. Deze woonde in het huis van zijn broer Miguel, een boekdrukker, en het ontbrak hem aan niets. Het is juist deze Miguel de Eguia die in 1526 en 1527 2 drukken uitgaf van het Enchiridion Militis Christiani van Erasmus. Ook publiceerde hij in 1526 de Contemptus Mundi of de navolging van Christus, waarover Ignatius spreekt als de kleine Gerson. De andere priester was de Portugees Manuel Miona. De pelgrim koos hem als biechtvader en kreeg van hem de raad om het Enchiridion van Erasmus te lezen. Inigo wilde dat boek eerst niet lezen, omdat het vanaf de kansel en door de autoriteiten werd afgekeurd, terwijl er genoeg boeken waren die niet verdacht waren, die wilde hij liever lezen. Toen hij bij het lezen merkte dat dit boek hem geen goed deed, waarschijnlijk vanwege de daarin vervatte kritiek op het godsdienstig leven van die dagen, ging hij er niet mee door. Toch was er in die jaren in Alcala veel enthousiasme voor Erasmus. Een uitgesproken voorstander van zijn ideeën was de aartsbisschop van Toledo, Alonso de Fonseca. Maar de problemen met de aanhangers van Erasmus waren voor Inigo minder groot dan die met de alumbrados, de verlichten.
die meer onder verdenking stond.

Londen. Er kwamen namelijk allerlei praatjes, zowel vanwege de vreemde wijze waarop hij gekleed ging, als vanwege de mensen met wie hij in contact kwam. Dat kwam ook de inquisitie van Toledo ter oren. Inigo's gastheer maakte hem erop attent dat hij en zijn gezellen pijdragers en zelfs alumbrados genoemd werden. En dat terwijl de inquisitie kort daarvoor, in september 1525, 48 verdachte stellingen van de alumbrados had veroordeeld.

Processen zonder tal. Nu begon de lange reeks aan verhoren en processen waarmee Inigo te maken zou krijgen tot kort voor de stichting van de Sociëteit van Jezus. Hij somt in een brief van 1545 aan Johan III van Portugal 8 van dergelijke processen op. Het begon ermee dat de inquisiteurs van Toledo, Miguel Carrasco en Alonso Mejía, speciaal naar Alcalá kwamen om een onderzoek in te stellen naar de levenswijze van Ignatius met het oog op een eventueel proces. Op 19 november 1526 begonnen ze met dit onderzoek. Als eerste werd de Franciscaan Fernando Rubio ondervraagd over wat hij wist van enige jonge lieden die in de stad rondliepen in bruine tot de voeten reikende gewaden, sommigen barrevoets en die beweerden te leven op de wijze van de apostelen. Een van die jonge lieden was Inigo, toen 35 jaar oud. De anderen waren zijn 3 gezellen uit Barcelona: Arteaga, Cacheres en Sa. In Alcalá kwam daar nog een jonge Fransman bij, Jean Reynalde, page van de onderkoning van Navarra, Martin de Córdoba. Vanwege een verwonding werd hij verpleegd in het hospitaal van de Misericordia, waar Inigo onderdak had gevonden. Hij vatte genegenheid op voor hem en besloot hem te volgen. Op soortgelijke wijze werden er vragen gesteld aan Beatrice Ramirez, aan Julian Martinez, die de leiding had over het hospitaal, en aan diens vrouw Maria. Daarna droegen de inquisiteurs de zaak over aan Juan Rodriguez de Figuera, die vicaris was van de bisschop van Toledo in Alcalá. Later zou Ignatius naar waarheid kunnen verzekeren dat hij nooit door de inquisitie verhoord of veroordeeld was, hoogstens door de vicarissen daarvan. Het meest opvallende van deze jonge lieden was hun kleding: lange pijvormige gewaden van lichtbruine, ruwe stof, pardio geheten, het goedkoopst denkbare materiaal. Inigo was degene die blootsvoets liep. Ze woonden in verschillende huizen, Inigo zoals we zagen in het hospitaal van de Misericordia, waar hij naar het getuigenis van de leider ervan eten en drinken, licht en bed genoot. Vicaris Figueroa ontbood hen bij zich om hun mee te delen dat er een onderzoek over hen was ingesteld en dat gebleken was dat er niets op hun leven en leer viel aan te merken. Ze konden dus gewoon doorgaan. Maar het was niet juist dat zij eenzelfde habit droegen, want ze waren geen kloosterlingen. Daarom moesten Inigo en Arteaga hun pij zwart verven. De 2 anderen de hunne kastanjebruin en de kleine Jean hoefde niets aan zijn kleren te veranderen. Deze uitspraak dateert van 21 november en daarmee eindigt wat men het eerste proces zou kunnen noemen. Het tweede proces begon op 6 maart 1527 met het ondervragen van Mencia de Benavente. Nu ging het niet meer over hoe ze gekleed gingen, maar over iets veel belangrijkers. Mensen van alle rangen en standen, jonge en oude vrouwen en mannen, monniken en studenten kwamen naar het hospitaal op bezoek bij Inigo. Volgens de protocollen van het proces waren het vooral vrouwen. Inigo gaf hun individueel of in groepjes van 10 tot 12 personen onderricht over geestelijke zaken. Hij noemde dat geestelijke oefeningen of godsdienstleer, zoals deze in de 18e aantekening van de geestelijke oefening worden beschreven. Bij het verhoor zei Mencia de Benavente het al dus, en met deze vrouwen heeft hij gesproken, hun een uiteenzetting gegeven over de doodzonden, bedoeld wordt de hoofdzonden, en gesproken over de 5 zintuigen en de vermogens van de ziel, geheugen, verstand en wil. En hij legt dat heel duidelijk uit aan de hand van de evangelies, de heilige Paulus en andere heiligen. Hij zegt hun 2 maal per dag voor een heiligenbeeld neer te knielen en hun geweten te onderzoeken om na te gaan waarin ze gezondigd hebben. Hij raadt aan om wekelijks te biechten en te communie te gaan. Dat is ongeveer de samenvatting van de godsdienstleer zoals Inigo die in Alcalá verstond. De verklaring van Maria del Flor is nog duidelijker. Inigo
had haar gezegd dat ze een maand lang met elkaar in gesprek moesten zijn. Gedurende die maand zou ze eenmaal per week moeten biechten en te communie gaan. Ze zou zich eerst heel opgewekt voelen, zonder te weten waarom, maar de week daarna neerslachtig. Maar hij hoopte in de Heer dat het vruchtbaar zou zijn voor haar. Hij zei haar dat hij de 3 geestelijke vermogens moest uitleggen en deed dat ook. Ook zei hij haar dat bekoringen geestelijk voordeel konden brengen en hoe kleine zonden geleidelijk konden uitgroeien tot grote. Verder sprak hij haar over de 10 geboden, de doodzonden, bedoeld wordt de hoofdzonden, en de 5 zintuigen en alles wat daarmee samenhangt. Inigo wilde bij zijn toehoorders bereiken dat ze hun leven zouden herzien. Ze moesten ieder naar eigen aanleg bidden volgens de eerste of tweede wijze van bidden zoals die in de geestelijke oefeningen worden beschreven. Hun geweten onderzoeken, biechten en te communie gaan. Hij legde hun ook de regels uit over de onderscheiding der geesten, althans die welke meer speciaal voor de eerste week der geestelijke oefeningen bedoeld waren. Deze geestelijke oefeningen hadden een grote uitwerking. Van hen die ze deden, hadden sommigen een slecht leven geleid. Er waren er die bij het luisteren naar Inigo en het opvolgen van zijn raadgevingen soms zelfs dreigden te bezwijmen. Inigo stelde hen dan gerust door hun uit te leggen wat hun overkwam. Het was te begrijpen dat hun natuur in opstand kwam nu ze besloten hadden hun leven te veranderen en zich af te wenden van hun zonden. Maar hij spoorde hen aan vol te houden. Binnen 2 maanden zouden ze dan geen last meer hebben van deze bekoringen. Het komen en gaan in Inigo's kamer en de wat geheimzinnig aandoende bijeenkomsten konden de kerkelijke autoriteiten niet ontgaan. Zo wekte het bijvoorbeeld aanstoot dat een gehuwde, deftige dame de pelgrim bijzonder was toegedaan. Om onopgemerkt te blijven kwam ze gesluierd, zoals dat in Alcalá de Henares gebruik was, in de ochtendschemering naar het gasthuis. En eenmaal binnen deed zij haar sluier af en ging naar de kamer van de pelgrim. Maar ook ditmaal gebeurde er niets. Ze werden niet gedagvaard toen het onderzoek was afgerond en kregen niets te horen. Maar 4 maanden later, toen Inigo het gasthuis verlaten had en een huisje had betrokken, kwam op een dag een gerechtsdienaar aan zijn deur en zei: "Kom eens even mee." En bracht hem naar de gevangenis. Dat was op 18 of 19 april, Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Het zal wel geen strenge gevangenis geweest zijn, want hij kon er veel bezoek ontvangen en deed er alles zoals toen hij nog in vrijheid was. Hij gaf godsdienstles en de geestelijke oefeningen. Hij wilde geen advocaat of juridisch adviseur, ofschoon velen die taak op zich wilden nemen, onder andere Dona Teresa de Cardenas, vrouwen van Torrijos, de dwazen van het Heilig Sacrament, die iemand stuurde om hem op te zoeken en meerdere keren aanbood hem daaruit te halen. Wat was de reden van deze gevangenneming? 2 vrouwen, moeder en dochter, waren vergezeld van een dienstmeisje op bedevaart gegaan naar Jaén, waar de hoofddoek van Veronica vereerd werd, en naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Vicaris Figuerora dacht dat de vrouwen deze gevaarlijke pelgrimage hadden ondernomen op aanraden van Inigo. 17 dagen zat Inigo vast zonder dat hij het waarom te horen kreeg. Toen kwam Figueroa hem verhoren en vroeg of hij de vrouwen kende. Inigo antwoordde bevestigend. Of hij op de hoogte was geweest van hun voornemen voordat ze uit Alcalá vertrokken. Inigo antwoordde dat hij daarvan niet alleen op de hoogte was geweest, maar dat ze ook met hem hadden gesproken over hun plan om de wereld in te trekken en de armen in de gasthuizen te verzorgen, dat hij echter voortdurend gepoogd had hen van hun voornemen af te brengen omdat de dochter nog zo jong was en zo knap om te zien. Hij had eraan toegevoegd dat ze ook in Alcalá de armen konden bezoeken en bovendien kon ze daar ook het Heilig Sacrament begeleiden. Figueroa ging heen met zijn klerk die aantekeningen had gemaakt van het verhoor. Calixto was in die dagen in Segovia herstellend van een zware ziekte. Toen hij hoorde dat Inigo gevangen zat, ging hij naar Alcalá
en wilde de gevangenschap met hem delen. Maar Inigo wist hem, mede dank zij een bevriend dokter, te bewegen om de gevangenis weer te verlaten. Het wachten was nu op de terugkeer van de twee vrouwen in Alcala, toen bleek dat Inigo de waarheid had gezegd. De klerk kwam in de cel om de uitspraak voor te lezen, waarna de pelgrim werd vrijgelaten. Dat was op 1 juni 1527.

Het vonnis, de kleren en de mutsen. Het vonnis bestond uit twee delen. Allereerst werd herhaald wat bepaald was op 11 november van het voorafgaande jaar met betrekking tot de kleding van Inigo en zijn gezellen. Maar nu moesten ze niet alleen hun kleren verven, ze moesten zich voortaan ook kleden als studenten. De pelgrim antwoordde dat het verven van hun kleren nog wel binnen financiële mogelijkheden had gelegen, maar dat dit niet het geval was voor het kopen van andere kleren. Daarop zorgde de vicaris zelf voor de kleren en mutsen en andere dingen die studenten in Alcala plachten te dragen. Het tweede deel van het vonnis verbood hun over godsdienstige zaken te spreken voordat ze 4 jaar studie achter de rug hadden. Inigo gaf zelf toe dat hij tot dusver weinig aan studie was toegekomen en dat was ook het eerste wat hij steeds naar voren bracht als hij werd ondervraagd. Hij had 42 dagen in de gevangenis doorgebracht, eenmaal vrij, was de vraag toen, hoe nu verder? Hij kon er niet in berusten dat hij niet langer de zielen zou kunnen helpen, enkel en alleen omdat hij geen studies had gedaan. Daarom besloot hij van dit vonnis in beroep te gaan bij de aartsbisschop van Toledo, Alonso de Fonseca. Deze was juist in Valladolid en daar ging Inigo heen. Hij zei hem dat hij zelfs als hij niet meer onder zijn rechtsmacht zou vallen, hij toch zijn oordeel zou volgen. De aartsbisschop ontving hem heel vriendelijk. Toen hij hoorde dat Inigo naar Salamanca wilde gaan om zijn studie voor te zetten, vertelde hij hem dat hij daar vrienden had en dat er een college was door hem gesticht en naar hem genoemd. Hij bood aan hem naar vermogen te helpen en gaf hem bij het afscheid 4 escudi. Begin juli 1527 kwam Inigo in Salamanca aan. Zijn 4 gezellen waren al voor hem uitgereisd. Kwam hij in Alcala al weinig tot studie, in Salamanca kwam er nog minder van. 12 dagen na zijn aankomst werd hij alweer aan allerlei ondervragingen onderworpen. Hij had er zelf aanleiding toe gegeven. Doordat hij een pater Dominicaan uit het klooster San Esteban als biechtvader had gekozen, wekte zijn verschijning al daar de nieuwsgierigheid op van de paters. De biechtvader zei dat de paters graag met hem wilden praten en hij nodigde hem daarom uit om de volgende zondag te komen mee eten. Inigo aanvaarde de uitnodiging en ging op de afspraken dag met Calixto naar het klooster. Na de maaltijd bracht de superior pater Nicolas de Santo Tomas, die de afwezige prior verving, hem naar een kapel. De biechtvader en misschien een andere pater waren ook bij dit gesprek aanwezig. Spoedig kwam het gesprek op het gevoelige punt. De paters hadden veel goeds over hem en zijn gezellen gehoord, dat zij predikend als apostelen rondrokken. Maar wat voor studie hadden ze gedaan? Inigo antwoordde heel eerlijk dat hij nog het meest had gestudeerd, maar dat die studie eigenlijk niet veel te betekenen had gehad. Het gesprek ging als volgt verder. Wat predikt u dan? Wij preken helemaal niet, maar met enkele mensen spreken we vertrouwelijk over godsdienstige zaken, bijvoorbeeld na de maaltijd, als we ergens te eten zijn gevraagd. Maar over wat voor godsdienstige zaken spreekt u dan? Dat zouden we juist graag willen weten. Wij spreken nu eens over de ene deugd in prijzende zin, dan weer over een andere. Een andere keer wijzen we op het verkeerde van een of andere ondeugd. U hebt geen studies achter de rug, maar spreekt wel over deugden en ondeugden. Maar zoiets is alleen maar mogelijk ofwel omdat men erover gestudeerd heeft, ofwel uit kracht van de Heilige Geest. Daar het bij u niet gebeurt uit hoofde van studie, moet het uit kracht van de Heilige Geest zijn. De pelgrim werd hier wat minder toeschietelijk, want hij vond deze wijze van redeneren onjuist. Na enig stilzwijgen zei hij dat het niet nodig was langer over deze zaken te spreken. Maar de monnik drong aan. Dus in deze tijd dat er zoveel valse leerstellingen in omloop zijn van Erasmus en vele andere bedriegers, wilt u niet nader verklaren wat u leert. Niet bij toeval werd hier de naam van Erasmus genoemd, juist in die dagen van 27 juni tot 23 augustus 1527,
was er in Valladolid een theologencongres bijeengeroepen door de groot inquisiteur Don Alonso Manrique, aartsbisschop van Sevilla, om te discussiëren over 27 stellingen uit de werken van Erasmus. In de Dominicanen en Franciscanen vond de Rotterdammer heftige tegenstanders. De pelgrim vond dat de superior die hem zo aan het verhoren was, daartoe geen enkele bevoegdheid bezat. Daarom antwoordde hij: Pater, alleen ten overstaan van hen die mij daartoe krachtens hun gezag kunnen verplichten, zal ik verder ingaan op wat ik gezegd heb. De boeien, de ketens en de zielen. Daar de superior hem verder geen woord meer kon ontlokken, zei hij dat Inigo en Calixto de kapel niet uit mochten. De deuren waren op slot, zodat ze er praktisch gevangen zaten. In de tussentijd maakten de monniken de zaak aanhangig bij de rechters. Inigo en Calixto verbleven 3 dagen in het klooster. Ze aten met de monniken mee in de refter. Voortdurend kwamen deze hen in hun kamer opzoeken. De pelgrim sprak zoals hij dat gewoon was. Sommige monniken kozen partij voor hem, zodat er tweespalt ontstond. Na 3 dagen kwam een klerk meedelen dat ze naar de gevangenis moesten. Daar werden ze niet bij de andere gevangenen gezet, maar ondergebracht in een smerige, verwaarloosde dakkamer en samen aan dezelfde ketting geketend. Bij het horen van hun gevangenneming stuurden de volgende dag hun vrienden wat ze nodig hadden. Ze werden ook in de cel toegelaten, zodat Inigo kon doorgaan met te spreken over God en al die andere onderwerpen. De vicaris van de bisschop van Salamanca, Martin Frias, kwam hen verhoren. Hij ontbood hen ieder apart bij zich. De pelgrim gaf hem al de papieren waarop de geestelijke oefeningen geschreven waren ter beoordeling. Hier wordt door Inigo voor het eerst over geschreven geestelijke oefeningen gesproken. Frias vroeg of ze nog andere gezellen had. Op een bevestigend antwoord werden Lopez de Cacheres en Juan de Arteagua naar de gevangenis gebracht en bij de gewone gevangenen gezet. Juanico lieten ze ongemoeid. Enige dagen later moest Inigo voor 4 rechters verschijnen. Santisdoro, Parivianas en Frias en bovendien de vicaris Martin Frias. Alle 4 hadden ze de geestelijke oefeningen doorgelezen. Ze stelden veel vragen, niet alleen over de geestelijke oefeningen, maar ook over theologische onderwerpen zoals de heilige drie-eenheid en de sacramenten. Op de antwoorden van de pelgrim hadden ze niets aan te merken. Martin Frias, die vooral het woord voerde, stelde ook een vraag over het kerkelijk recht. Inigo antwoordde hem naar beste weten, maar voegde eraan toe dat hij niet wist wat er de opvatting was van de geleerden daarover. Daarna roerden ze een onderwerp aan waarop Inigo goed voorbereid was. Hoe legde hij het eerste gebod uit? Het antwoord was zo uitvoerig dat de rechters geen zin meer hadden om nog verder te vragen. Bij de geestelijke oefeningen spitsen hun vragen zich toe op slechts 1 punt. Hoe kon hij aangeven of een gedachte doodzonde dan wel dagelijkse zonde was? Steeds weer dezelfde twijfel. Hoe durfde hij over een zo gevoelige kwestie een uitspraak te doen zonder theologie te hebben gestudeerd? Het antwoord van Inigo was heel eenvoudig. Ze moesten het maar zeggen als hij iets had beweerd wat niet juist was. Maar ze gingen heen zonder een veroordeling te hebben uitgesproken. Een gebeurtenis tijdens deze dagen dat hij gevangen zat, laat zien hoe Inigo zelf beleefde wat er in de geestelijke oefeningen staat. Een van zijn bezoekers, Francisco de Mendoza y Bobadilla, die bisschop van Coria zou worden en daarna kardinaal aartsbisschop van Burgos, vroeg hoe het met hem ging in de gevangenis en of het hem zwaar viel vast te zitten. Inigo antwoordde: Ik moet hetzelfde vragen als wat ik vandaag zei tegen een voorname dame die mij beklaagde toen ze mij in de boeien zag. Mijn antwoord was toen: Uw vraag is een bewijs dat u niet om de liefde van God gevangen zou willen zitten. Vindt uw gevangenschap dan zo een groot kwaad? Maar ik zeg u, er mogen in Salamanca nog zoveel boeien en ketens zijn, uit liefde tot God zou ik er nog meer willen hebben. Kort daarna had hij die gelegenheid om te bewijzen dat dit geen holle woorden waren. Op een dag wisten alle gevangenen te ontsnappen. Alleen Inigo en zijn gezellen bleven achter.
Vanzelfsprekend maakte dit grote indruk in de stad. Als reactie werd hun een huis naast de gevangenis toegewezen. Na 22 dagen hechtenis kwam de uitspraak van de rechters. Er was in hun leven of leer niets gevonden waar iets op aan te merken was. Maar toch mochten ze niet langer uitmaken of iets doodzonde of daagse zonde was, voordat ze 4 jaar theologie zouden hebben gestudeerd. Het vonnis van Alcala werd dus herhaald. Bij het uitspreken van het vonnis lieten de rechters hun sympathie voor Iñigo blijken, maar deze liet zich daardoor niet van zijn standpunt afbrengen. Hij antwoordde dat hij alles zou doen wat ze hem opdroegen, maar dat hij niet akkoord ging met het vonnis omdat ze hem de mond snoerden zonder dat iets was gevonden waar iets op viel aan te merken en hem zo beletten dat hij zijn evenmens geestelijk kon helpen. En hoewel Frias hem veel welwillendheid betoonde, bleef hij erbij dat hij zou gehoorzamen zolang hij onder de juridictie van Salamanca viel, maar daarna niet meer. Daarna werd hij in vrijheid gesteld, maar hij wilde niet in Salamanca blijven, waar men hem belette de zielen te helpen, omdat hij niet meer het onderscheid tussen doodzonde en dagelijkse zonde mocht leren. Zo besloot hij naar Parijs te gaan om zijn studie voor te zetten. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde van Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 8. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria. Met pater Max Huot de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solem, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de l'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystiek, mystieke autobiografie? In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de l'Incarnation de Theresia van het Nieuwe Frankrijk te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis-Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw. In 2014 verklaarde paus Franciscus Maria de l'Incarnation heilig. Hij erkende in haar een eersterangsfiguur van de evangelisatie op Amerikaanse bodem. De ervaringen van haar volhardend gebed, haar bekwaamheid om het hoofd te bieden aan uitdagingen die haar leven als echtgenote, moeder, weduwe en zakenvrouw bepaalden, en tenslotte de verbazingwekkende keuze om zich als Ursuline helemaal aan God te wijden, hebben haar voorbereid om Gods roeping te beantwoorden door hem in Canada dienstbaar te zijn en daar te missioneren voor de verlossing van de wereld. Hiermee schildert wijlen paus Franciscus met enkele penseeltrekken dit treffend beeld van Marie. De heer Luc Fortin, minister van Cultuur en Communicatie van Quebec, noemde Marie Guillard op 5 juni 2017 een historische figuur. Hij legde dit officiële gebaar als volgt uit: deze benaming is een blijk van herdenking, maar ook van respect en dankbaarheid aan Marie Guillard, die in Noord-Amerika de eerste meisjesschool oprichtte. Het zal de toekomstige generaties herinneren
aan de grote, zowel humanitaire als pedagogische rol, die deze moedige en gelovige vrouw in de eerste tijd van het nieuwe Frankrijk heeft gespeeld. Ik laat kardinaal Lacroix, aartsbisschop van Quebec en primaat van Canada, voorlopig besluiten met een citaat uit zijn inleiding op de mystieke autobiografie. Marie de l'Incarnation is een van de dominante figuren om een Europese stichting te doen op een onbekend werelddeel dat het nieuwe Frankrijk zal heten. Bijna 4 eeuwen na haar aankomst in Quebec, op 1 augustus 1639, staat zij bovenaan de lijst van degenen die moedig aan de opbouw van onze kerk in Canada gewerkt hebben. Een kerk waarvan zij een vurige pionierster was. Daarnaast neemt zij in de herinnering en de geschiedenis van onze stad en ons land een ereplaats in.

Beste luisteraars, wijlen Paus Franciscus sprak over de ervaringen van haar volhardend gebed. Deze uitzendingen kunnen u daarvan de schoonheid laten proeven. En wie weet zelfs aangrijpen. Haar band met de goddelijke bruidegom is wel heel vertrouwelijk en buiten het gewone. Bovendien is het evenwicht dat de heilige Marie de l'Incarnation kon bewaren tussen haar gemeenzaamheid met de drie-eenheid en de uiterst moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven in een kolonie in ontwikkeling, bewonderenswaardig. Zij hield niet op eraan te herinneren dat de kwaliteit van de omgang met God werkte als gist om het menselijk leven optimaal te realiseren. Pater Max Hugo de Longchamp reikt ons de hand om ons te verdiepen in de schat die deze grote en heilige figuur uit de geschiedenis van de kerk, van Canada en zelfs van de wereld ons nalaat. Moeder van de kerk in Canada. Zo noemde paus Johannes Paulus II haar. Apostel van de Amerika's, volgens paus Franciscus. Zo ziet Marie Guillard, die leefde van 1519 tot 1672, zich met buitengewone titels begunstigd. Maar wie is die vrouw uit het Frankrijk van de 17e eeuw? Ursuline, missionaris en stichteres in het Nieuwe Frankrijk. Een vrouw met een rijke persoonlijkheid, die in haar mensheid blijkbaar tot volle ontplooiing kwam, maar ook een van de grootste christelijke mystici werd. De levensloop van Marie Guillard, die hierna in grote trekken geschetst wordt, kan een hulp zijn om beter door te dringen tot het geheim van een godservaring, die volgens theologen moeilijk te klasseren blijft. Marie, die zelf erkent dat zij zich met gemak kan uitspreken over de mysteries van ons heilig geloof, bezit de drie gunsten waarover de heilige Theresia van Avila spreekt, en wel in opmerkelijke mate. Goddelijke mededelingen ontvangen, ze ten volle begrijpen en ze met gemak verwoorden en interpreteren.

laten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meester bakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners een van de belangrijkste steden van het koninkrijk en wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement nog universiteit dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat, toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Capucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Marie Guillard 40 jaar zou wonen, meer dan de helft van haar leven, en waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn. Als vierde van de 8 kinderen die in het gezin Guillard geboren worden, groeit Marie op in de schoot van een hecht en diepgelovig christelijk huisgezin. Het ontbreekt haar niet aan voorbeelden. Voor eerst dat van haar moeder, Jeanne Michelet. Wanneer Jeanne denkt alleen te zijn, spreekt zij vertrouwelijk met God over al haar huiselijke problemen. Marie is er getuige van en blijft er diep door getekend. Armen vinden in het gezin altijd een plaats aan tafel en vertrekken nooit met lege handen. Bij gelegenheid doet het kleine meisje zich zonder het medeweten van haar ouders tekort om de armen te hulp te komen. Het onderricht dat het kind in het gezin en op de lagere school krijgt is ontoereikend. Maar Marie zal dat later met lectuur aanvullen.
Ook luistert zij graag naar de vele en lange predicaties die Capucijnen, Recoletten, Minimen en veel later de Jezuïten geven. Het woord van God en het onderricht ervan krijgen in het leven van Marie een grote plaats. Voor mij was er niets groter dan Gods woord te verkondigen, schrijft zij. Plechtige liturgieën, grote manifestaties van volksgeloof, processies met kruis en vaandels, het sluit helemaal bij haar gevoeligheid aan. Vooral zang oefent een sterke aantrekkingskracht op haar uit. Zij heeft er aanleg voor en het doet haar kunstenaarsziel trillen. Haar gebedsleven is spontaan en brengt haar naar de kerk, waar zij urenlang, in een donkere hoek, voor ieders blik verborgen en in alle eenvoud met God spreekt. Naar het voorbeeld van haar moeder. Van nu af treden de trekken van haar zeer rijke persoonlijkheid naar buiten. En ze zullen haar altijd eigen blijven. Haar grote gevoeligheid reageert levendig op alles wat haar raakt. Dat sluit haar schuchterheid evenwel niet altijd uit. Vooral wanneer Marie iets van haar innerlijk leven moet prijsgeven. Zij toont haar genegenheid en stelt mensen graag tevreden. Zij doet hun graag plezier en maakt zich beminnelijk door haar vriendelijkheid en grote blijheid. Haar intelligentie, die gepaard gaat met een uitzonderlijk geheugen, is levendig, kritisch, geneigd tot nauwkeurige analyse. Zij kan zich aan een groot aantal onderwerpen wijden, wat haar niet belet om naar de essentie te gaan. Haar grote spraakvaardigheid, haar humor en gastvrijheid lokken instinctief sympathie uit. Door haar bekwaamheid om de meest verscheiden mensen en ondernemingen te leiden, zonder autoritair of dominant te zijn, lijkt zij voor het actieve leven geboren en is zij als zakenvrouw uitermate getalenteerd. Haar geest is helder, positief en evenwichtig. Haar oordeel zeker en beslist. Wanneer op haar zevende de jaren van verstand ontluiken, maakt Marie een eerste mystieke genade mee, waarover zij heel wat jaren later vertelt. Ik was amper 7 jaar ongeveer, toen ik mij 's nachts tijdens mijn slaap argeloos met een kameraadje op de speelplaats van een plattelandsschool zag. Ik keek naar de hemel. Hij was open en onze lieve Heer kwam in menselijke gedaante naar buiten en kwam door de lucht naar mij toe. Toen ik hem zag, riep ik tegen mijn kameraadje: "O, kijk, onze lieve Heer, hij komt naar mij." Ik had de indruk dat dit meisje een onvolmaaktheid begaan had, omdat hij mij koos en niet haar. Al was het een goed meisje. Doch het ging om een geheim, en dat kende ik nog niet. Deze boven alles aanbiddelijke majesteit kwam dichterbij en mijn hart voelde zich helemaal door zijn liefde ontvlamd. Ik wou mijn armen uitsteken om hem te omhelzen, maar hij, de schoonste onder de mensenkinderen, met een zacht en onbeschrijfelijk aantrekkelijk gelaat, omhelsde en kuste mij, liefdevol
en zei: Wil je van mij zijn? Ik antwoordde hem: Ja. Toen hij mijn instemming hoorde,

Omstandigheden voelt zij zich door een geheim met God verbonden, dat zij nog niet kent.

In 1617 wordt Marie dan, beste luisteraars, met Claude Martin in de echt verbonden. Hij is meester zijdewever en staat aan het hoofd van een werkplaats in de parochie Saint-Pierre. Toen zij ooit wenste in te treden bij de Benedictinesse van de abdij in Beaumont-les-Tours, waarvan de abdis een verre verwante was, had Marie haar moeder opengesproken over haar verlangen naar het religieuze leven. Doch haar ouders oordeelden dat ze te levendig was om een goede slotzuster te zijn en besteedden er verder geen aandacht aan. Het meisje durfde er niets meer over zeggen en liet zich uithuwelijken. Zo krijgt Marie op haar 17e, amper de adolescentie voorbij, de leiding over een grote huishouding. Want het werkvolk met vrouwen en kinderen en de arbeidsters eten mee aan de tafel van hun meester. Van haar man leert zij handel drijven

In zijn werkplaats vervolmaakt zij zich in de kunst van het borduren en verwerft daarbij een handigheid die later, na haar intrede in het klooster, de bewondering van de Ursulinnen zal wekken. De verscheidenheid van haar artistieke talenten, zoals borduren, schilderen, vergulden en misschien zelfs architectuur en beeldhouwen, tonen een ander aspect van haar rijke persoonlijkheid. Later zal zij in Quebec de kloosterkapellen inrichten en altaarparamenten en liturgische gewaden vervaardigen, meer bepaald voor de Jezuïten-missionarissen. Op 2 april 1619 geeft Marie het leven aan een jongen die naar zijn vader Claude genoemd wordt. Deze laatste sterft 6 maanden later en laat op de vooravond van haar 20ste verjaardag een weduwe na met een kind om op te voeden en de leiding van een nijverheid op de rand van het bankroet. Want de onderneming van haar echtgenoot verkeert in moeilijkheden. Zij neemt de zaak moedig in handen en verbaast haar omgeving met de afhandeling van de lopende rechtszaken, de aflossing van de schulden en de liquidatie van de werkplaats. Ondanks de raad van haar omgeving en de druk van haar familie, ziet de jonge weduwe definitief van het huwelijk af. Zij doet een privégelofte van kuisheid en woont een jaar in bij haar vader. Haar zus, Claude, haalt haar daar weg met de vraag haar in het huishouden te helpen. Haar man, Marie's schoonbroer dus, Paul Buisson, leidt namelijk een transportbedrijf te land en te water dat in volle expansie is en veel bedienden in dienst heeft voor wie ook moet gezorgd worden. De eerste 3 of 4 jaar werkt Marie als gewoon dienstmeisje, dat wil zeggen koken, poetsen en zieken verzorgen. Daarna, in 1624, vraagt haar zus, die na 14 jaar huwelijk eindelijk een kind verwacht, dat zij haar man zou bijstaan in de leiding van de onderneming. Marie vertelt hierover. Ik bracht bijna hele dagen door in een paardenstal die dienst deed als magazijn. Soms was het middernacht dat ik aan de haven goederen liet laden of lossen. Mijn gezelschap bestond meestal uit dagloners, voermannen en zelfs 50 of 60 paarden waarvoor ik zorgde. En daarbij had ik de zorg voor heel de zaak van mijn schoonbroer en zus wanneer zij op de buiten waren. En dat was regelmatig het geval.

Haar omgeving vermoedt niet dat de jonge vrouw, te midden van dergelijke bezigheden en talloze beslommeringen, een buitengewoon geestelijk leven leidt. In de morgen van 24 maart 1620 ziet Marie zich op weg naar haar werk in een oogwenk ondergedompeld in het verlossende bloed. Zij ervaart tegelijk de realiteit van haar zonde en de oneindige tederheid van de Godmens, die haar vergeeft en heelt door de uitstorting van zijn bloed. Het visioen van het bloed, dat Marie als de oorzaak van haar bekering zal beschouwen, is de eerste uitzonderlijke genade waarmee zij wordt begunstigd en die haar het mystieke leven laat binnengaan. Na de droom in haar 7e levensjaar is dit de 2e genade die haar leven met God verenigt. In het begin van het jaar 1625 ziet zij in een droom dat het hart van Jezus haar hart in zich opsluit. En op 19 mei, Pinkstermaandag van hetzelfde jaar, heeft een eerste zielsvervoering in de Heilige Drie-eenheid plaats. Dat doet Marie intens verlangen naar de vereniging met het Woord. Het is de tijd van de verloving. Een tweede extase in de Drie-eenheid, ook rond Pinksteren, in mei of juni 1627, voltrekt het geestelijk huwelijk. Marie ervaart dan dat het woord van God haar ziel overmeestert en met onverklaarbare liefde omhelst, zich met haar verenigt en tot zijn bruid neemt. En zij preciseert: ik was mijzelf niet meer, maar verwijlde door intieme liefde en vereniging in hem. Want ik bezat mezelf niet meer. Ik zag mezelf niet meer, maar was hem geworden door participatie. In die liefdevolle omgang ervaart Marie ook de werking van de Heilige Geest, de geest van de bruidegom, de genadevolle drijfkracht die haar zo met het woord laat omgaan en die ook van haar bezit genomen heeft. Op 17 maart 1631 dan, enkele dagen voor haar inkleding bij de Ursulinen in Tours, krijgt Marie een derde verrukking in de Drie-eenheid. Zij schrijft: wanneer de drie goddelijke personen mij in bezit namen, bezat ik hen ook, in de mate dat ik deel had aan de schatten van de goddelijke heerlijkheid. De eeuwige Vader was mijn Vader. Het meer dan aanbiddelijke woord, mijn bruidegom. En de Heilige Geest, degene die in mijn ziel werkzaam was en er goddelijke inprentingen aan gaf. Marie beleeft een reële, persoonlijke en onderscheiden vereniging met elk van de drie goddelijke personen. Het geestelijke huwelijk waardoor het woord zich met een ziel als met zijn bruid verenigt en haar door participatie in zich transformeert, brengt Marie definitief in de intimiteit van de goddelijke personen. Marie beschouwt zich in waarheid als nietigheid en niets.
Niettegenstaande bezit zij God en is zij het voorwerp van Gods werking. Nu kan zij deelgenoot zijn van de drie-eenheid in de zending van het mensgeworden woord en zich inzetten voor de belangen van haar bruidegom. Marie is klaar voor haar apostolische roeping. De ervaring van het mystieke huwelijk ontvouwt zich bij Marie Guillard noodzakelijk naast een apostolisch leven omwille van de coherentie en trouw aan de fundamentele ervaring van haar vereniging met God. De mystieke weg van Marie Guillard eindigt niet bij het geestelijke huwelijk. Marie zal in de eerste jaren van haar religieuze leven en op het ogenblik waarop haar eigenlijke missionaire leven begint, nog lange perioden van zuivering en pijnlijke nachten doormaken. Het is helemaal niet verwonderlijk dat Marie, met haar inzet voor de belangen van de bruidegom, ook het kruis heeft omhelst. Maar door het geestelijke huwelijk is zij binnengetreden in wat zij haar fundamentele staat noemt. De fundamentele toestand van een bruid van het mensgeworden woord. En dat zal voortaan bij alles de overhand hebben.

Het verlangen van Marie naar het religieuze leven, dat het teruggaat tot de genade op haar 7e levensjaar, en dat zich vanaf haar weduwschap en het visioen van het bloed in 1620 opnieuw laat gelden, dient zich nu sterker aan. Marie zal lang aarzelen. Moet zij naar de stem van het verstand luisteren, die haar herinnert aan haar wezenlijke plichten ten overstaan van haar familie, de Buissons, die voor hun bedrijf niet zonder haar kunnen? En vooral van haar zoon Claude, die nog geen 11 jaar is? Haar geestelijke leider, de vijand Dom Raymond de Saint-Bernard, maakt geen voorbehoud om van haar religieuze roeping werk te maken. Vijanden, beste luisteraars, zijn hervormde Cisterciënzers. Tegen het einde van de 16e eeuw was die strenge tak in de abdij van Feuillant bij Toulouse ontstaan. Marie, die in 1620 al een eeuwige privégelofte van kuisheid had gedaan, legt in 1624 met de toestemming van Dom Raymond de gelofte van gehoorzaamheid af. Het gaat bij haar om gehoorzaamheid aan haar zus en schoonbroer Buisson. En ze doet ook een gelofte van armoede. Marie weet al wat de beoefening van de religieuze geloften is. Zij moet nu alleen nog een religieuze familie kiezen. De zaken van Paul Buisson hadden haar in contact gebracht met de Ursulinen, die zich in 1622 in Tours hadden gevestigd. Zij voelt zich onmiddellijk tot het gemengde leven van de Ursulinen aangetrokken, dat zowel contemplatief als apostolisch is, omdat zij opgericht waren om de zielen te helpen, iets waar ik sterk toegeneigd was, schrijft zij. Maria treedt op 25 januari 1631 in. Zij is 31 jaar. Voor de kleine Claude is de scheiding een drama. En nog meer voor Marie. Claude komt met kameraadjes aan de kloosterdeur kloppen en smeekt luidkeels: "Geef mij mijn moeder terug." Het schandaal van een moeder die haar kind achterlaat doet de ronde in de stad. De ontreddering van Claude geeft tot op vandaag aanleiding voor de meest uiteenlopende commentaren. Toch is Marie geen ontaarde moeder, zoals men heeft durven zeggen. Ze heeft trouwens alle beschikkingen getroffen voor de familiale toekomst en opvoeding van haar zoon. Wanneer Marie de l'Incarnation 8 jaar later naar de nieuwe wereld vertrekt, is dat voor moeder en zoon een nieuwe en dit keer definitieve scheiding. Vele jaren later zal Marie aan Claude toevertrouwen: "Toen ik naar Canada inscheepte en zag hoe ik uit liefde voor hem, met een hoofdletter, afstand deed van mijn leven, had ik een tweevoudige blik in mijn geest. De ene op u, de andere op mij. Wat u betreft leek het of mijn gebeente ontwricht en uit mij weggenomen werd door het verdriet dat het natuurlijke gevoel bij dit afscheid onderging. Maar wat mij betreft smolt mijn hart van vreugde door de trouw die ik aan God en zijn Zoon wou betonen, door hem leven voor leven te geven, liefde voor liefde, alles voor alles. Aangezien deze goddelijke majesteit mij er waardig voor maakte en mij er de gelegenheid toe gaf,
aan mij die het uitschot van de wereld ben. Zeker is dat de wonde nooit zou dichten. Nog voor de ene, nog voor de andere. Marie ontvangt op 25 maart van hetzelfde jaar 1631 het habijt. 2 jaar later, op 25 januari 1633, doet zij haar eeuwige gelofte. In 1634 wordt zij plaatsvervangende novice meesteres. Het wordt aan haar taak jonge religieuzen catechetisch te onderrichten in voorbereiding op hun toekomstige taak als onderwijzeres. In 1637 wordt Marie opvoedster van de internen. En zo, beste luisteraars, heeft dit ongewone leven een wending genomen die niet minder ongewoon zal blijven. In volgende uitzending vertrekken wij met de slotzuster, wat het leven van Ursulinen toen hoofdzakelijk was, naar Canada, waar zij als missiezuster en pionierster voor Jezus en Maria een huis zal bouwen. Tot volgende keer.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu wij in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of...
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
0: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, heilige moeder van God.
0: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 45. Na het sluiten van dit verdrag keerde Lysias naar de koning terug en legde de Judeërs zich weer toe op de landbouw. Maar van de legeraanvoerders, die in dat gebied hun standplaats hadden, gunden Timotheus en Apollonius, de zoon van Geneus, Hieronymus, Demophon en vooral Nicanor, de bevelhebber van de huurtroepen uit Cyprus, de Judeërs geen rust. De inwoners van Joppe begingen de volgende schurkenstreek. Ze nodigden de Judeërs die in Joppe woonden uit om met vrouw en kinderen aan boord te gaan van enkele gereed liggende boten. Omdat ze ogenschijnlijk geen kwaad in het schild voerden, maar uitvoering gaven aan een besluit dat door de gehele bevolking van de stad genomen was, namen de Joden, die niets liever wilden dan vrede en geen argwaan koesterden, de uitnodiging aan. Toen ze in volle zee waren, verdronken ongeveer 200 Judeërs. Toen Judas hoorde hoe wreed men zijn volksgenoten behandeld had, stelde hij zijn mannen ervan in kennis. Hij riep God, de rechtvaardige rechter, aan en rukte tegen de moordenaars van zijn broeders op. Hij stak 's nachts de haven in brand, gaf de schepen prijs aan de vlammen en doodde iedereen die er zijn toevlucht had gezocht. Omdat de stad zelf ommuurd was, blies hij de aftocht, met het plan om terug te komen en heel de bevolking van Joppe uit te roeien. Op het bericht dat ook de inwoners van Jamnia iets dergelijks wilden doen met de Judeërs in hun stad, deed Judas ook op Jamnia een nachtelijke overval en stak hij de haven met de vloot in brand. De vuurgloed was tot in Jeruzalem, dus op een afstand van 240 stadien te zien. Vanuit daar wilden ze een veldtocht tegen Timotheus ondernemen. Ze hadden ongeveer 9 stadia afgelegd toen ze door een Arabisch leger van minstens 5000 man voetvolk en 500 ruiters werden aangevallen. Na een hevige strijd behaalde Judas met zijn leger, dankzij de hulp van God, de overwinning. De verslagen nomaden smeekten Judas hun de hand te reiken. Ze beloofden hem vee te leveren en hun ook op andere wijze van dienst te zijn. Omdat Judas van oordeel was dat ze hem werkelijk in veel opzichten van nut konden zijn, stemde hij erin toe vrede met hen te sluiten. Hij reikte hun de hand, waarna ze naar hun tenten teruggingen. Vervolgens maakte hij een brug naar een stad die de naam Kaspin droeg, achter wallen verschanst en van ringmuren voorzien. Er woonde een gemengde bevolking. Vertrouwend op hun sterke muren en hun voorraad levensmiddelen, namen de belegerden een onbeschofte houding aan tegenover de groep van Judas. Ze dreven de spot met hem, lasterden hen en sloegen afschuwelijke taal uit. Judas en zijn soldaten riepen de grote heer van de wereld aan, die ten tijde van Jozua zonder stormrammen en belegeringswerktuigen de muren van Jericho had neergehaald en bestormde als wilde dieren de muren. Ze slaagden erin de stad te veroveren, omdat God dat wilde. Ze richtten zo'n onbeschrijfelijk bloedbad aan, dat het bij de stad gelegen meer, dat 2 stadien breed was, met bloed gevuld scheen. Vanuit daar kwamen ze na een mars van 750 stadien bij Garaka, bij de Joden in het gebied van de Tubianen. Timotheus troffen ze in dat gebied niet aan. Hij was daar onverrichter zaken weggetrokken, wel had hij op een bepaald punt een zeer sterke bezetting achtergelaten. Dositheus en Sosipatrus, van de groep van de Maccabeer, trokken erop af en doodden meer dan 10.000 man die Timotheus in de vesting gelegerd had. De Maccabeer zelf verdeelde zijn leger in afdelingen, stelde er bevelhebbers over aan en trok op tegen Timotheus, die een leger had van 120.000 man voetvolk en 2500 ruiters. Toen Timotheus vernam dat Judas tegen hem optrok, stuurde hij de vrouwen en kinderen en de overige bagage onmiddellijk naar Carnion. Die plaats was namelijk moeilijk te veroveren en slecht toegankelijk, omdat de wegen erheen smal waren. Maar toen de eerste afdeling van Judas zich vertoonde, werden de vijanden, door de verschijning van hem die alles ziet, zo door angst en schrik bevangen dat ze op de vlucht sloegen en in de ontstane verwarring elkaar verwonden of zichzelf met hun zwaardpunten kwetsten. Judas zette een krachtige achtervolging in en sloeg de boosdoeners neer. Hij doodde ongeveer 30.000 man. Timotheus zelf viel in handen van de troepen van Dositheus en Sosipatrus. Listig spiegelde hij hun voor dat hij de ouders of broers van velen van hen in zijn macht had, en hij dreigde dat het die slecht zou vergaan als ze hem niet ongedeerd lieten vertrekken. Toen hij hen na veel gepraat ervan overtuigd had dat hij zich verplichtte hun verwanten gezond en wel vrij te zullen laten, liet ze hem gaan om zodoende hun broeders te redden. Judas trok op naar Carnion, waar het heiligdom van Atargatis stond, en doodde er 25.000 personen. Na de nederlaag en ondergang van deze vijanden trok Judas met zijn leger naar de versterkte stad Ephron, waar Lysanias zijn residentie had. Een leger van sterke jonge kerels stond voor de muren opgesteld en weerde zich dapper, terwijl binnen de stad een grote voorraad oorlogswerktuigen en projectielen lag. Maar ze riepen de Heer aan, die met sterke hand de macht van de vijand verbrijzeld en veroverden de stad. Ze doodden ongeveer 25.000 inwoners. Vanuit daar rukten ze op naar Schitopolis, dat 600 stadien van Jeruzalem ligt. Maar de Joden die daar woonden, getuigden dat de inwoners van Schitopolis hun welwillend gezind waren en dat ze hen in moeilijke tijden goed hadden behandeld. Ze dankten hen daarvoor en deden een beroep op hen om ook in de toekomst hun volk welgezind te blijven. Omdat het wekenfeest op handen was, keerden ze naar Jeruzalem terug. Na het zogenoemde Pinksterfeest rukten ze uit tegen Gorgias, de stadhouder van Idumea. Deze trok hun tegemoet met 3000 man voetvolk en 400 ruiters. Tijdens de strijd sneuvelde er een klein aantal Joden. Maar een zekere Dositheus, een dappere ruiter uit het korps van Bakenor, kreeg Gorgias bij zijn mantel te pakken. Hij sleepte de vervloekte kerel met geweld mee in een poging om hem levend gevangen te nemen, toen een Thracische ruiter op Dositheus afstormde en hem de arm afhakte. Zo kon Gorgias naar Maresa ontsnappen. Toen de soldaten van Esdris door de langdurige strijd uitgeput raakten, smeekte Judas de Heer om zich hun bondgenoot en aanvoerder te tonen. Daarna riep hij met luide stem in zijn moedertaal de wapenkreet en hij zette een loflied in. Door een onverhoedse stormloop joeg hij de soldaten van Gorgias op de vlucht. Judas hergroepeerde zijn leger en ging naar de stad Adullam. Omdat de Sabbat aanbrak, reinigden ze zich zoals het gebruik was en heiligden daar de Sabbat. De volgende dag wijdde Judas en de zijnen zich aan de dringende taak om de lijken van de gevallenen te bergen en ze bij hun verwanten in hun familiegraf bij te zetten. Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia, dingen dus die de Judeërs volgens de wet niet mogen bezitten. Toen was het voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Iedereen prees de Heer, de rechtvaardige rechter, die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook dat de zonde, door de gevallenen begaan, geheel zou worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich vrij te houden van zonde, want met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die 2000 drachmen zilver opbracht. Hij stuurde dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest om voor de overledenen te bidden. Bovendien bedacht hij dat voor degenen die godvruchtig sterven een prachtige beloning is weggelegd. Inderdaad, een heilige en vrome gedachte. Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 26. In het jaar 149 vernamen Judas en zijn mannen dat Antiochus Eupator met een groot leger tegen Judea optrok. Zijn voogd Lysias, die met het bestuur van het rijk belast was, vergezelde hem. Ze beschikten over een Grieks leger van 110.000 man voetvolk, 5300 ruiters, 22 olifanten en 300 wagens met zeisen aan de wielen. Menelaus had zich bij hen aangesloten en liet Antiochus op sluwe wijze in zijn voornemen volharden. Want hij bekommerde zich niet om het welzijn van zijn vaderland, maar hoopte zo in zijn waardigheid te worden hersteld. Maar door de beschikking van de koning der koningen werd de woede van Antiochus tegen de schurk aangewakkerd. Toen Lysias aantoonde dat hij de oorzaak was van alle ellende, gaf Antiochus het bevel om hem naar Berea te voeren, om hem daar volgens plaatselijk gebruik terecht te stellen. In Berea staat namelijk een 50 el hoge toren, die gevuld is met as en voorzien is van een trechtervormige bovenbouw die steil in de as uitkomt. Tempelrovers en andere grote misdadigers worden naar boven gebracht en in de trechter gestort. Zo komen ze aan hun einde. Op die wijze stierf ook de goddeloze Menelaus. Hij werd niet in de aarde begraven. En terecht, want hij had veel misdaden bedreven tegen het altaar, waarvan het vuur en de as heilig zijn. Daarom vond ook hij de dood in de as. Met barbaarse bedoelingen rukte de koning op naar Judea, vastbesloten om de Judeërs heel wat erger te behandelen dan zijn vader het gedaan had. Judas hoorde dat en hij spoorde het volk aan om dag en nacht de Heer te smeken dat hij hun nu weer, evenals vorige keren, zijn bijstand zou verlenen, omdat ze gevaar liepen beroofd te worden van de leer, hun vaderland en de tempel. Dat hij niet zou toelaten dat het volk, dat sinds kort weer op adem begon te komen, in handen van de goddeloze naties zou vallen. Iedereen deed dat eensgezind. Op de grond liggend richtten ze onder wenen en vasten 3 dagen lang onafgebroken hun smeekbeden tot de barmhartige Heer. Daarop sprak Judas hen moed in en beval hun om zich voor de strijd gereed te houden. In een afzonderlijk overleg met de oudste besloot hij met de hulp van de Heer uit te rukken en de strijd te beslissen, nog voordat het leger van de koning Judea was binnengevallen om zich van de stad meester te maken. De uitslag van de strijd liet hij over aan de schepper van de wereld en hij spoorde degenen die bij hem waren aan om dapper op leven of dood te strijden voor de leer, de tempel, de stad en hun vaderland met al zijn instellingen. In de omgeving van Modein sloeg Judas zijn legerkamp op. Na de zijne de wapenkreet God overwint te hebben gegeven, voerde hij samen met de dapperste jonge mannen een nachtelijke overval uit op de tent van de koning. In het kamp doodden ze niet minder dan 2000 man en ze velden de grootste olifant en zijn drijver. Nadat ze schrik en verwarring in het legerkamp hadden gezaaid, bliezen ze tenslotte bij het aanbreken van de ochtend zegevierend de aftocht. De overval was geslaagd dankzij de bescherming die de Heer hem verleende. Nu de koning een voorproef had gekregen van hun dapperheid, trachtte hij met een list de vestingsteden in handen te krijgen. Hij trok op naar Betsoer, een sterke Joodse vesting, maar werd teruggeslagen. Hij deed een nieuwe aanval, die eveneens mislukte. Intussen wist Judas de belegerden van al het nodige te voorzien. Maar een Joodse soldaat, Rodocus geheten, verriet het geheim aan de vijand. Hij werd betrapt, gegrepen en gevangen gezet. Toen de koning voor de tweede maal onderhandelingen aanknoopte met de bewoners van Betsoer en hun de hand reikte, namen zij die aan. Hij blies de aftocht en viel het leger van Judas aan, maar werd verslagen. Toen de koning vernam dat Philippus, aan wie hij de behartiging van de aangelegenheden van het rijk in Antiochië had toevertrouwd, hem ontrouw was geworden, nodigde hij in zijn verbijstering de Judeërs uit om vrede te sluiten.
Hij aanvaarde hun rechtmatige eisen en bevestigde onder ede om zich eraan te houden. De verzoening werd bekrachtigd door een offer dat hij liet opdragen in de tempel, waarvoor hij zijn eerbied betuigde. Hij toonde zijn welwillendheid tegenover de heilige plaats en ontving zelfs de Maccabeër. Hegemonides liet hij achter als stadshouder over het gebied dat zich uitstrekt van Ptolemais tot Gerar. Toen de koning in Ptolemais kwam, toonden de inwoners van de stad zich hevig verontwaardigd over het verdrag met de Judeërs en ze wilden dat het ongedaan gemaakt zou worden. Lysias beklom het spreekgestoelte en verdedigde de overeenkomst zo goed als hij kon. Hij slaagde erin het volk te kalmeren, te overtuigen en milder te stemmen. Daarna keerde hij naar Antiochië terug. Zo verliepen de opmars en de aftocht van de koning.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 46. 3 jaar later hoorden Judas en zijn mannen dat Demetrius, de zoon van Seleucus, die met een sterk leger en een vloot de haven van Tripolis was binnengevaren, zich van het land had meester gemaakt en Antiochus en zijn voogd Lysias gedood had. Er was toen een zekere Alcimus, die reeds eerder hoge priester was geweest, maar die zich ten tijde van de opstand vrijwillig verontreinigd had. Omdat hij begreep dat voor hem alle kansen verkeken waren en dat hij nooit meer naar het heilig brandofferaltaar zou kunnen gaan, ging hij in het jaar 151 naar koning Demetrius en bood hem een gouden krans aan, een palmtak en bovendien enkele olijftakken, naar het gebruik van de tempel van Jeruzalem. Daartoe beperkte hij zich die dag. Maar hij kreeg de gelegenheid om zijn waanzinnig plan ten uitvoer te brengen toen de koning hem in de vergadering van zijn raad ontbood en hem vroeg naar de gezindheid en plannen van de Joden. Alcimus gaf op die vraag het volgend antwoord. De Judeërs, die Chassideeën worden genoemd en onder leiding staan van Judas de Maccabeer, sturen steeds weer aan op oorlog en opstand en laten het koninkrijk niet tot welvaart komen. Dat is de reden waarom ik, beroofd van de waardigheid die mij erfrechtelijk toekomt, ik bedoel het hoge priesterschap, hierheen ben gekomen. Op de eerste plaats ben ik bezorgd om de belangen van de koning, maar vervolgens gaat ook het welzijn van mijn landgenoten mij te harte. Want door het zinloos handelen van genoemde mannen heeft heel ons volk veel te verduren. Nu u van al deze dingen op de hoogte bent, koning, wil ik u verzoeken om in het belang van het land en ons onderdrukte volk maatregelen te treffen, ingegeven door de menslievendheid die u zo graag toont. Want zolang Judas leeft, komt er geen vrede in het Rijk. Na deze woorden van Alcimus maakten de overige vrienden van de koning, die Judas vijandig gezind waren, onmiddellijk van de gelegenheid gebruik en wakkerden de woede van Demetrius aan. Demetrius ontbood onmiddellijk Nicanor, die vroeger het bevel gevoerd had over het olifantenkorps, benoemde hem tot landvoogd van Judea en stuurde hem weg met de opdracht Judas te doden, zijn aanhangers uiteen te jagen en Alcimus als hoge priester in de hoogheilige tempel aan te stellen. De heidenen die voor Judas uit Judea waren weggevlucht, sloten zich met hele groepen bij Nicanor aan in de verwachting dat de ellende en het noodlot van de Judeërs voor hen geluk zouden betekenen. Toen Judas en zijn mannen hoorden dat Nicanor in aantocht was en dat de heidenen van plan waren om aan te vallen, bestrooiden ze zich met stof en baden tot degene die Israël voor eeuwig tot zijn volk gemaakt heeft en die steeds weer opnieuw met duidelijke tekenen voor zijn eigendom opkomt. Op bevel van hun aanvoerder trokken ze vanuit daar op en raakten bij het dorp Desau slaags met de vijand. Verbluft door het plotseling verschijnen van de vijand, leed Simon, de broer van Judas, bij het treffen met Nicanor een lichte nederlaag. Toch durfde Nicanor het niet te laten aankomen op een beslissing door wapengeweld. Daarvoor had hij te veel gehoord over de dapperheid van Judas en zijn mannen en over de moed waarmee ze vochten voor hun vaderland. Daarom vaardigde hij Posidonius, Theodotus en Matathias af om over vredesvoorwaarden te onderhandelen. Na een uitvoerig onderzoek van de voorwaarden stelde de aanvoerder zijn troepen ervan op de hoogte. Eenstemmig hechtte die hun goedkeuring aan de overeenkomst. Er werd een dag vastgesteld waarop de twee aanvoerders elkaar zouden ontmoeten. Van beide kanten kwam een voertuig naar voren en in het midden werden zetels geplaatst. Judas had op geschikte plaatsen gewapende mannen opgesteld voor het geval dat de vijand onverwacht verraad zou plegen. Het onderhoud verliep echter bevredigend. Nicanor bleef in Jeruzalem zonder iets te doen dat misplaatst was.
Het volk dat zich in groepen bij hem aangesloten had, stuurde hij weg. Hij ging veel met Judas om, omdat hij zich tot de man voelde aangetrokken. Hij gaf hem de raad te trouwen en een familie te stichten. Judas deed dat, was gelukkig en genoot van het leven. Toen Alcimus deze wederzijdse vriendschap bemerkte, ging hij met een afschrift van het gesloten verdrag naar Demetrius en beschuldigde Nicanor ervan plannen te koesteren die met de belangen van het rijk in strijd waren. Want Judas, de vijand van het koninkrijk, had hij tot opvolger bevorderd. De koning was woedend en opgehitst door de gemene lasterpraat schreef hij Nicanor een brief waarin hij zijn ongenoegen uitsprak over het verdrag en beval hem om de Maccabeer zonder uitstel geketend naar Antiochië te sturen. Toen Nicanor dit bevel onder ogen kreeg, was hij zeer ontdaan. Het viel hem hard de overeenkomsten niet te doen, omdat Judas op geen enkel punt in gebreken was gebleven. Maar omdat hij niet tegen de koning kon ingaan, wachtte hij een geschikte gelegenheid af om met een list het bevel ten uitvoer te kunnen brengen. Van zijn kant ontging het de Maccabeer niet dat Nicanor hem strenger behandelde en bij hun regelmatige ontmoetingen norser was geworden. Hij begreep dat deze strengheid geen goeds voorspelde. Daarom verzamelde hij een groot aantal van zijn mannen om zich heen en hield hij zich voor Nicanor schuil. Zodra Nicanor bemerkte dat Judas hem op een nette manier te vlug af was geweest, ging hij naar de hoogheilige tempel en beval de priesters, die op dat ogenblik de gebruikelijke offers opdroegen, om de man uit te leveren. Toen ze onder ede verklaarden dat ze niet wisten waar de man die hij zocht zich bevond, hief hij zijn rechterhand op tegen de tempel en zwoer: als jullie Judas niet geketend aan mij uitleveren, maak ik dit heiligdom met de grond gelijk. Vernietig ik het brandofferaltaar en bouw ik op deze plaats een prachtige tempel voor Dionysus. Na deze bedreiging ging hij weg. De priesters hieven hun handen ten hemel en riepen diegene aan die altijd voor ons volk strijdt. Ze baden als volgt: Heer, hoewel u niets nodig hebt, hebt u toch een tempel gewild om onder ons te wonen. Wel nu, heilige Heer, bron van alle heiligheid, behoed dit huis dat onlangs is gereinigd voor eeuwige ontwijding. Een zekere Razis, een van de oudsten van Jeruzalem, werd bij Nicanor aangeklaagd. Hij was een man die zijn medeburgers een warm hart toedroeg, in hoog aanzien bij hen stond en vanwege zijn toewijding vader van de Joden werd genoemd. In de voorafgaande periode van de opstand had hij een veroordeling opgelopen vanwege zijn Joodse gezindheid en in zijn onwrikbare standvastigheid had hij lijf en leden voor het Jodendom op het spel gezet. Om een bewijs te leveren van zijn vijandige gezindheid tegenover de Joden stuurde Nicanor meer dan 500 soldaten om Razis gevangen te nemen. Hij was ervan overtuigd dat hij de Judeërs met deze aanhouding een zware slag zou toebrengen. Om zich van de torenmeester te maken waarin Razis zich ophield, forceerden de troepen de hoofdingang en kregen ze de opdracht om vuur aan de deuren te leggen. Toen Razis zich van alle kanten omsingeld zag, stak hij het zwaard in zijn borst. In zijn trotse zelfbewustheid wilde hij liever sterven dan in handen van schurken te vallen die hem zouden mishandelen op een wijze die zijn hoge afkomst onwaardig was. Maar in zijn haast had hij zich niet op de juiste plaats geraakt. Terwijl de soldaten reeds door de poort naar binnen drongen, liep hij onverschrokken de muur op en stortte zich moedig op de menigte. Deze week snel een stuk achteruit, zodat hij in een open ruimte terechtkwam. Hoewel het bloed uit zijn zwaar gewonde lichaam stroomde, leefde hij nog. Gloeiend van verontwaardiging stond hij op, liep door de menigte heen en ging op een steile rots staan. Reeds geheel leeggebloed rukte hij de ingewanden uit zijn lichaam en wierp ze met beide handen op de menigte. Nadat hij de Heer van het leven en van de geest had gesmeekt ze hem weer terug te geven, stierf hij.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 39. Nicanor vernam dat Judas en zijn mannen zich in het gebied van Samaria bevonden. Hij besloot ze voor alle veiligheid op de rustdag aan te vallen. De Judeërs die hem noodgedwongen volgden, brachten daartegen in: "U mag ze niet op zo'n vrede en barbaarse wijze ombrengen. Heb eerbied voor de dag die degene die alles ziet van het begin af heeft geëerd en geheiligd." Op de vraag van de schurk of er dan in de hemel een machthebber was die bevolen had de Sabbat te houden, antwoordden ze vrijmoedig: "De levende Heer zelf is de machthebber in de hemel, die bevolen heeft de zevende dag te vieren." Maar de ander zei: "En ik ben machthebber hier op aarde, en ik beveel de wapens op te nemen en de zaak van de koning te dienen." Toch was hij niet in staat zijn rampzalig plan te volbrengen. Terwijl Nicanor in zijn mateloze verwaandheid al besloten had om van de wapenuitrustingen van het verslagen leger van Judas een groot gedenkteken te maken, bleef de Maccabeër met een groot vertrouwen op de hulp van de Heer rekenen. Hij spoorde zijn mannen aan niet bang te zijn voor de aanval van de naties, maar te denken aan al de keren dat de hemel hen al geholpen had. Daarom mochten ze ook nu weer verwachten dat de Almachtige hun de overwinning zou schenken. Met teksten uit de wet en uit de profeten sprak hij hen moed in, en hij herinnerde ze daarbij aan de gevechten die ze vroeger doorstaan hadden en wakkerde zo hun strijdlust aan. Ten slotte wees hij erop dat de heidenen trouweloos waren en hun eden niet hielden. Nu hij de gemoederen in beweging had gebracht, gaf hij het bevel om de wapens op te nemen. Hij had ieder van hen niet zozeer gewapend met de zekerheid die schild en lans bieden, als wel met de troost van welgekozen woorden. Bovendien vertelde hij hun een geloofwaardige droom, een soort van visioen, waarmee hij iedereen enthousiast maakte. De droom was als volgt: Onias, de vroegere hoge priester, die een voortreffelijk mens was geweest, bescheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in zijn spreken en die zich vanaf zijn jeugd had toegelegd op alles wat deugd is, bad met uitgestrekte handen voor heel het Joodse volk. Daarna zag Judas een andere man in dezelfde houding, die zich onderscheidde door zijn hoge leeftijd en zijn waardigheid. Een bewonderenswaardige en vorstelijke voornaamheid straalde van hem af. Toen hoorde Judas Onias zeggen: "Dit is Jeremia, de profeet van God, die zijn broeders lief heeft en veel bidt voor zijn volk en de heilige stad." Daarop strekte Jeremia zijn rechterhand uit en overhandigde Judas een gouden zwaard, terwijl hij zei: "Neem dit heilige zwaard in ontvangst. Het is een geschenk van God. Hiermee zult u de vijanden verpletteren." Bezield door de indrukwekkende toespraak van Judas, die de dapperheid aanmoedigde en het gemoed van de jongeren staalde, besloten de Judeërs geen legerplaats op te slaan, maar fier tot de aanval over te gaan en in een dapper gevecht van man tegen man de strijd te beslissen, want de stad, de heilige instellingen en de tempel waren in gevaar. Hun eerste en grootste angst gold niet hun vrouwen en kinderen, hun broers en verwanten, maar de heilige tempel. Maar ook degenen die in de stad waren achtergebleven verkeerden in grote angst, ongerust als ze waren over de uitslag van de aanval in het open veld. Terwijl iedereen met spanning de komende beslissing tegemoet zag, trok de vijand zijn troepen samen en stelde ze in slagorde op. De olifanten werden in een gunstige positie geplaatst en de ruiterij werd over de beide vleugels van het leger verdeeld. Toen de Maccabeër de opstelling van de troepen voor zich zag, de rijke verscheidenheid van hun wapens en het onheilspellend uiterlijk van de olifanten, hief hij zijn handen ten hemel en bad tot de Heer die wonderen kan doen, omdat hij wist dat de zegen niet door wapens bevochten wordt, maar dat degene die door de Heer waardig gekeurd wordt, ze behaalt. Hij bad aldus: "Heer, u hebt ten tijde van Hiskia,
de koning van Juda, uw engel gezonden die ongeveer 185.000 man van het leger van Sanherib doodde. Vorst van de hemel, zend ook nu weer uw goede engel voor ons uit om angst en paniek te verspreiden. Verpletter door de kracht van uw arm degene die met een godslastering op de lippen oprukken tegen uw heilig volk. Dat was zijn gebed. Terwijl het leger van Nicanor onder trompetgeschal en krijgsgezang oprukte, stormden de soldaten van Judas op de vijand af, terwijl ze smekend God aanriepen. Strijdend met hun handen baden ze in hun hart tot God. Zo sloegen ze niet minder dan 35.000 man neer, ten zeerste verheugd over de zichtbare hulp van God. Toen de strijd ten einde was en ze zich vol vreugde terugtrokken, vonden ze Nicanor in volle wapenrusting dood op de grond liggen. Na het geschreeuw en gejoel dat losbrak, hieven ze in hun moedertaal een loflied aan voor de Heer. De man die zich geheel en al met hart en ziel had ingezet voor de verdediging van zijn medeburgers, zonder ooit de toewijding voor zijn volksgenoten, die hij vanaf zijn jeugd had, te verliezen, gaf het bevel om Nicanor het hoofd en de rechterarm af te slaan en ze naar Jeruzalem te brengen. In Jeruzalem gekomen, riep hij zijn volksgenoten bijeen en liet hij de priesters voor het brandofferaltaar plaatsnemen. Daarna ontbood hij de bezetting van de burcht en toonde hun het hoofd van de gemene Nicanor en de hand die de godslasteraar brutaal tegen de heilige woning van de Almachtige had uitgestoken. Daarop liet hij de tong van de goddeloze Nicanor uitsnijden en in stukjes aan de vogels voeren. Als loon voor zijn dwaasheid hing hij zijn afgehouwen rechterhand tegenover de tempel op. Allen zonden hun dank ten hemel en prezen de Heer die hen zo zichtbaar geholpen had met de woorden: geloofd zij hij die zijn heiligdom ongerept heeft bewaard. Het hoofd van Nicanor bevestigde Judas aan de muur van de burcht als een zichtbaar en duidelijk bewijs dat de Heer hen geholpen had. Met algemene instemming werd besloten deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar hem te vieren op de 13e dag van de 12e maand, de maand die in het Aramees Adar heet, dus een dag voor het Mordecai-feest. Zo verging het Nicanor. Sinds die tijd bleef de stad in het bezit van de Hebreeën. Daarom besluit ik hier mijn verhaal. Als de stof mooi en treffend geordend is, dan is mijn wens vervuld. Ben ik daar maar zwak of middelmatig in geslaagd, dan heb ik toch gedaan wat ik kon. Het is schadelijk voor de gezondheid om alleen wijn of alleen water te drinken, terwijl juist wijn met water gemengd goed smaakt en een behagelijk gevoel van vreugde geeft. Zo streelt een verhaal door de ordening van de stof de oren van de lezers. En dit is het einde.

onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters en hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel dienaren. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewend om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij uit op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen. Vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. Want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de Satan met hen mee. En de Heer zei tegen de Satan, waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. De Satan antwoordde, hij vreest God niet voor niks. U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. U zegent alles wat hij onderneemt en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft, wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan, goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven. En de Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, kwam er een bode bij Job met het bericht, de runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen en de sabeeën kwamen ons overvallen. Ze roofden het vee en sloegen de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met het bericht. Een geweldig vuur is uit de hemel gevallen. Het heeft vreselijk huis gehouden onder schapen, geiten en herders en het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met het bericht. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of een vierde kwam met het bericht. Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle 4 de hoeken van het huis. Het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei, naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij maakte God geen enkel verwijt.

Job. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 13. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam de Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tegen de Satan: "Waar bent u overal geweest?" "Ik heb rondgezworven over de aarde," antwoordde de Satan. "Wel," vroeg de Heer, "hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat u mij hebt overgehaald om hem zonder enige aanleiding te ruïneren." De Satan antwoordde: "Dat is hem zijn huid wel waard, want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid, wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht." Toen zei de Heer tegen de Satan: "Goed, hij is in uw hand, maar u moet hem in leven laten." En de Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde ze af met een scherf, zittend in as. Toen zei zijn vrouw tegen hem: "Blijf je nu nog de brave uithangen? Vervloek God en sterf." Maar hij antwoordde: "Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naamatiet, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Zij gingen samen van huis om Job hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al vanuit de verte zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.

0: Job, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren, en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister had hij moeten blijven. Laat God er vanuit een hoge niet opletten, laat er geen licht overstralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven. Geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerder van de zee. Die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven? Uit de schoot komen en een laatste zucht... Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want, o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden. Naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoeners stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk, de slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Ze begeren hem meer dan een schat. Zij zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij.
1: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

0: Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Job, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Hierop nam Elifas de Temaniet het woord. Zal iemand een woord proberen te spreken met jou, jij die treurig bent? Maar wie kan het met woorden tegenhouden? Luister, je hebt veel mensen de rechte weg gewezen. Zwakke handen hebben je gestaald. Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden. Bevende knieën gesterkt. Maar nauwelijks zelf getroffen, verlies je de moed. Aangeslagen, raak je in paniek. Was vroomheid niet jouw kracht? Een onbesproken leven jouw hoop? Vertel me, is ooit een schuldeloze verloren gegaan? Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen? Mijn ervaring is, onheil ploegen en zaaien doet onheil maaien. God blaast en de onrechtvaardigen komen om. Eén ademtocht van zijn woede en zij liggen geveld. Al brullen, al grommen zij als leeuwen, hun tanden worden verbrijzeld. Ze komen om bij gebrek aan prooi, hun welpen worden verspreid. Heimelijk sprak iemand tot mij, fluisterde mij iets in het oor, op het onrustig uur van droomgezichten, als diepe slaap de mensen overmand. Schrik en angst grepen mij aan, een siddering voer door mijn gebeente. Een windvlaag trok langs mijn gezicht. Storm deed mijn lichaam huiveren. Daar stond het, een gestalte, ik weet niet wat, het stond vlak voor mijn ogen. Het was stil, ik hoorde een stem. Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God, een mens onbesmet voor zijn maker? Zelfs in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen, zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. Hoeveel te meer bij hen van wie de woning uit leem is opgetrokken en stof tot grondslag heeft. Als motten worden ze geplet, van de ochtend tot de avond vermorzeld. Ze gaan naamloos te gronden, voorgoed. Het touw van hun tent wordt losgerukt. Zij sterven, maar niet in wijsheid.

Job, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Blijf maar roepen. Is er iemand die je antwoordt? Is een van de heiligen je toevlucht? Geloof me, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domoor gaat eraan dood. Mijn ervaring is, de dwaas schiet wel wortel, maar plotseling is hij er niet meer. Zijn kinderen zijn verre van veilig. Zij staan rechteloos in de poort zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn familie. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Want de mens is geboren voor onrust, zoals de zonen van Reshef reizend opvliegen. Toch blijf ik het zoeken bij God, en bij God leg ik mijn zaak. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Hij plaatst geringen hoog en de treurenden veilig. Hij verijdelt de opzet van de sterke. Hun handen voltooien het geplande niet. Hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Hun plannen falen. Bij dag stoten zij op duisternis, ze tasten 's middags rond alsof het nacht is. Maar de behoeftigen redt hij uit hun gevaarlijke muil, de misdeelden redt hij uit de handen van de machtige. En er is hoop voor de armen en de onrechtvaardige wordt de mond gesnoerd. Zie, gelukkig is de mens die door God wordt opgevoed. Minacht de vermaningen van de Almachtige niet. Hij verwondt, maar verbindt ook. Zijn hand slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij je redder, zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij je van de dood, in oorlog van de slag van het zwaard. Je bent immuun voor laster, geen onheil schrikt je af. Om honger en geweld zul je lachen en je hoeft niet bang te zijn voor wilde beesten. Want je hebt een verbond met de stenen van het veld, vrede met de dieren. Vrede in je tent, je zult je huis onderzoeken en niets missen. En je zult weten dat je kroost talrijk zal zijn, talrijk als het gras op het veld, en je nageslacht zal talrijk zijn als het gras van het land. In kracht zul je naar het graf gaan, als een korenschoof bij de oogst. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na.

Job, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. En Job antwoordde: werd mijn verontwaardiging maar eens gewogen, en werd mijn ondergang gelijktijdig op de weegschaal gelegd, dan zou het zwaarder blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom spreek ik harde woorden. De pijlen van de Almachtige doordrenken mijn geest met hun woede. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei, loeit de os boven een gevulde trog? Eet men het smakeloze zoutloos? Of is er smaak in het wit van een ei? Zulk eten raak ik niet aan, zulk voedsel maakt mij ziek. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, en God mij geven wat ik hoop. Wilde Hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Ik zou jubelen, ondanks dit leed, dat mij niet wordt bespaard. Want ik heb de woorden van de Heilige niet verborgen. Wat is mijn kracht, dat ik zou wachten? En wat is mijn einde, dat ik mijn leven zou verlengen? Ben ik van steen? Is mijn vlees van ijzer? Vind ik mijn hulp niet in mijzelf? En is wijsheid van mij verdreven? De zwakkeling heeft recht op medelijden vanwege zijn vrienden. Anders is men ontrouw aan het respect voor de Almachtige. Mijn broers zijn onbetrouwbaar als een beek, zoals de stortvloed van rivieren die leeglopen. Eerst is de stortvloed donker van smeltijs waarin de sneeuw zich verbergt. Maar die is spoorloos in de droge tijd en onvindbaar in de zomerhitte. De paden van hun wegen kronkelen. Zij gaan naar het niet en zij gaan verloren. De karavanen uit Thema keken naar hen uit. De reizigers uit Seba hoopten op hen. Zij waren beschaamd, want zij hoopten. Zij kwamen daar en waren beschaamd. Jullie zijn voor mij zoals zij, want jullie zien mijn tegenslag en zijn angstig. Heb ik soms gezegd: geef aan mij, of schenk mij een greintje van jullie rijkdom, of red mij uit de hand van een dwaas, of koop mij los uit de hand van de onderdrukkers? Leer het mij, en ik zal stil zijn. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke woorden zijn krachtig, maar wat beargumenteren jullie argumenten? Willen jullie mijn woorden bekritiseren? Zijn zij als hopeloze woorden in de wind? Jullie zouden zelfs een wees laten struikelen en je vriend verkopen. Ik vraag met aandrang: luister nu eens, ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Ga terug, ik smeek jullie, laat er geen onrecht zijn. Ja, ga opnieuw terug, want mijn oprechtheid is aanwezig. Ligt er kwaad op mijn tong? Kan mijn gehemelte niet onderscheiden wat goed is?

Job, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 21. Moet een mens niet zwoegen op aarde en dagen maken van een dagloner? Zoals een slaaf verlangt naar schaduw en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon, zo ken ik vruchteloze maanden en nachten vol getop zijn mij toebedeeld. Wanneer ik lig, zeg ik, zal ik opstaan? Maar de avond duurt lang, en tot de ochtend ben ik vol onrust. Mijn lichaam is overdekt met vuil en wormen, van top tot teen, etter en kloven. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af, zonder hoop. Bedenk, mijn leven is een zucht, ik zal geen geluk meer zien. Wie mij zoekt, ziet mij niet meer. Zelfs uw oog kan mij niet vinden. Een wolk verdwijnt en lost op. Zo komt geen mens meer terug uit de afgrond. Hij keert niet terug naar zijn huis. Op zijn erf ziet men hem nooit weer. Daarom, ik kan mijn mond niet houden. Ik zal mijn verdriet uitspreken, mijn ergernis uitschreeuwen. Ben ik soms een zee of een zeemonster dat u mij bewaakt? Zeg ik, mijn bed zal mij troosten, mijn slaap zal mijn zorg verlichten. Dan schrikt u mij op met dromen en met visioenen beangstigt u mij. Ik stik nog liever, heel mijn wezen snakt naar de dood. Ik bezwijk, zo kort is mijn leven, laat me met rust. Een zucht is het, meer niet. Wat is een mens dat u hem zo hoog acht? U hebt hem met aandacht omringd en u bezoekt hem iedere ochtend. U test hem ieder ogenblik. Kijkt u nou nooit eens de andere kant op? Ik krijg nog geen kans om mijn speeksel door te slikken. Heb ik gezondigd? Wat doe ik u aan, bewaker van de mensen? Waarom maakt u mij tot het mikpunt? Ik ben mezelf al tot last. En waarom vergeeft u mijn overtreding niet? Neemt u mijn ongerechtigheid niet weg? Binnenkort lig ik in het stof. U zult me zoeken, maar ik zal er niet meer zijn.

Job, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Daarop zei Bildad uit Suach: houd toch eindelijk eens op, je kraamt verbijsterende onzin uit. Verdraait God soms het recht? Is de Almachtige werkelijk oneerlijk? Als je kinderen tegen hem hebben gezondigd, dan gaf hij straf naar schuld. Maar als jij God zoekt, om zijn genade smeekt, en je bent werkelijk onschuldig en rechtschapen, dan komt hij voor je op en verzekert je van de plaats die je verdient. Groot zal je toekomst zijn, groter dan je verleden. Vraag het de vorige generatie, informeer naar hun ervaring. Wij zijn van gisteren, weten niets, ons leven hier is vluchtig als een schaduw. Zullen zij jou niet onderrichten en woorden spreken uit hun hart? Kan papyrus groeien waar geen drassige grond is? Oeverriet waar geen water is? Terwijl het in volle bloei is en nog niet rijp voor de oogst, verdort het voor al het andere gewas. Zo vergaat het iedereen die God vergeet. Zo vervliegt de hoop voor wie van God vervreemdt. Aan herfstdraden klampt zo iemand zich vast. Een huis van spinrag is zijn toevlucht. Leunt hij er tegen, dan blijft het niet staan. Zoekt hij er steun, dan stort het in. Vol levenssap staat hij in de brandende zon. Zijn lotus gieten uit over de hele tuin. Zijn wortels klampen zich vast, zelfs aan stenen. Tussen rotsen kan hij nog weelderigheid vinden. Maar als hij wordt uitgerukt, zeggen de mensen, ik heb hem nooit gekend. Zie, zo vergaat het hem, en anderen schieten op in zijn plaats. Je weet, God stoot de rechtschapen mens niet af en steunt de boosdoeners niet. Hij zal je voluit laten lachen, je zult weer zingen van blijdschap. Je vijanden worden onder schande bedolven. De tent van de slechte mensen blijft niet overeind.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 35. Dit was het antwoord van Job. Ja, ik weet het. Je hebt gelijk. Kan een mens rechtvaardig zijn voor God? Treed je met hem in het geding, 1000 tegen 1, dat je geen verweer hebt? Wie van de wijzen en de sterken heeft hem ongestraft weerstaan en vrede gevonden? Bergen rukt hij van hun plaats en ze weten het niet. In zijn toren stoot hij ze omver. Hij schudt de aarde, ze trilt los, wankelt op haar zuilen. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op. Hij verzegelt de sterren. Hij en hij alleen spant het hemelgewelf, legt de geweldige zee aan zijn voeten. Hij schiep de grote beer en Orion, de Pleiaden en de sterren van het zuiden. Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt hij tot stand, ontelbare wonderen. Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet. Hij glipt langs mij heen en ik merk het niet eens. Wie zal het beletten wanneer hij toeslaat? Wie zal zeggen, wat doet u daar? God laat zijn toorn niet bedwingen. Zelfs Rahab met zijn trawanten moeten buigen voor hem. Hoe kan ik dan tegen hem de strijd aanbinden, naar voren brengen wat ik wil? Al sta ik in mijn recht, ik heb geen verweer. Ik kan mijn rechter slechts smeken om genade. En als ik roep en hij antwoordt, dan zou ik niet geloven dat hij mij hoort. Hij verplettert mij met een wervelwind. Hij blijft mij verwonden en ik weet niet waarom. Ik krijg geen kans om op adem te komen. Zo overstelpt hij mij met ellende.

onschuldigen onverwachts treft, dan spot hij met hun wanhoop. Als in een land de boosdoeners aan de macht zijn en de leiders van de wereld verblind zijn, dan is dat zijn werk, of niet? En sneller dan een bode eilen mijn dagen voorbij. Ze verdwijnen uit het zicht, zonder enig geluk. Zoals rietenbootjes voorbij glijden, of arenden wegschieten naar hun prooi. Soms denk ik, opzij die zorgen, wees vrolijk. Ik ben bang voor al mijn lijden. Ik weet, u houdt mij voor schuldig. Als ik toch schuldig moet heten, waarom moet ik mij dan afbeulen voor niets? Al was ik mij met sneeuw, al reinig ik mijn handen met loog, u dompelt mij weer in het vuil, zodat zelfs mijn kleren vies van mij zijn. Hij is geen mens zoals ik. Mijn aanklacht vindt nergens gehoor. Tegen hem kan ik niet procederen. Er is geen rechter bevoegd om een uitspraak te doen over ons. Deed hij die stok maar weg uit zijn hand en verlamde de schrik mij niet, dan kon ik zonder angst spreken. Maar zo is mijn situatie helaas niet.